0: ontkent elke betrokkenheid. Amerikaanse troepen verplaatsen zich naar Jordanië vanwege toenemende aanvallen in de Golfstaten.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.
2: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
3: Dit is de

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de regio Den Haag en Rotterdam gaan vanaf woensdag alle sluizen dicht vanwege watertekort. Ook is het verboden water te halen uit sloten en kanalen. In Noord-Brabant geldt een uitgebreid onttrekkingsverbod. In Deventer sluit de sluis vanavond om 10 uur vanwege lage waterstand. Tienduizenden migranten bereikten de Spaanse exclave Ceuta. Vooral jonge mannen, vrouwen en gezinnen. Ongeveer 48.300 keerden terug naar Marokko vanwege overbevolking. Spanje stuurde militairen, Marokko zette politie en waterkanonnen in. Het aantal doden bij de oversteek is opgelopen tot 57. Een vrouw van 20 is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht. Haar woning in Rotterdam werd rond 11 uur overvallen. Bewoners werden vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw kon zich laten bevrijden in Oud-Alblas. De politie zoekt getuigen. Iran richt zijn raketten steeds vaker op Jordanië en raakte Egypte voor het eerst bij een droneaanval op de haven van Damietta. Iran ontkent elke betrokkenheid. Amerikaanse troepen verplaatsen zich naar Jordanië vanwege toenemende aanvallen in de Golfstaten.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de nacht.

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster.

0: Radio.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
2: Schouten. Go ahead. Make my day.
3: Bij nacht. Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de regio Den Haag en Rotterdam gaan vanaf woensdag alle sluizen dicht vanwege watertekort. Ook is het verboden water te halen uit sloten en kanalen. In Noord-Brabant geldt een uitgebreid omtrekkingsverbod. In Deventer sluit de sluis vanavond om 10 uur vanwege lage waterstand. Tienduizenden migranten bereikten de Spaanse exclave Ceuta. Vooral jonge mannen, vrouwen en gezinnen. Ongeveer 48.300 keerden terug naar Marokko vanwege overbevolking. Spanje stuurde militairen, Marokko zette politie en waterkanonnen in. Het aantal doden bij de oversteek is opgelopen tot 57. Een vrouw van 20 is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht. Haar woning in Rotterdam werd rond 11 uur overvallen. Bewoners werden vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw kon zich laten bevrijden in Oud-Alblas. De politie zoekt getuigen. Iran richt zijn raketten steeds vaker op Jordanië en raakte Egypte voor het eerst bij een droneaanval op de haven van Damietta. Iran ontkent elke betrokkenheid. Amerikaanse troepen verplaatsen zich naar Jordanië vanwege toenemende aanvallen in de Golfstaten.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws. Oh nee.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

van de tongriem gesneden? Altijd alleen in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Duizenden mensen demonstreerden gisteren opnieuw in Kiev om de terugkeer van oud-defensieminister te eisen. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met topmilitair Alexander Sirsky. President Zelensky bood Fedorov meerdere functies aan, maar Fedorov wil uitsluitend terugkeren als minister van Defensie. Beleggers stuurden het aandeel Apple ruim 7% lager, ondanks hogere omzet en winst in het laatste kwartaal van topman Tim Cook. Een tegenvallende prognose wijst op grote tekorten aan onderdelen door de AI-datacenterboom. Dat meldde Cook vandaag. Amazon steeg juist meer dan 15%, de beste dag in jaren. Ongeveer 365.000 reizigers schaften deze zomer het NS-abonnement Nederland Dalvrij aan, waarmee ze voor €49 per maand onbeperkt kunnen reizen in de daluren en weekenden. Het abonnement is tot en met 31 augustus geldig. Het kabinet reserveerde €118 miljoen voor deze kortingsactie. En een 20-jarige vrouw werd donderdagavond tussen 10:30 en 11:30 ontvoerd van een carpoolplaats in Papendrecht. Rond 11:00 vielen 3 verdachten haar appartement in de Rotterdamse wijk Prinsenland binnen, waar bewoners werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De vrouw bevrijdde zich rond 11:30 in Oud-Alblas. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is de

Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

Volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Duizenden mensen demonstreerden gisteren opnieuw in Kiev om de terugkeer van oud-defensieminister te eisen. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met topmilitair Alexander Sirsky. President Zelensky bood Fedorov meerdere functies aan, maar Fedorov wil uitsluitend terugkeren als minister van Defensie. Beleggers stuurden het aandeel Apple ruim 7% lager, ondanks hogere omzet en winst in het laatste kwartaal van topman Tim Cook. Een tegenvallende prognose wijst op grote tekorten aan onderdelen door de AI-datacenterboom. Dat meldde Cook vandaag. Amazon steeg juist meer dan 15%, de beste dag in jaren. Ongeveer 365.000 reizigers schaften deze zomer het NS-abonnement Nederland Dalvrij aan, waarmee ze voor €49 per maand onbeperkt kunnen reizen in de daluren en weekenden. Het abonnement is tot en met 31 augustus geldig. Het kabinet reserveerde €118 miljoen voor deze kortingsactie. En een 20-jarige vrouw werd donderdagavond tussen 10 en half 11 ontvoerd van een carpoolplaats in Papendrecht. Rond 11 uur vielen 3 verdachten haar appartement in de Rotterdamse wijk Prinsenland binnen, waar bewoners werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De vrouw bevrijdde zich rond 11:30 in Oud-Alblas. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

wakker worden? Zet om 7 uur radio aan en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De FIFA heeft het omstreden plan losgelaten om het belang in de commerciële WK-rechten te verkopen aan externe investeerders. Dat meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan stamde naar weerstand uit de Europese voetbalwereld. Ook de investeringsmaatschappij van ondernemer Joshua Kushner was betrokken. 4 bronnen noemen de deal definitief van de baan. In de auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen aangetroffen. Bewoners van de zo'n 50 geëvacueerde woningen konden weer terug naar huis. De politie meldde vrijdagavond eerst mogelijke gevaarlijke stof in de auto en hield rond middernacht 2 mogelijke betrokken mannen aan. Napels is getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegri, op 3 kilometer diepte, rond 7:45. Zeker 21 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. En gebouwen liepen ook schade op. Na tientallen naschokken werd het treinverkeer rond Napels tijdelijk stilgelegd. Beleggers stuurden het aandeel Apple ruim 7% lager, ondanks hogere omzet en winst in het laatste kwartaal van topman Tim Cook. Een tegenvallende prognose wijst op grote tekorten aan onderdelen door de AI datacenter boom. Dat meldde Cook vandaag. Amazon steeg juist meer dan 15%, de beste dag in jaren. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.

0: waar, maar wel klassiek. Elke zondagavond om 7 uur, Apeldoorn Klassiek.
1: Stay for just a while. Stay and let me look at you.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De FIFA heeft het omstreden plan losgelaten om het belang in de commerciële WK-rechten te verkopen aan externe investeerders. Dat meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan strandde naar weerstand uit de Europese voetbalwereld. Ook de investeringsmaatschappij van ondernemer Joshua Kushner was betrokken. 4 bronnen noemen de deal definitief van de baan. In de auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen aangetroffen. Bewoners van de zo'n 50 geëvacueerde woningen konden weer terug naar huis. De politie meldde vrijdagavond eerst mogelijke gevaarlijke

0: stof in de auto en hield rond middernacht twee mogelijke betrokken mannen aan. Napels is getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegri, op 3 kilometer diepte, rond 7:45. Zeker 21 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. En gebouwen liepen ook schade op. Na tientallen naschokken werd het treinverkeer rond Napels tijdelijk stilgelegd. Beleggers stuurden het aandeel Apple ruim 7% lager, ondanks hogere omzet en winst in het laatste kwartaal van topman Tim Cook. Een tegenvallende prognose wijst op grote tekorten aan onderdelen door de AI-datacenterboom. Dat meldde Cook vandaag. Amazon steeg juist meer dan 15%, de beste dag in jaren. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is

0: Dit is de matinée met Maarten van Leeuwen.
1: En achter de knoppen, niet Frans Lubbers, die is verhinderd vandaag, maar vandaag Theo Whitlocks. Welkom, beste luisteraars, bij de matinée van 31 juli 2026. 31 juli, dat is al de 200.

112e dag van het jaar. En nog maar 153 dagen. En dan zitten we alweer in het nieuwe jaar. 31 juli. De laagste temperatuur, we kunnen het ons amper voorstellen. 4 graden. Dat was in 2015, niet zo lang geleden. En de hoogste, en dat kunnen we ons wel voorstellen, dat was 36,7 graden. En dat is 6 jaar geleden, in 2020. 31 juli is ook de Systeembeheerdersdag. Theo, misschien wat voor jou. Want dus iedere laatste vrijdag van juli staat de systeembeheerder in het zonnetje. En het is dus vandaag een uitgelezen kans om de IT-afdeling te bedanken voor alle hulp en geduld bij het oplossen van computer- en netwerkproblemen. Nou, dan gaan we eerst maar eens even luisteren naar J'aime la vie van Sandra Kim.

0: Sandra Kim, die houdt van het leven. J'aime la vie. In de studio zit al klaar Ronald Wessens. Goedemiddag, Ronald.
1: Goedemiddag.
0: Jij bent over een minuutje of vijf aan de beurt. Dus dan gaan we het uitgebreid hebben over wolven en schapen. Dus dat wordt een heel bloederig verhaal, denk ik. Hè?
1: Nee, dat wordt het niet.
0: Nee, wordt het niet? Nee, okay,
1: nee. Nou. Het gaat er juist om hoe wolven en schapen in goede harmonie samenleven op de Veluwe.
0: Nou, ideaal. Hè? Zat dat hele leven maar zo om elkaar. Hè? Ja. Nou, daar gaan we straks over hebben. Om kwart over twee. Om kwart voor drie komt aan de telefoon Gerard Lindhorst. En die is van het dialectkoor Apeldoorn. Dus dat gaan we horen hoe dat Apeldoornse dialect klinkt, Ronald. Want ik heb al van jou begrepen dat jij er niet zo van mee op de hoogte bent.
1: Nee, klopt. Nee. Ik kom oorspronkelijk niet uit deze konterijen. Nee. Dus waarschijnlijk hoor je het.
0: Ja, dan gaan we horen en dan moet je het even terugluisteren als je niet in de gelegenheid bent.
1: En dan hopen we dat het niet al te plat is.
0: Nee, dat gaat wel lukken. Dus dat zijn de studiogasten voor vanmiddag. Wie is er jarig? Wie was er gisteren jarig? Ze was geboren in 1958 en iedereen kent haar. Van jong tot oud, ik denk ook jong, Ronald, jij kent haar ook. Dat is Kate Bush. Die ken je, hè?
1: Ja.
0: En die is jarig. En daarom draaien we van haar Running Up That Hill.

0: Kate Bush, een prachtig nummer, hè? Running Up That Hill. Moet je dat ook doen als je modder tegenkomt? Heel hard wegrennen?
1: Nee, hard wegrennen zou geen goed iets zijn. Nee. Je kunt beter gewoon even wachten en ja, geniet van het moment. Waarschijnlijk neemt die wolf zelf al de benen. En als je toch denkt van nou, het is erg dichtbij, ik vind het eng, maak herrie. Zwaai met je armen, maak je gewoon druk. En in 99% van de gevallen zal hij de benen nemen.
0: Nou, dat is mooi. Ja. Aan het woord is Ronald Wessels. Heel Ronald. Jij bent vrijwilliger bij Staatsbosbeheer. En nou, jij weet veel, misschien niet alles, maar wel veel van wolven en schapen.
1: Ja.
0: Meer van wolven dan van schapen, denk ik.
1: Van allebei een beetje.
0: Van allebei een beetje, ja.
1: Alles weten lukt niet.
0: Ja, maar dat je veel van wolven weet is wel belangrijker dan weer veel van schapen.
1: Ja. Ja,
0: schapen die, nou ja, word je bang voor te zijn. En wolven die boezemen toch een zekere, ja, die heb je toch respect voor, hè?
1: Ja.
0: Ja. En dat zijn dus hele fascinerende dieren. En ja, nou, elke zomer, elk jaar, elke maand is er wel wat over de wolf te doen in het nieuws. Dus er worden excursies georganiseerd door Staatsbosbeheer. En nou ja, dat is gewoon actueel. Dus misschien heel interessant dat jij er eens iets over kunt vertellen. Zodat er luisteraars zijn die denken van nou, voor mij misschien wel interessant om daar eens eventjes me voor op te geven.
1: Ja, nou weet je, gewoon vooraf die excursies zijn zeker interessant. Laat ik beginnen bij het begin. 2019 vestigde zich een wolvin op de Midden-Veluwe, zeg maar het gebied in beheer bij Staatsbosbeheer, rondom Hoog Buurlo.
0: Ja.
1: Die wolf bleef er een tijdje. Nou, de wolf kwam in het nieuws en ja, er werden toch wel wat, moet zeggen, wrijvingen zouden mogelijk zijn, omdat er op de Hoogbuurlose heide ook een kudde schapen graasde. Die maakte gewoon deel uit van het heidebeheer. Ja, en een wolf moet eten en schapen is een makkelijke prooi. Dus wat dat dan gaat, ja, moesten er maatregelen bedacht worden om eventueel aanvallen van wolven op die schapen te kunnen voorkomen.
0: Ja, want nou, ik hoorde, ik even mag onderbreken, dat een wolf die lust best wel een schaap. Hè?
1: Ja. Ja, bedoel, ja, het is een makkelijke prooi.
0: Ja, lekker vlees.
1: Hij is traag.
0: Ja, hij is traag en nou, er zit lekker vlees aan, dus een bals hapje. Ja. Maar als je er dan 10 dood maakt, dan die kan die niet alle 10 op.
1: Nee, dat lukt hem niet.
0: Nee.
1: Dat is veel te veel voor het in. Nee, weet je, vaak moet je de oorzaak daarin zoeken. Schapen die worden aangevallen staan in een weide, omrasterd, hè, met een, zeg maar, een raster waar in de regel de wolf wel overheen kan, maar het schaap niet.
0: Mm-hmm.
1: Dus eigenlijk zitten ze opgesloten. De wolf komt in zo'n kudde schapen terecht, grijpt er één en ja, doodt hem. Wat je dan ziet is vaak hetzelfde als wat er gebeurt als er een vos in een kippenhok komt. De schapen in dit geval rennen alle kanten op. Ze kunnen geen kant op. Die wolf ziet elke keer van hey prooi. En die krijgt dan zo'n soort reflex. Ik kan hem pakken. Dat zal hij dan ook doen. En zo krijgt hij prikkel op prikkel op prikkel.
0: Het is dus een instinct. Het is niet zo van ik heb de smaak te pakken om er nog eens eentje.
1: Nee. Nee, dat denk ik niet. Ja, weet je, wij kunnen nooit denken als een dier. Dus
0: ja. Okay.
1: Weet je, je hoort ook wel eens de verklaring van hij maakte veel dood om een soort voorraadje op te gaan bouwen om morgen en overmorgen ook nog te kunnen eten. Maar ik denk dat het vooral zeg maar dat jachtinstinct is wat hem overneemt, waardoor er een aantal slachtoffer worden.
0: Ja. Ik denk dat een beetje hond een beetje dezelfde neiging heeft als die schapen te pakken kan krijgen.
1: Ja.
0: Ja. Dus nou, het is geen zeg maar vanzelfsprekend ideale combinatie, schapen en wolven. Dus daar moet je wat aan doen.
1: Ja, als ze allebei los zouden lopen niet. Staatsbosbeheer zeg maar op de Midden-Veluwe heeft daar een schaapskudde lopen. En er zijn gewoon een aantal maatregelen genomen om die schapen veilig te kunnen laten grazen, veilig te kunnen laten overnachten. Op zo'n manier dat die wolven en die schapen allebei hetzelfde terrein kunnen benutten en gebruiken zonder elkaar in de weg

0: te
1: zitten.
0: In de harten vliegen.
1: Ja, en de excursies gaan er dan ook om van, nou, hoe werkt dat nou? Hoe gaat dat nou? Hè? Waarom lukt het hier?
0: Ja. Vind je het erg om daar even mee te wachten tot we een plaatje hebben gedraaid?
1: Vind ik niet erg.
0: En dat plaatje is Happy van Pharrell Williams. MUZIEK.

0: Pharrell Williams met Happy. Nou, Ronald, de wolven zijn happy op de Veluwe. En de schapen ook, hè, geloof ik. De manier waarop het wordt opgelost.
1: Ja,
0: nou, zijn ze allebei gelukkig.
1: Weet je, de schapen zijn happy. Gaat er dan vooral uit dat gebied en die kudde daar op Hoogbuurlo. Want weet je, ja, rondom de Veluwe vallen natuurlijk wel de slachtoffers bij veehouders. Ja. Kun je niet vergelijken. Dat is eigenlijk altijd triest. Triest nieuws, vind ik.
0: Ja.
1: Voor alle partijen.
0: Ja. Zeker. Ja. Wij hebben het nu even, hè, gewoon, laten we even onze perken tot die kudde op de Hoogbuurloze Heide. Hè, want dat is eigenlijk hetgene waar jullie excuses over gaat. En dat gaat goed, zeg je.
1: Dat gaat goed. Ja, weet je, ik kan je zeggen, er loopt een kudde van ongeveer 150 schapen.
0: Ja.
1: Vaak lopen ze er dag en nacht. En tot nu toe, sinds de wolf ook in dat gebied leeft, is er nog geen enkele slachtoffer geworden van een wolvenaanval. Wolven hebben het wel geprobeerd, maar dankzij de maatregelen die genomen zijn, is het bij kijken gebleven.
0: Ja. Kijken omdat ze er niet bij kunnen.
1: Ja, ze kunnen er niet bij. Er zijn verschillende manieren ingezet om die wolf bij die schapen weg te houden. Eén daarvan is achter een beveiligd raster. Hè? Een met elektra beveiligd hek.
0: Ja.
1: Waardoor die wolf daar niet door kan. Er zijn twee kudde beschermingshonden aangeschaft, die zodra er ook maar iets in de buurt komt waarvan ze denken van, hé, dat is vreemd. Het kunnen mensen zijn, honden, maar ook wolven. Flink gaan blaffen en daardoor gewoon dermate schrik aanjagen. Dat zeker die wolf denkt van, hier moet ik niet zijn.
0: Zijn dat van die grote beesten uit Spanje of zo?
1: Ja,
0: of,
1: ja, dit zijn twee grote herdershonden uit Roemenië.
0: Uit Roemenië.
1: Echt, ja, die grote, logge beesten. Ze lijken daar ook wel wat op schapen.
0: Ja, ja. Ze maken alleen een ander geluid.
1: Alleen een ander geluid. Maar,
0: ze kunnen bijten.
1: Ik denk wel dat ze kunnen bijten. Dat zullen ze niet zo gauw doen. Ze moeten het meer hebben van schrikken. Ja. Afschrikken.
0: Ja.
1: Maak je groot. Maak een hoop herrie. Doe wat dreigend. En weet je, voor een dier wat in het wild leeft, net zoals een wolf, is een verwonding kan heel slecht uitpakken voor hem. Dus die zijn wel voorzichtig.
0: Ja. En als je daar als wandelaar langskomt, langs zo'n hond?
1: Dat kun je doen. De herder heeft ze in principe goed onder appel en ook aan de riem. Alleen ga er niet al te dicht bij langs. Er staan ook waarschuwingsborden bij alle opgangen daar naartoe. Houd afstand. Houd je eigen hond aan de lijn. Hou hem kort bij. Zoek het niet op.
0: Oké. Okay. Ja.
1: En luister naar wat de herder je zegt.
0: Ja. En die is er dan altijd bij?
1: Die is er altijd bij.
0: Ja, ja. Okay.
1: Die is er altijd bij. Ja.
0: En dat gaat dus goed.
1: Dat gaat goed.
0: Ik kan me heel goed herinneren dat er nauwe hekken zijn waar men dacht dat wolven daar nooit overheen konden.
1: Ja.
0: Maar die beesten op een gegeven moment toch zo hoog kunnen springen of wat iets verzinnen dat ze erdoor kunnen.
1: Ja, nou, weet je, een wolf is een opportunistisch dier. Hè? Mm-hmm. Altijd maximaal binnenhalen met minimale inspanningen. En ze zijn ook slim. Ze kunnen leren. Ze hebben ook over hekken leren klimmen. Als een hek, als zo'n raster goed staat met de goede draden, juiste spanning erop, dan het heet het ook wolfwerend. Hè? Het is niet 100%. Het
0: nee,
1: is
0: nee.
1: geen Nederlandse bank, nee. bij wijze van nee. Spreken. Het werkt gewoon, als het goed is, goed. Maar ja, Peggy zit ook in een klein hoekje.
0: Ja, nee, een technische storing en de stroom valt uit, om het wat te noemen. Hè?
1: Dat zal niet zo gauw gebeuren. Ze draaien op accu's. Denk dan meer aan, de onderste draad zit op 20 centimeter hoogte.
0: Ja.
1: Nou, zorg er dan voor dat je gras en je struikgewas daar beneden weg is. Anders krijg je weglekkende stroom. Er kan een keer wat omvallen. Ja, en alle technische installaties kunnen een keertje stuk gaan.
0: Ja,
1: dat kan.
0: Ja, ja.
1: En misschien gaan er ook nog wel eens wolven komen die zeggen van 2 meter springen, doe ik.
0: Ja, ja, dat kan gebeuren.
1: Dat kan, ja, dat kan, ja, dat kan. Of nou, het ja, waarschijnlijk dat is, weet ik niet.
0: Nee, maar dat soort dingen, daar kun
1: dat
0: je
1: soort dingen, ja.
0: Maar
1: ja,
0: tot nu toe...
1: 100% garantie heb je niet.
0: Tot nu toe zijn je alles heel en blij met hoe het gaat.
1: Ja, ja.
0: En zo'n herder, hè, die is er dan bij, maar ja, ook s'nachts niet. S'nachts
1: nee,
0: niet.
1: S'nachts zijn ze er niet bij. Ik denk dat hij ook gewoon s'nachts in zijn eigen bed wilde slapen. Ja, ja. Nee, dan wordt er zeg maar midden op de hei wordt er een zogenaamde nachtkraal geplaatst. Dat is een omheind stuk grond met zo'n wolf weer en drastig. De twee kudde beveiligingshonden blijven bij de kudde.
0: Ja.
1: En ja, dan is het slapen heen en de andere dag weer verder gaan.
0: Ja. Ja, ja,
1: weet je, de hei is te groot voor de herder om elke dag vanaf de schaapskooi heen en weer te lopen. Dat kost gewoon te veel tijd. Ja, een tijd dat die schapen lopen, kunnen ze niet grazen. En daar zijn ze eigenlijk voor.
0: Ja, ja. En zo kraal.

0: opzetten. Dat is ook een kwestie van de hekken plaatsen.
1: Het heet een flexibel net. Ja, een aantal. Ja, je moet het natuurlijk wel goed doen. Maar je kan een kraal ook meerdere nachten gebruiken.
0: Ja, ja. En dan jaag je die schapen daar naartoe.
1: Dat doet de schaapshond voor je.
0: Dat doet de schaapshond. Oké, nou, dankjewel Ronald. En we gaan nog een plaatje draaien. En daarna gaan we een eind maken aan ons gesprek. En dat plaatje, dat is van PhD. I won't let you down.

0: I Won't Let You Down van PhD. Ronald, je zit hier nog steeds. We hebben nog een paar minuten om te praten over de excursie die Staatsbosbeheer organiseert in het kader van Wolf en Schaap, zullen we zeggen. Hartstikke interessant. En nou, lekker dichtbij, Hoobulo.
1: Klopt. Ja. Excursies worden regelmatig gegeven. Je kan je erop inschrijven.

0: via de website van Staatsbosbeheer. Ja. Ze duren ongeveer 2,5 uur. Ligt er een beetje aan waar de schaapskudde loopt en of er veel vragen en opmerkingen zijn. Kosten zijn euro of 15. En ja, echt opgeven via Staatsbosbeheer. En de start is langs de Hoogbuurlose weg. Tussen Uggelen en Hoogbuurlo in.
1: Ja, je moet wel goed ter been zijn, denk ik, hè?
0: Ja, het is, lopen door het bos. Iets wat met een bultje, maar ook hele grote stukken met zandpaden. Het is zeg maar voor mensen die minder goed ter been zijn, of kleine kinderen, eigenlijk geen doen.
1: Nee. Dus, nou goed, je moet goed ter been zijn. Je moet 15 euro hebben om dat te kunnen betalen.
0: Ja.
1: Nou, dat zal voor veel mensen niet zo'n heel groot probleem zijn. En wat krijg je daarvoor?
0: Ja, nou, wat je ervoor krijgt is sowieso een hele mooie wandeling door een prachtig stuk bos en een heel boeiend stuk hei. Je krijgt uitleg over, allereerst over het grote gebied zelf. We vertellen een heel stuk over het heidebeheer, zoals dat plaatsvindt. Nou, dus ook met de schapen, waarom de heide beheer wordt. Wandelen we weer een stuk verder. Vertellen we over de wolf, hoe die daar terecht gekomen is. Hoe de stand van zaken op dit moment is. We kijken naar de wolvenprent, de pootafdrukken in het zand. Om te kunnen zien van, hoe weet je nou of je met een wolf of met een hond te maken hebt. We laten ook zien, en dat doe je dan zelf in een oefening. Hoe het komt dat een wolf zulke enden kan lopen. Ze kunnen tot zo'n 60, 70 kilometer per dag afleggen. Dat is toch een behoorlijke afstand. Dat doe je niet ongetraind. We proberen nog te kijken of we een wolvendrol kunnen vinden.
1: Ja.
0: Ook altijd een mooi teken om te kunnen zien van, leven hier wolven. Overigens vinden we hem niet, hebben we er eentje in perspex glas bij ons. Dus je ziet er
1: gegarandeerd
0: een. Gegarandeerd. Ja. Nou, we lopen langs de schaapskudde.
1: Ja.
0: Sowieso langs een nachtkraal. Met een beetje mazzel is de herder aan het werk. Nou, die legt ook uit waarmee die bezig is. De hele route kun je overigens vragen erover stellen. Dan wandelen we door, komen we nog langs de schaapskooi op Hoogbuurlo. Daar staan we nog eventjes stil. Dan lopen we zo rustig aan terug door het bos richting de parkeerplaats. En ja, dan ben je ongeveer 2,5 uur verder.
1: Ja. Dan ga je naar huis.
0: Dan ga je rustig naar huis toe.
1: En als het koud is, dan drink je warme chocolademelk. Met appeltaart.
0: Met
1: en als het warm is, dan neem je gewoon een pilsje.
0: Ja, als heel erg warm.
1: Ja, dan heb je een leuke mooie dag gehad. En het is vast ook heel gezellig onderweg.
0: Dat is het zeker.
1: Dat is wel de bedoeling.
0: Ja, het zijn vaak groepen van rond de 20 deelnemers. Tweemaal een gids. Dus je hebt alle tijd om ook even één op één te praten. Altijd mensen met dezelfde interesse. Het klikt in de regel goed.
1: Ja. En natuurlijk je beeld van een wolf. Hè? Dat is, wordt toch wel een beetje getekend ook door wat je allemaal hoort. Hè? En misschien dat toch wel wordt genuanceerd. En dat je er wat meer respect voor het dier krijgt. Ja. En dat het niet het beeld van Roodkapje en de boze wolf blijft.
0: Nee, dat is het zeker niet. Nee. Deze excursie is er echt om te laten zien van, je hebt een gebied midden op de Veluwe. Daar leven wolven sinds een paar jaar. Er loopt, waarschijnlijk al eeuwenlang loopt er een schaapskudde. De beesten kunnen met elkaar botsen, om het zo te zeggen. Hoe zorgen we er nou voor dat het gewoon gaat? Dat ieder zijn ding heeft.
1: Ja, en dat die wolf een paar wilde zwijntjes te pakken neemt.
0: In plaats van schapen.
1: Ja, en die zijn ook erg lekker, kan ik je vertellen. Ja. Dus als ik een wolf was, zou ik zeggen, neem mij maar lekker wild zwijn.
0: Ja, er zijn er,
1: En daar heeft niemand moeite mee.
0: Dat denk ik ook niet.
1: De moeder van het wilde zwijn. Maar goed.
0: Ja.
1: Ja, niks aan te doen.
0: Zo is het.
1: Nou, Ronald, heel erg bedankt. Heb je nog iets toe te voegen aan je verhaal?
0: Nee, dank je. Eigenlijk niet. Wat mij rest is jullie bedanken voor de mogelijkheid om hier, hier wat uitleg te geven over deze manier van excursie geven.
1: Nou, ik vond het hartstikke leuk dat je er was. En ik vind dat je dat erg goed hebt gedaan. En als je nog eens een keer wil terugkomen, dan heet u je van harte welkom.
0: Huh? Ik denk eraan.
1: Ja, okay.
0: Bedankt voor het aanbod.
1: Fijn. Ronald, bedankt. En wie weet tot de volgende keer. En dan wordt het nu tijd voor House am See van... Nee, zoals je naam is mooi, van Henk Westbroek.

ruwe bolster, blanke pit, hè, die Henk Westbroek. Want ja, het was hem er eentje. Maar hij kan prachtig liefdesliedjes schrijven. Aan de telefoon is Gerard Lindhorst.

0: Goedemiddag, Gerard.
1: Ja, goedemiddag, Henk Westbroek. Ik spreek inderdaad hier met Gerard Lindhorst.
0: Ja. Henk Westbroek, vond je het ook mooi liedje?
1: Ja, ik vond het een geweldig mooi liedje.
0: Ja, hè? Ja, daar zijn we niet van gewend, hè?
1: Nee, we willen meer iets in het plat, hè?
0: Ja, helaas, ik zit meer in het accent van Henk Westbroek dan in het Apeldoorns accent. Dus ik ga mijn best niet doen om jou in jouw taal te spreken, zou ik maar zeggen.
1: Nee, hoopt ook niet, hoor.
0: Ik praat gewoon Nederlands en jij praat lekker op jouw manier. Graag.
1: Zelfs. Heel goed.
0: En jij bent namelijk voorzitter van het dialectkoor Apeldoorn, hè?
1: Ja, dat klopt. Het is een geweldig mooi koor. En vanavond dan hebben we een optreden in God weet het hoor, en bij Malkenschoten.
0: Ja.
1: Het Denksportcentrum.
0: Ja.
1: En daar willen we vragen. En dan gaan we ook een mooie lezing houden. En wat houdt dat dan in, die lezing? Wie gaat een beetje vertellen over het dialect, hoe dat ontstaan is, hoe dat zich ontwikkeld heeft in de loop der jaren en waar het naartoe gaat.
0: Klopt het, want ik heb er niet veel verstand van, maar is het een Saksisch dialect?
1: Neder-Saksisch.
0: Oké. Okay.
1: Ja, ja.
0: Dus gaat ook een beetje, dat praten ze ook in Twente en in Drenthe en zo, die kant op.
1: Ja, alleen willen hier in het Apeldoornse, nu zal ik het heel plat zeggen. Willen vreten de laatste 1 of 2 letters vreten we altijd op. Als we in Twente zeggen we kieken, willen zeggen we kieken, en in Twente zeggen we kieken.
0: Ja. En wij zeggen, of in Apeldoorn zeggen ze kieken.
1: Kieken, ja.
0: Ja, kieken. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, kijk eens, beginnen het een beetje te leren. Dus dat op die manier kun je horen of iemand uit Apeldoorn komt of niet.
1: Ja, zo ongeveer, ja. Maar kijk, je hebt in Apeldoorn heb je ook de wijken en de burenstreken. Zoals Hoenderlo, Uggelen, Beekbergen, Vaarsen.
0: Ja.
1: Daar hoor je alweer verschillen bij Apeldoorn.
0: Ja.
1: En toch heet het allemaal Neder-Saksisch.
0: Ja, en wat ik je ook kan vertellen is dat verreweg de meeste mensen in Apeldoorn gewoon geen Neder-Saksisch dialect gebruiken. Omdat ze bijna allemaal van buiten Apeldoorn komen, hè?
1: Ja, dat klinkt met import, hè?
0: Ja, is wel jammer, hè? Die?
1: Ja, dat is hartstikke zonde. En met import natuurlijk, je moet groeien ook als plaats. Maar aan de andere kant, het is een beetje jammer als ons dialect verloren gaat.
0: Ja,
1: We willen doen ons best dat dat ook bij de scholen naar binnen komt. En bij het onderwijs, het lager onderwijs ook. Ze gebruiken het ook wel in de zorg. Hè. Als je in de zorg zit, jullie hebben er ook aan meegewerkt. Daar staat er zo'n speciaal boekje voor ontwikkeld is. Als mensen in de zorg zijn en je bent de weg een beetje kwijt. Zeg maar een paar woorden in dialect en huppakee, dan komt de rest vanzelf aan.
0: Ja, dat is zo, hè. Dat wat je in je vroege jeugd hebt geleerd, dat eigenlijk, dat komt dan weer helemaal naar boven, hè, als je oud bent.
1: Ja.
0: Jammer eigenlijk, hè, dat die dialecten toch een beetje verwateren, hè?
1: Ja, dat is toch hartstikke zin, hè.
0: Ja.
1: Je moet ook een klein beetje in thuis zijn. Ik zal heel eerlijk vertellen, mijn kinderen die spreken het ook niet, hè.
0: Nee.
1: Nee, en dat vind ik ook best wel jammer. Maar ja, de ene mijn zoon zit in Amsterdam en mijn dochter woont nog wel hier in Apeldoorn. Maar ja, die heeft ook een eigen bedrijfje en dan moet je toch een klein beetje ABN spreken, zeg je toch?
0: Ja, of Engels zelfs, hè, tegenwoordig.
1: Dat is helemaal erg, ga je dat doen. En naar de dokter van de ziekenhuis gewoon en zegt, ik zal in het Engels een consul antwoorden.
0: Ja.
1: Ja,
0: het is niet anders, maar we moeten het er maar mee doen. En jullie doen je uiterste best om toch dat dialect een beetje levendig te houden. Dat doe je door te zingen, doe je door een lezing te geven.
1: Ja.
0: En een lekkere kletsavond te organiseren. En een soort Apeldoornse gezelligheid, laten we het zo maar zeggen. En proberen dat toch een klein beetje, dat een beetje in leven te houden.
1: Ja, en op de zaterdag dan zijn we ook altijd vaak te horen bij RTV Apeldoorn. Ja, op 12 tot 1 aan de praattafel.
0: De praattafel, hè? Ja.
1: Dat vind ik ook geweldig leuk om dat te doen.
0: Ja.
1: Dus,
0: maar dat zijn
1: wel allemaal leuke dingen, ja.
0: Ja, dat zijn wel allemaal wat oudere mensen, hè, die zich hiermee bezighouden, hè?
1: Nou, dan zou ik het ook heel populair zeggen met de meeste mensen, nog niet allemaal, maar de meeste mensen met wel uurwerk. En dat betekent dus dat ze geen werkbaar leven meer hebben, maar dat ze het gewoon toe doet en... dus je hebt de meeste bonen nou wel op, hè?
0: Ja. Ja, dus zo gaat dat.
1: Ja, dat is waar, ja.

0: Ja, maar goed, jullie maken muziek, jullie zingen.
1: Ja, wij zingen, vanavond om 7:30 beginnen we daar te zingen.
0: En dat duurt dus vanavond al, dat zie ik ook, vrijdag 31.

0: Een lezing is vaak een beetje in de stof gebeurd.
1: Ja.
0: En wil ik God dat met z'n vieren doen. Ik ga eerst een stukje vertellen. Niet te vullen meteen. En dan gewoon een twee of drie liedjes zingen. Dat ligt eraan. En dan gaat iemand anders weer een stukje vertellen.
1: En
0: dan,
1: okay.
0: En dan pak ik weer, doe dat met vier mannen. En dan iedere keer dan verschillend. En dan is het ook niet eentonig, hè?
1: Nee, precies. Dus
0: de spanning er een beetje in zit. Dan valt ze ook niet in slaap.
1: Ja, net zoals op de radio, hoor. Heb je een kletsje van 5 minuten, dan draaien we een plaatje.
0: Ja.
1: Nou, wordt hartstikke gezellig vanavond, denk ik, hè?
0: Ja, dat wordt zeker gezellig.
1: Nou,
0: zeker.
1: Dus zingen, lezing en kletsen. Nou, kortom, ja. Wil je jezelf een echte Apeldoorner voelen, dan moet je vanavond naar, hoe werd het? De Denksportcentrum aan Dubbelbeek 24.
0: Aan de Dubbelbeek, ja, klopt.
1: Ja, en het begint om 7:30.
0: Ja, en dan vertellen we je van alles over het dialect.
1: Ja.
0: En als je het heel leuk vindt, ja, god, dan proberen we je natuurlijk ook te strikken voor als nieuw lid. Hè. Dat kan natuurlijk ook,
1: ja,
0: hè.
1: Ja.
0: Je kunt er nog wel een paar bij gebruiken.
1: Ja, wil je een echte Apeldoorner worden, dan word je ook nog een keer lid van die club. Hè?
0: Ja, nou, precies. Nu zeg ik dat super mooi.
1: Ja. Nou, dan wens ik jou wel een hele gezellige avond. En ik zou zeggen, elke luisteraar die denkt van nou, ik vind het hartstikke leuk om zeg maar, daar wat aan te doen. Een stukje plaatselijke cultuur. Ga lekker daar naartoe vanavond.
0: Nou, hartstikke mooi.
1: Oké, dankjewel. En we gaan nou een echte Duitse plaat draaien. Haus am See van Peter Fox.
0: Hartstikke mooi, dankjewel.
1: Ja, bedankt hè. De volgende keer.
0: Ja.
1: Dag. Yeah.

Ja, beste luisteraars, dit was alweer het einde van het eerste uur van de matinee van vrijdag 31 juli. En we hebben gesproken met Ronald Wessels over wolven en schapen en met Gerard Lindhorst over het Apeldoorns dialect. Bedankt voor het luisteren dit uur en graag tot het volgende uur. En dan gaan we het onder andere hebben over de Vierdaagse van Apeldoorn natuurlijk. Tot het volgende uur.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij aanvallen op Kiev kwamen vannacht 3 mensen om en raakten minstens 12 mensen gewond. Dat meldt de burgemeester van Kiev. Getuigen hoorden meer dan 10 explosies, waarbij mensen vastzaten in beschadigde woongebouwen in de districten Solomjansky en Svetchenko. De aanvallen volgden op een grootschalige Russische aanval 2 dagen eerder met 10 doden en meer dan 50 gewonden. De FIFA heeft het omstreden plan losgelaten om het belang in de commerciële WK-rechten te verkopen aan externe investeerders. Dat meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan strandde naar weerstand uit de Europese voetbalwereld. Ook de investeringsmaatschappij van ondernemer Joshua Kushner was betrokken. 4 bronnen noemen de deal definitief van de baan. In de auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen aangetroffen. Bewoners van de zo'n 50 geëvacueerde woningen konden weer terug naar huis. De politie meldde vrijdagavond eerst mogelijke gevaarlijke stof in de auto en hield rond middernacht 2 mogelijke betrokken mannen aan. Napels is getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegri, op 3 kilometer diepte, rond 7:45. Zeker 21 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. En gebouwen liepen ook schade op. Na tientallen naschokken werd de

0: treinverkeer rond Napels tijdelijk stilgelegd. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is

0: Dit is de matinée met Maarten van Leeuwen.
1: Ja, goedemiddag. En achter de knoppen zit Theo Witloks. Hij valt vandaag in voor Frans Lubbers, die hopelijk volgende week weer helemaal van de partij is. Welkom, beste luisteraars, bij de matinée van 31 juli 2026, het tweede uur. In dit tweede uur gaan we vooral aandacht besteden aan de Vierdaagse Apeldoorn. Die is 2 weken geleden afgelopen. En we dragen er hele goede herinneringen aan. En Irma Woudenberg, als voorzitter van de Vierdaagse Apeldoorn, zal aan de telefoon vertellen wat haar ervaringen zijn bij deze 71ste editie. Voordat wij verder gaan, eerst een nummer.

Golden Earring, Back Home. Ja, nu heel wat anders. Morgen 1 augustus 2026 in de Oude Kerk in Beekbergen. Om 3:30 treedt op het Watergang Kwartet. En dat is een eigenzinnig ensemble dat muziek op een geheel eigen manier tot leven brengt. Opgericht door pas afgestudeerde muzici van de conservatoria, en die hebben elkaar ontmoet bij het Jong Nederlands Blazers Ensemble. En ze arrangeren hun stukken zelf, en daarmee verkennen ze alle mogelijkheden die hun bijzondere, unieke instrumenten samen combinatie van klarinet, trompet en trombone en contrabas biedt. Het gaat over serieuze klassieke muziek gecombineerd met vrolijke volksmuziek uit Oost-Europa. Morgen dus het Watergang Kwartet, 15:30, de Oude Kerk, Beekbergen. En nu luisteren naar Little Lies van Fleetwood Mac.

0: Little Lies van Fleetwood Mac. Aan de telefoon Irma Woudenberg. Goedemiddag, Irma.
1: Goedemiddag.
0: Ja, zeg, moet je horen, jij bent de voorzitter van de Vierdaagse van Apeldoorn.
1: Ja, dat klopt.
0: En ik heb de Vierdaagse ook gelopen, moet ik zeggen, deze keer. De 30 kilometer.
1: En, ja, ik dat is knap van je.
0: Zeker, maar ik vond het geweldig. Samen met mijn zoon.
1: Oh, echt waar? Ja, dat zie je veel. Dat is wat leuke wat je inderdaad ziet. Dat veel generaties met elkaar lopen. Ja. Opa's en oma's met kleindochters, kleinkinderen of met kinderen. Dat is heel leuk, ja.
0: Het is heel leuk en je kunt lekker kletsen onderweg. Of je mond houden als je daar helemaal geen zin in hebt. Dus dat kan allemaal, hè?
1: Zeker, ja. Zeker.
0: Ik heb er hele goede herinneringen aan. Het was best vermoeiend. En de tweede dag was best heel heet en zwaar. Maar ja, als je dan thuis komt, dan denk je van nou, hè? Was goed te doen.
1: Ja, we hebben het toch weer gedaan.
0: We hebben het toch weer gedaan. Jazeker.
1: Zeker. Ja. Maar je vond de tweede dag, want we hadden natuurlijk het hitteprotocol moeten invoeren. Ja. Maar het was toch nog wel heet geweest, de tweede dag.
0: Ik vond de tweede dag, dat ging nou over het low, hè, naar fase.
1: Ja.
0: En dat was natuurlijk ook de langste dag voor de 30 kilometer.
1: Klopt.
0: En dat was best wel een behoorlijke tocht. Nog wat hoogtemeters, dat zeker de eerste stukken bij de paleistuinen. En later moesten we ongeveer 10 kilometer lopen van de ene rustplek naar de andere. Dat was ook echt wel een flinke wandeling.
1: Ja.
0: Nou ja, dan is de beloning er ook wel weer, hè?
1: Dat is zeker zo. Ja. En het geeft nog maar eens aan, hè, als ik dan jouw ervaringen hoor.

0: goed de beslissing is geweest die wij hebben moeten maken om voor het eerst in de historie voor de Vierdaagse Apeldoorn het hitteprotocol in te moeten voeren. We hebben natuurlijk die lus van de 40 kilometer eraf gehaald.
1: Ja.
0: En de starttijden vervroegd van de 30 en de 20 en de 12 en ook ingekort.
1: Ja.
0: Zodat iedereen, als het echt warm zou worden, op tijd weer binnen kon zijn.
1: Ja.
0: En nou ja, als ik dan jouw ervaringen hoor, dan denk ik, en niet alleen van jou hoor, maar we hebben daar heel veel reacties op gehad, complimenten op gehad. Dat we daarin gewoon een goede keuze gemaakt hebben. Dat iedereen dat erg kon waarderen. Zelfs de 40 kilometer lopers die natuurlijk jammer vonden dat ze toch geen 40 kilometer konden lopen, maar die wel echt wel begrip hadden voor het besluit wat we genomen hadden.
1: Ja, je wil natuurlijk niet de verantwoordelijkheid voelen voor mensen die dat niet redden, hitteberoerte krijgen of weet ik veel wat. Dat soort dingen, dat wil je niet hebben.
0: Hè? Nee, precies. Nee. En wij hebben daarmee ook wat wij meegewogen hebben, is niet alleen dat wij die hele week ervoor al in de gaten hebben gehouden en van allerlei kanten de weersomstandigheden. Maar wat wij daarin ook meegenomen hebben is de laatste cijfers uit het onderzoek van het RIVM over gezondheidsvaardigheden van de Nederlanders.
1: Mm-hmm.
0: En 1 juli waren daar de nieuwste cijfers van vorig jaar bij gekomen. En daarin uitbleek dat 44,3% van de Nederlanders onvoldoende of problematische gezondheidsvaardigheden heeft. En wat wil dat nou zeggen? Nou, dat wil zeggen, om het heel begrijpelijk te maken, mensen die zich onderschatten, mensen die zich overschatten. Je weet wel wat je moet doen, maar je doet het toch niet.
1: Mm-hmm.
0: Je gaat beginnen en je denkt, ik heb nergens last van, en je komt toch die man met de hamer tegen. Dat soort situaties, dat is dus bijna de helft van de Nederlanders kan dat voor zichzelf slecht inschatten.
1: En
0: weet wat hij moet doen. Hè? Ook mensen die weten wel de informatie, maar weten niet hoe ze hem toe moeten passen. En dat is voor ons ook vooral de reden geweest van, weet je, die mensen lopen ook bij ons bij de Vierdaagse. Dus wij moeten voor die mensen die dat moeilijk vinden, moeten wij gewoon als organisatie de verantwoordelijkheid ook nemen en dus deze maatregelen.
1: Ja. Dus, nou zou je verwachten, hè, dat als je aan de Vierdaagse meedoet, zeker de langere afstanden, dat je je daar wel goed op voorbereidt. En jullie hebben dat ook in jullie documentatie gezegd. Van nou, ga dat doen en bouw het op. En zorg vooral dat je zeker weet dat je het kunt.
0: Ja, ja. Maar en toch kom je dan mensen tegen, en je kan het vaak zien, hè. Mensen die bijvoorbeeld te weinig gedronken hebben, die gaan scheef lopen. Die zie je ook scheef binnenlopen of die gaan ongecoördineerd lopen. En we hebben een paar incidenten gehad, een paar gevallen gehad waarin de EHBO inderdaad heeft moeten ingrijpen, maar in ieder geval heeft moeten ondersteunen. Ja, en dan is het toch wel verbazingwekkend dat je dan toch, dat blijkt als ze dan navragen, hè, als mensen onwel geworden zijn, dat ze dan toch gezien de omstandigheden gewoon veel te weinig gegeten en gedronken hebben.
1: Ja,
0: we zeggen altijd maar zo, je moet echt meer drinken voordat je dorst krijgt.
1: Ja.
0: En zelfs ervaren wandelaars blijken dat dan toch niet altijd goed in de gaten te hebben.
1: Nee.
0: Geen hitteberoertes gehad en we hebben zelfs niet eens gebruik hoeven te maken van een ambulance. Dus wat dat betreft, wat de EHBO betreft, ook zeer tevreden over de manier waarop zij hebben moeten handelen.
1: Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik bedoel, ik heb niet zo vaak zo'n tocht meegemaakt, maar ik vond het fantastisch georganiseerd. Dat is mijn persoonlijke ervaring. Het was hartstikke leuk, heel goed aangegeven. Een geweldige stops onderweg. Dan kun je koffie en gevulde koeken krijgen en het was ook zo lekker. Of appeltaart, weet je wel. Als je dan lekker een end gelopen hebt, dan mag je zelf verwennen met wat lekkers. En dat was er allemaal. Dus,
0: zeker. Nou, dankjewel prima voor het compliment.
1: Ja,
0: daar zijn we ook heel blij mee. Ja.
1: Ja. Ja. Dus en ik begrijp dat jij ook echt tevreden was over het verloop.
0: Ja, dat klopt. We hebben met bestuur al de evaluatie al gehad. Dat doen we meestal al vrij snel. Gewoon even algemeen de grote dingen die er geweest zijn. En wij kunnen niet anders concluderen dan dat we een hele goede Vierdaagse gedraaid hebben. We hadden weer meer deelnemers dan vorig jaar. Die stijgende lijn die zet zich nog steeds voort. De dingen die jij nu aangeeft hebben wij van zoveel mensen gehad. Mensen zoveel complimenten gegeven over de organisatie.

0: over de routes, over de vrijwilligers. Weet je, daar doe je het gewoon voor. Dus we kunnen eigenlijk, en natuurlijk achter de schermen zijn er altijd wel dingetjes waarvan je denkt, oeh, dat had anders gemoeten, of dat kunnen we beter, of dat moet beter. Maar dat heb je altijd. Maar over het algemeen genomen, over het geheel genomen, nee, kunnen we alleen maar spreken van een zeer goede vierdaagse.
1: Nou, dat is heel leuk dat jullie dat zelf ook vinden. En dan heb je eer van je werk. We gaan even een plaatje draaien tussendoor, een korte. En dan praat ik graag even verder met je na Paperback Writer van The Beatles. Hey.

0: paperback writer van The Beatles. We praten verder met Irma. Ja, de Apeldoornse Vierdaagse, Irma, dat is natuurlijk een prachtig evenement. Maar het is wel het hele kleine broertje van de Nijmeegse, hè?
1: Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Ja. De Nijmeegse is natuurlijk ook het grootste wandelevenement van de hele wereld. Ja. Dus het heeft ook niet zoveel zin. Die ambitie moet je ook niet hebben om daaraan te gaan voldoen. Want dat is natuurlijk onmogelijk. En bovendien hebben wij natuurlijk... Wij zijn de groenste Vierdaagse van Nederland. En de deelnemers die bij ons komen, komen ook om hele andere redenen dan bij de Nijmeegse Vierdaagse.
0: Ja, dat ik denk ook, hè, zelf denk ik van nou, Apeldoorn als stad kan zich natuurlijk ook prima profileren met dit evenement. Hè, dat zeggen, ja, wij zijn een groene stad, we zijn een gezonde stad. We organiseren de groenste Vierdaagse van Nederland. Ik heb een beetje, ik weet niet of dat waar dat door komt of zo, maar gemist dat de gemeente Apeldoorn daar ook een rol in speelt. Of zich daar ook van profiteert.
1: Ja, zeker wel. Dan moeten we zeggen dat wij altijd volledige ondersteuning krijgen van de gemeente Apeldoorn. En met name ook omdat we als evenement passen in hun strategie, hè, van de gezonde stad, groene stad, royaal wandelen. Daar past ons evenement natuurlijk volledig in. Ja. Waarom zijn wij niet zo zichtbaar? In het verleden is dat natuurlijk wel geweest. Toen was de start-finish locatie. In het verleden zijn we vanuit Orpheus gestart of vanuit de Canadian Club toen nog. Mm-hmm. Nu zitten wij al, ik ben het even kwijt, geloof ik bijna 20 jaar bij Victoria Boys. Ja. Vanaf Victoria Boys lopen we gelijk met de routes de bossen in. Ja. Dus het evenement is minder zichtbaar voor de Apeldoorners daardoor. Maar het past wel helemaal in dat wat de gemeente Apeldoorn wil uitdragen. Ja. En dat is ook waar de deelnemers voor komen.

0: weet je, het wandelen in de natuur, de kleinschaligheid, niet dat massale, de toegankelijkheid. Je hoeft bij ons, kan je ook 1, 2 of 3 dagen lopen. En dat zijn aspecten van onze vierdaagse die door onze deelnemers heel erg gewaardeerd worden.
1: Ja, maar ik denk dan zelf, Apeldoorn als stad, maakt het onderdeel van jouw promotie. Maar misschien heb ik dat over het hoofd gezien, hoor.
0: Ja, nou, inderdaad, de promotie, dat doen wij vooral ook vanuit onszelf. Mm-hmm. En op de borden en zo komt het. En op de uitagenda staan wij er ook zeker op. Maar ook wij zijn natuurlijk niet zo'n groot evenement qua aantallen deelnemers dan bijvoorbeeld een midwintermarathon bijvoorbeeld. En dat heeft ook te maken met dat wij de routes door de bossen hebben lopen. Dus we lopen ook op wat kleinere bospaden. We hebben natuurlijk te maken met de beperkte toegankelijkheid van de bosgebieden voor grote evenementen. Dus wij gaan niet. We hebben gezegd van, nou, weet je, willen wij vast blijven houden aan dat waarom de deelnemers komen, de kernwaarden. Ja, dan kunnen wij eigenlijk maar maximaal 4000 deelnemers per dag hebben.
1: Ja, want zijn er meer aanmeldingen, dan dreig je aan je eigen succes ten onder te gaan, bij wijze van spreken.
0: Precies, ja. Dan gaat ook, dan weet je, dan krijg je ophopingen in het bos, grote groepen achter elkaar. Ja. En nu, en dat heb je waarschijnlijk zelf ook wel gemerkt, bij die 30 kilometer, dan kan je nog echt het gevoel hebben dat je inderdaad gewoon alleen in het bos loopt. En nu was dat misschien wat anders, omdat we natuurlijk die 40 kilometers erbij liepen. Maar ja, ik weet dat ook op de 30 kilometer kan je echt het gevoel hebben dat je nog alleen een wandeling in het bos maakt. En in dat gevoel weten we mensen echt enorm te waarderen.
1: Ja, zeker als je ziet wat er in Nijmegen allemaal gebeurt, dan denk ik van, nou, dat is toch wel een wereld van verschil. En degene die van hoop reuring houden, die gaan lekker naar Nijmegen. En degene die lekker rustig willen genieten van zo rustig mogelijk willen genieten van een lekker mooie wandeling, dan ga je naar Apeldoorn.
0: Hè? Ja, dat is klopt. Ja, wij zijn vorige week zijn wij op uitnodiging van het platform Grote Evenementen van de Koninklijke Wandelbond. En op uitnodiging van de organisatie van Nijmegen zijn wij daar geweest.
1: Ja.
0: En weet je, dan zie je wat daar gebeurt en hoe dat mogelijk gemaakt is. Maar ook dan zie je dat, weet je, het wandelevenement zit in een andere stichting dan de Nijmeegse feesten. Dus al die feestelijkheden daaromheen, dat worden door andere mensen georganiseerd en behoort niet tot het wandelevenement zelf. Dus je ziet dan dat de organisatie ook daar op een natuurlijk op een ander niveau zit, maar dat, dat daar dus ook echt andere partijen ook bij betrokken zijn om dat zo groot te maken.
1: En dat het ook tot problemen leidt. Hè?
0: Ja, en dat, nou ja, met name die feesten, en dat is dan van de omstanders, ja, dat vraagt gewoon echt veel meer beveiliging, politie inzet. Ja. En dus dat, en daar hebben wij allemaal helemaal niks mee te maken.
1: Nee. Ik denk dat heel veel mensen het heel erg waarderen, de manier waarop het gegaan is in Apeldoorn. En dat ze denken van, nou, laat ze Nijmegen maar lekker feesten. Wij doen het op onze manier, hè, denk ik.
0: Zeker. Nou, ik moet ook heel eerlijk zeggen, toen ik daar liep, dat ik dacht van, ik ben blij dat ik dit niet hoef te coördineren en te organiseren. Nee. Ja.
1: Nee. En maar niet hoeft mee te lopen, denk ik.
0: Ja, en wat dan wel opvallend is, kijk, als je kijkt naar Nijmegen, het is natuurlijk minstens 10 keer zo groot als wat wij zijn.
1: Ja.
0: Maar als je het hebt over het gevoel, hè, het programma wat ook op de publieke omroep is, het gevoel van Nijmegen, dan denk ik, dat is niet het exclusief voor de Nijmeegse Vierdaagse. Ik denk dat het gevoel wat er ook bij Nijmegen heerst, hetzelfde is als wat bij ons heerst. En dat dat juist voorkomt uit het wandelen zelf. Het is ook wetenschappelijk bewezen dat het wandelen, wandelen voor je mentale gezondheid doet.
1: Ja.
0: Je raakt ontspannen, je raakt je stress kwijt, het verbetert je sociale contacten, het geeft verbindingen, ook tijdens het wandelen. En dat is wat wandelen met je doet.
1: Ja.
0: En of je nou bij Nijmegen loopt of bij Apeldoorn loopt, dat maakt niet zo heel veel uit. Want dat is het effect van het wandelen. En dat is niet exclusief voor één evenement, zeg maar. Dus dat vond ik, dat was wel wat ik daaruit meenam.
1: Ja,
0: dat ik dacht van, ja.
1: Maar het bepaalde type mens, die zullen meer zich meer thuis voelen in

0: Nijmegen, met al die reuring om...
1: Ja, met al die reuring, ja. Zeker. Ja, ja zeker. Hoewel, ik vond het ook wel weer opvallend. Mijn neefje, die 26 is, die woont in Nijmegen, heeft hem vorig jaar voor het eerst gelopen. En dit jaar voor het tweede jaar, maar die zei van, nou, ik heb het nou wel gezien, hoor. Zo van, het is... Weet je, dat je denkt van, je had juist jongeren... en ze hadden ook heel veel toename in het aantal jongeren. Dat was bij ons ook zichtbaar. Wij hebben de cijfers nog niet. Maar ja, iedere loopt daar wel met zijn eigen doel en om zijn eigen reden.
0: Ja, ja, ja. Ja, het is een sport die een beetje in opkomst is. En nou, daar kun je alleen maar blij mee zijn. Hè?
1: Daar zijn we ook zeker blij mee, ja. En we hopen ook inderdaad op deze manier... de stijgende lijn die we de laatste jaren ingezet hebben... om dat ook zo door te zetten. En dat we ook wel kunnen blijven bewaken... dat waarom mensen bij ons komen lopen... dat we dat ook vast blijven houden.
0: Nou, daar heb ik alle vertrouwen in, als ik heel eerlijk moet zijn.
1: Nou, dankjewel.
0: Nou, Irma, het was leuk om je te spreken. En wie weet zie ik jou volgend jaar weer bij de finish of zo.
1: Dat gaat zo zomaar kunnen. Gaan we zo vanuit.
0: Nou, nogmaals complimenten met de organisatie. En ik zou zeggen, geniet nog lekker na van wat je allemaal hebt kunnen bereiken met je vrijwilligers. En dan draaien wij als laatste I'm Gonna Be van de Proclaimers. Het gaat over wandelen.

0: Radio Apeldoorn.
1: Het weerbericht.
2: Ja, het is vanmiddag lekker weer. Of wat je lekker noemt natuurlijk. Hè. Waarschijnlijk droog, maar wel nog een kleine kans op een regenbui. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Dus lekker de ramen open en het huis laten afkoelen. Windkracht 2. En morgenochtend begint de dag zonnig en de temperatuur is 19 graden. En de komende dagen, ja, er zijn weer opklaringen. En het blijft in ieder geval de eerste helft van de week zo goed als droog in Apeldoorn. Temperatuur stijgt tot 32 graden overdag en 18 s'nachts. Wind zwak, windkracht 2. Vanaf woensdag wordt de kans op een regenbui groter en de temperatuur daalt naar ongeveer 23 graden overdag en 14 graden s'nachts. En de wind draait naar het noorden.

zullen we doen. Kan. Gaan we dansen?

Een live uitvoering van Dansen op de Vulkaan van De Dijk. Boekstart. Elke woensdag en vrijdag van 10:30 tot 11:00 in de boekstarthoek van CODA Centrale Bibliotheek. Boekstart, dat gaat over gezellig voorlezen met je kind of je kleinkind. En geniet van een leuk voorleesmoment in CODA Junior. De boekstartinloop is een wekelijkse activiteit in CODA Junior. Bezoekers kunnen met hun kind of hun kleinkind of kleinkinderen tussen 0 en 4 jaar langskomen voor een gezellig voorleesmoment. En aanmelden is niet nodig, want kom lekker en sluit gezellig aan. Bij deze activiteit staat plezier en de band tussen ouder en kind centraal. Boekstart is een programma om kinderen van 0 tot 4 en hun ouders of verzorgers te laten genieten van boeken. Door samen een boekje te lezen, plaatjes aan te wijzen en verhaaltjes te vertellen, wordt de band tussen ouder en kind versterkt. Kinderen die al op jonge leeftijd worden voorgelezen ontwikkelen een betere taalvaardigheid. Het is dus belangrijk om vroeg te beginnen met voorlezen. Dus elke woensdag en vrijdag van 10:30 tot 11:00 in de boekstarthoek van CODA Centrale Bibliotheek. Verdammt, ich lieb dich, Matthias Reim.

Ja, Joe Cocker die kan natuurlijk geweldig muziek maken. En hij heeft vaak heel veel covers. Dit was een lied van Love in Spoonful uit 1966. Die hadden dat ook heel prachtig. Maar Joe Cocker weet er iets heel moois van te maken. Summer in the City. Eigenlijk, Apeldoorn was ook echt de afgelopen maanden in nog steeds een city waar de zomer gewoon hoogtij viert. En in die zomer hebben we de Vierdaagse gehad. Geweldig evenement. 4 dagen lang lekker wandelen door de bossen. Genieten. Bijvoorbeeld het Openlucht Filmfestival. Geweldig, ook midden in de zomer. Maar dan lekker 's avonds, lekker op de bosweide. Heerlijk zitten in de zomer. En genieten van wat Apeldoorn brengt. En mooie, mooie films. Ja, echt. Een mooie zomer voor Apeldoorn. Hoewel misschien wat te heet en wat te droog. Maar ja, laten we maar hopen dat die regen ook wel weer een keer komt. En dat zal ongetwijfeld wel komen. Graag in bakken tegelijk als het even kan. Maar voorlopig genieten we van het mooie weer en de heerlijke temperatuur.

literatuur. Het einde van de matinee van 31 juli 2026 is alweer bijna daar. We hebben gesproken met Irma Woudenberg over de geweldige verlopen vierdaagse van Apeldoorn. En we hebben kort gesproken over het verschil tussen de Apeldoornse en de Nijmeegse. En degene die van Reuring houden, gaan naar Nijmegen. En degene die van een mooie stad houden en van een gezonde omgeving, die gaan naar Apeldoorn. Bedankt voor het luisteren, beste luisteraars. En afsluiten draait al. En tot de volgende keer. Bedankt en tot ziens.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Nederlandse luchtvaartindustrie ontwikkelt onder leiding van GKN Fokker een nieuwe drone die de JSF in de toekomst ondersteunt. Dat blijkt uit gesprekken met Defensie over een flexibele productielijn. Fokker brengt 500 toeleveranciers samen als centraal aanspreekpunt om de productiekracht efficiënt te organiseren tijdens crisissituaties. Wetenschappers verwachten dat een afgedankte raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX woensdag op de maan zal inslaan. Het project zweeft al ruim een jaar doelloos door de ruimte en ligt onbedoeld op ramkoers. De inslag heeft een kracht van 3 ton TNT en is met een sterrenkijker goed zichtbaar. Bij aanvallen op Kiev kwamen vannacht 3 mensen om en raakten minstens 12 mensen gewond. Dat meldt de burgemeester van Kiev. Getuigen hoorden meer dan 10 explosies, waarbij mensen vastzaten in beschadigde woongebouwen in de districten Solomjansky en Svetchenko. De aanvallen volgden op een grootschalige Russische aanval 2 dagen eerder met 10 doden en meer dan 50 gewonden. De FIFA heeft het omstreden plan losgelaten om een belang in de commerciële WK-rechten te verkopen aan externe investeerders. Dat meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan strandde naar weerstand uit de Europese voetbalwereld. Ook de investeringsmaatschappij van ondernemer Joshua Kushner was betrokken. 4 bronnen noemen de deal definitief van de baan. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Op Zwarte Zaterdag staat het verkeer richting Zuid-Europa al urenlang vast. In Frankrijk zijn er lange files op de route Soleil voor Lyon en op de A9 richting Spanje. Voor de Gotthardtunnel is al 1,5 uur vertraging. Volgens de ANWB wordt het na 2 uur wat rustiger. Hamburg is de eerste Duitse deelstaat die sollicitanten voor publieke functies laat doorlichten op extremisme. Deelstaatminister André Greute van de SPD wil zo voorkomen dat neonazies, extreem linkse aanhangers, PKK-leden of islamitische extremisten bij de overheid werken. Vorig jaar werden 50 extremisten in Hamburgse publieke dienst ontdekt. De Nederlandse luchtvaartindustrie ontwikkelt onder leiding van GKN Fokker een nieuwe drone die de JSF in de toekomst ondersteunt. Dat blijkt uit gesprekken met Defensie over een flexibele productielijn. Fokker brengt 500 toeleveranciers samen als centraal aanspreekpunt om de productiekracht efficiënt te organiseren tijdens crisissituaties. Wetenschappers verwachten dat een afgedankte raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX woensdag op de maan zal inslaan. Het project zweeft al ruim een jaar doelloos door de ruimte en ligt onbedoeld op ramkoers. De inslag heeft een kracht van 3 ton TNT en is met een sterrenkijker goed zichtbaar. En dan tot slot het weer. Vanmiddag ontstaan landinwaarts enkele stapelwolken, terwijl de kustgebieden genieten van volop zonneschijn. Langs de kust lossen de wolken geleidelijk op. De zon zal daar flink schijnen en het wordt zo'n 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Mixed Music Hour. Radio.

0: is Mixed Music Hour met Gerard Philipsen. 1, 2.
1: Hele goede morgen, welkom weer bij Mixed Music Hour. Vandaag alweer augustus, 1 augustus om precies te zijn. Tijd weer voor het eerste uurtje live vandaag voor de, bij de zaterdag, gevolgd door de praattafel, de zaterdagmiddagmix. Nog geen Apeldoorn Sport, want dat gebeurt pas in september, maar goed. En het is weer een datum waar heel veel gebeurd is. En dit keer grijpen we terug naar 29 juli, dus de dag dat het woensdag was. Ik zeg 19, ik bedoel natuurlijk 29 juli, zo moet ik het in ieder geval zeggen. Want dat is inderdaad een aantal gebeurtenissen, zeg maar weer in diverse jaren op 29 juli. Zowel in 1968 als Graham Parsons zeg maar bekend maakt dat hij uit de band stapt. Nou ja, dat is nog niet zo groot nieuws, maar Graham Parsons voegde zich naar een auditie in februari 1968 bij de Birds, waar hij eerst toetsenist was. Aan de slag zou gaan, bleek hij als zanger beter tot zijn recht kwam. Ja, de reden dat dat een snelle vertrek was het voornemen om een tournee te gaan doen in Zuid-Afrika. En in zijn korte periode bij de Birds had hij Mick Jagger en Keith Richards ontmoet. En die vertelde hem dat het publiek in Zuid-Afrika op huidskleur werd ingedeeld in de concertzaal. Met die kennis weigerde Graham mee op tour te gaan. En rest hebben voor niet geen andere optie om dan weer te vertrekken uit de groep. Bassist Chris Hillman zet al later vraagtekens bij het vertrek van Graham Parsons. Hij vermoedde dat hij er gewoon geen zin in had om de reden. Maar goed, dat lijkt mij wel ver gezocht. Maar goed, na het vertrek van Graham Parsons kwam Clarence Waters de Birds versterken. En op 19 september 1973 overlijdt Graham aan de gevolgen van overdosis alcohol en morfine. Nou ja, heel veel geboortedatums, daar komen we straks in ieder geval op terug. Maar eentje inderdaad, zeg maar, die toch zeg maar, een redelijke goede carrière heeft gehad. Maar heel kort is Cass Elliot. En Cass Elliot, de reden dat wij haar zeg maar, herdenken,

is omdat zij al overleed op 29 juli 1974. Al, wil ik al zeggen, want ze is vrij jong gestorven, omdat ze op 19 september 1941 was geboren. Wat dat betreft slechts 33 jaar inderdaad. Nou, nog niet eens 32 jaar. Ze was natuurlijk een prominent lid van de Mama's en de Papa's. Zeker succesvol. Vier persoons, volk en popformatie die in de tweede helft van de jaren 60 hits scoorden. Ja, die groep was inderdaad heel succesvol. Dat was eigenlijk een beetje meer te maken met, met John en Michelle Phillips. Die is een echtpaar was. En daarna kwam op een gegeven moment een vierde lid van de Mama's en de Papa's. En die had dus in een relatie met, jawel, Michelle Phillips. Dus dat was een trio. En Cash, die zat er toch een beetje, ik zit erbij en ik heb een krachtige stem. Dat was heel mooi, samen met de samenzang met Michelle Phillips. Maar dat geeft toch wel heel veel ruzie. En in 1968 kwam er al een eind aan die groep. Maar Elliot hervat haar solo carrière en scoorde ogenblikken met de grote hit met Dream A Little Dream Of Me. En ze kreeg een goed contract in Las Vegas, maar moest na een eerste optreden op het podium worden gedragen. Want haar overgewicht, dat was een beetje een probleem, begon ze een tijd thuis. Dat zagen we al, bij de mama's en de papa's. Niet qua bedoeld, maar ze viel inderdaad op die manier wel heel op tegen de drie andere leden. Dat heeft haar inderdaad ook het leven gekost. Want 1974, na een aantal succesvolle optredens in London Palais, begaf haar hardheid van Cass Elliot en ze werd dus inderdaad 32 jaar. Dan pakken we toch een van de bekendste nummers van de Mama's en de Papa's. En dat is het nummer Monday, Monday.

0: Ja, er waren even wel twee, zeg maar, eind 60, begin 70 jaren nummers. En dat betekent dus dat we ook weer een beetje een sprong gaan maken. Ja, naar 2019. Hoewel de hit wel eerder was, was er toen toch in 2019, op, zeg maar, op 29 juli, een rechtszaak. En daar kwam de oordeel uit. En de oordeel, zeg maar, ging over de hit van Dark Horse van Katy Perry. Zeg maar, die hadden zich schuldig gemaakt aan plagiaat. En ze moesten een boete betalen van 2,8 miljoen dollar. Maar ze gaat echt in succes in hoger beroep. En het Hof oordeelt dan dat er toch geen sprake is van plagiaat. Ik heb die nummer wel eens inderdaad dus wel vergelijken. En ja, ik vind het toch wel een beetje, zeg maar, een beetje een grijs gebied. Maar bij sommigen is dat wel en bij sommigen niet. Toevallig was ook vandaag een uitspraak, en dan heb ik het dan over woensdag de 29e, ook over andere plagiaat. Dus stom toeval, want daar kwam zeg maar een juridische strijd rond het nummer van Carnavalsband, De Kapotte Kachels, en muziekuitgever Universal Music namens ABBA. En dat ging dus over het nummer inderdaad, zeg maar Take a Chance on Me, waar dus zeg maar De Kapotte Kachels daar een dikke pens, clap your pants, zeg maar op maakte, op de melodie van Take a Chance on Me. Het standpunt was hier, ABBA lijkt te veel op het origineel en te tast de beschermde catalogus van de Zwitser wereldgroep aan zonder toestemming. En het standpunt van De Kapotte Kachels, het nummer valt onder juridische citaat en parodierecht. Parodierecht neem ik kwalijk. Binnen het carnavalstreek mag met de draak worden gestoken met bestaande muziek en is humor leidend. Nou ja, de uitspraak was heel simpel, zeg maar, ABBA had inderdaad gelijk. En De Kapotte Kachels, die moesten dus inderdaad, zeg maar, het nummer offline houden. Maar goed, ik zei het al, Dark Horse, ja, bij daar is het dan wel, terwijl het toch ook wel een beetje, zeg maar, als je het nummer origineel kent, is het toch wel een beetje een zingend op een bestaand melodie. Maar ja, goed, het is en blijft een heel raar gebied, die plagiatenwereld. Dark Horse draaien we dan van Katy Perry.
1: Oh,

0: going back.
1: En toen was die in één keer afgelopen. Ik moet wel lachen, want een van de technici van, zeg maar van RTV Apeldoorn noemt haar ook was Katy Harry. Ik weet even niet meer wie dat was, maar dat is wel een beetje in mijn hoofd te blijven steken. Dan heb ik, vond ik ineens Lumber, die ik vroeger inderdaad heel goed vond, maar eigenlijk weer een beetje in de vergetelheid is geraakt. Heb ik het over een nummer, zeg maar, Moe van Grof Verschut. En dit naar aanleiding van, zeg maar, de verjaardag van, zeg maar, van Leonie van der Klein, zangeres van inderdaad de band Grof Verschut. Die band was een Nederlandse rockband die actief was van 1997 tot 2002. Ze zijn niet echt heel goed doorgebroken, hoewel ze in 2000, zeg maar, een Edison kregen voor de beste nieuwe artiestgroep. Maar ze hebben wel hitjes gehad, maar bleven vooral zeg maar plakken in voorprogramma's. Bijvoorbeeld bij Van Dik Hout en bij Bluff en dergelijke. Daar zijn ze inderdaad toch wel een beetje zeg maar blijven hangen. Ze hebben eigenlijk maar één hele grote, nou ja, heel grote hit gehad. Hij bleef van de tipperaden gehad. Dat was ook de enige single zeg maar, die zeg maar, zelfs de tipperaden op gehad. Ze hebben daarna vanaf 1999 nog diverse singles hebben ze uitgebracht. Maar zeg maar hoog zeg maar in de top 40 kwamen ze niet binnen. En zelfs in de, zeg maar, de top 100 kwamen ze nu ook niet heel veel hoger dan 62. En dat is bij dat ene nummer gebleven. Dat is het nummer Moe. En zeg maar, die kwam in november 1998 uit. 2002, zei ik al, bleef het jarenlang stil rond de band. En in 2006 besluiten de bandleden dan ook niet meer bij elkaar te komen. Ja, het is eigenlijk een rockband. Maar als je het een nummer hoort van Moe van Grof Verschut, dan is alles behalve rock. Maar het is wel, ik vind het nog steeds een nummer die ik weer leuk vind, dat ik een keer weer mag draaien. Grof Verschut met Moe.

Van Nederlands gaan we weer een keer naar Duits. En dan hebben we het over de groep Tic-Tac-Toe. En Tic-Tac-Toe, dat heeft te maken, toevallig bijna hetzelfde geboortejaar wat ik net al had bij Grof Verschut. Is Lianne Lee Wiegelman, een van de zangeressen van Tic-Tac-Toe. Ja, die groep bestaat eigenlijk uit drie zangeressen, maar er is zoveel wisselingen geweest en zoveel ruzies bij elkaar, dat de actieve jaren is, jawel, 1995, 1999 en 2005. Als je dat inderdaad het hele verhaal ziet, zie je ook dat bijvoorbeeld in 1997 zouden ze weer bij elkaar komen na de zoveelste ruzie. En in München werd eensgezind gedemonstreerd dat de drie zangeressen weer lekker bij elkaar waren. Maar in plaats daarvan kwam er gelijk live ruzie tussen de groepsleden voor zelfs de lopende camera. Alles duidde op een publiekstunt, maar daarna verliet Ricky, een van de zangeressen, de band. En aansluitende pogingen van zowel Ricky als Jazzy als Lee kwamen opnieuw in de muziekwereld commercieel te zijn solo, maar lukte niet. Nieuwe bezetting was Sarah Appelstaat erbij, maar ook daar lukte het niet. Het is eigenlijk bij één hele grote hit gebleven. En die hit gaan we inderdaad zo meteen draaien. Ja, zoals ik al zei, Lianne Lee Wiegelman, dat was dus een van de leden. Samen met Marlene Victoria Takenberg, Ricarda Romine Priscala. En inderdaad, de laatste die erbij kwam was Sarah Bramans. Naar aanleiding van inderdaad Lianne Claudia Wiegelman, bijnaam Lee, draaien we dus de grootste hit uit 1997. Und warum?

Ja, het laatste nummer wat we nu draaiden was inderdaad van The Verve. Met Bittersweet Symphony naar aanleiding van het geboortejaar. Op 29 juli van Simon Jones, een van de leden van The Verve. Ja, het heeft al twee raakpunten ten opzichte van andere bands. Waar ik weer zei bij TikTok toe, dat is tot 2-3 keer toe uit elkaar en weer bij elkaar, uit elkaar in elkaar. Dat was bij The Verve ook wel zo. Want die hadden inderdaad vanaf 1990 of 95, dan viel het even uit elkaar. Periode 1996 tot 1999 en daarna viel het weer uit elkaar totdat ze in 2007 en 2009 weer bij elkaar kwamen. En dat was inderdaad ook het laatste wat we ook van The Verve gehoord hebben. Waarom zei ik ook twee raakpunten? Ja, ik had het er net over inderdaad van plagiaat. En dit nummer was inderdaad toen de tijd ook plagiaat. Daarom zei ik ook, het is dus een beetje af en toe zo'n grijs gebied. Want bij deze, en dat moet je echt al goed horen. Daar was inderdaad de last time van de Rolling Stones. Daar werd de orkest een sample van gebruikt. En de heren hadden daar inderdaad ook goedkeuring voor van Decca Records. De platenmaatschappij van Rolling Stones. Alleen, toen het nummer wel echt een hele grote hit werd, en dat was een behoorlijke hit, klaagde Alan Klein via zijn bedrijf aan, de Verve aan. Want hij had de rechten van, jawel, The Last Time in zijn bezit. En de groep klaagde aan voor het schenden van zijn rechten. Om een lang en duur proces te vermijden, schonk de groep de rechten dan nummer 100% aan Alan Klein's Music. En die dan een aantal licenties van de Rolling Stones beheert. Maar goed, het kwam dus goed. In 2019 kwamen de rechten op het lied dankzij weer een nieuwe manager van de Stones, Joe Smith, alsnog weer bij The Verve terecht. En dat is ook wel heel terecht. Nou, zei ik ook wel, het is een grijs gebied. Met deze moet je echt weer horen. En waarom nou de ene keer wel en de andere keer niet, plagiaat is. Ja, blijf inderdaad bij ook af en toe wel een beetje vraagtekens. Het volgende nummer die we gaan draaien, dat was een gevalletje wat in volgens mij in 2007 gebeurde op 29 juli. Kiss-zanger Paul Stanley moet door de medici worden geholpen als zijn hart spontaan 190 slagen per minuut gaat maken. Dat is behoorlijk wat. Dat lijkt wel een beetje op een hartaanval. Dat was het niet. Ik sta er ook een beetje van te kijken. Want Paul Stanley heb ik heel veel gelezen en ik heb Kiss toen een tijd gevolgd. Als er iemand wel gezond leefde, dus zonder drugs en zelfs zonder vrouwen, ja, dan kun je van die anderen niet zeggen natuurlijk. Maar Paul Stanley was altijd trouw aan zijn vrouw. En ook geen alcohol, geen drugs en verzorgde zijn lichaam goed. En dan nog inderdaad 190 slagen per minuut op het podium staan. Dat is...

wel een behoorlijke schrikactie. Maar de beste man leeft inderdaad nog steeds. Hij heeft een aantal jaren geleden heeft hij al zeg maar, met Gene Simmons zeg maar, afscheid genomen van de Kiss. Want ja, het was 50 jaar en dat vonden ze wel genoeg. Dan draaien we dus inderdaad een nummer van Kiss met Sure Know Something.

You told me things that I show you to you that never told me. Ja, ik zou niet weten waar het over gaat. Nee hoor, laat zeg maar je dromen, maar zeg maar de vrije loop. Kiss met inderdaad Sure Know Something. Het volgende nummer wat we gaan draaien, dat is een gebeurtenis zeg maar op 29 juli 1966. In Manchester maakte Cream zijn zeg maar podiumdebuut. De groep van, jawel, Eric Clapton, Jack Bruce en Ginger Baker levert later met album Wheels of Fire een eerste platina dubbel album op. Ja, ik wist al dat, zeg maar, dat onze grote vriend Eric Clapton eerst met de groep speelde. Maar ik moest even heel zoeken inderdaad van, heb ik... Soms vraag ik me wel eens af, heb ik die nummers nog wel eens in mijn database? En jouw Cream heb ik wel degelijk zitten. Een aantal nummers waarvan Right Room toch wel de grootste hit was die Cream heeft, zeg maar.

uitgebracht. Nou ja, het verhaal is bekend. Cream, zeg maar, die werd opgericht. En zeg maar, dat, volgens mij moet dat ergens in de 60e jaren geweest zijn. Ja, inderdaad, in 1966 op initiatief van Ginger Baker. En daarna kwam dus inderdaad ook Eric Clapton erbij. Maar voor Eric Clapton, zeg maar, was het toch wel vrij snel bekend dat hij daarna toch wel, zeg maar, solo wilde gaan. En het geluid van de band was dusdanig zo dat Eric Clapton toch dacht van, nou, laat ik toch maar iets anders gaan zoeken. En, zeg maar, en de band ging dan ook in 1968 alweer uit elkaar. De band werd inderdaad sterk bezit. Clapton zeg maar, trok zich de kritiek erg aan wat er toen geschreven werd. En zou later zeggen dat hij vond dat de band stil had gestaan in zijn ontwikkeling. Ja, dat zou ik ook in ieder geval zeggen. Maar goed, de ontwikkeling van Eric Clapton weten we in ieder geval genoeg. Cream met een nummer White Room.

Het volgende nummer, we gaan er geen lange verhaal van maken. Dan gaat allemaal af van de tijd van het nummer. En ik denk dat we hem ook niet helemaal kunnen draaien tot het klokje van 12 uur. Want daarna gaat de praattafel verder, gevolgd door de zaterdagmiddagmix. We eindigen met een nummer die op 29 juli 1967, zeg maar op 2 weken, op nummer 1 stond. Dat kan alleen maar of de Rolling Stones of de Beatles zijn. Dat is meestal zeg maar rond die jaartallen. En dat klopt dus inderdaad. All You Need Is Love is degene die dan op 29 juli 1967 op nummer 1 stond. Wat mij betreft, veel luisterplezier. En ik zou zeggen weer tot volgende week.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws.
3: Oekraïne heeft bij de laatste Russische luchtaanval slechts één van de 27 ballistische raketten kunnen neerhalen, dat zegt president Zelensky. Volgens hem komt dat doordat Oekraïne te weinig raketten heeft voor het Amerikaanse Patriot luchtafweersysteem. Zelensky wil daarom zelf Patriot-raketten kunnen produceren. Na eerdere toezeggingen van Trump lijkt die nu echter terug te krabbelen. Meer dan 1900 vrijwilligers gaan de komende 2 weken de Nederlandse stranden schoonmaken. De jaarlijkse Beach Cleanup Tour is vandaag van start gegaan in Cadzand en op Schiermonnikoog. Vooral plastic afval krijgt aandacht. Sinds de eerste editie in 2013 is al 119.000 kilo afval opgeruimd. Volgens de organisatie neemt de hoeveelheid afval af, maar wordt klein plastic een steeds groter probleem. Vandaag is Zwarte Zaterdag en dus staat het verkeer richting Zuid-Europa urenlang vast. In Frankrijk zijn er lange files op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 richting Spanje. Voor de Gotthardtunnel is 1,5 uur vertraging. Volgens de ANWB wordt het na 2 uur vanmiddag rustiger op de wegen. En de Nederlandse luchtvaartindustrie gaat een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Fokker leidt het project en voert hierover gesprekken met Defensie. Zo'n 500 Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen moeten daarbij gaan samenwerken. Volgens Fokker-topman Landman is het belangrijk dat de productie ook snel kan worden opgeschaald, vooral in tijden van crisis. Het weer nog, stapelwolken, maar wel meest droog. Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden, in het zuiden zo'n 25 tot 27 graden.
2: En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Protofol.
4: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
5: In het volgende uur kan je luisteren naar de Protofol. Een programma in het Apeldoornse dialect. Soms serieus en soms met een knipoog.
6: Ja, goedemiddag mensen. Goede luisteraars, welkom aan de Protocol. Is vandaag weer ondersteund met René, met Willy en Jan zit aan de knopjes. En we doen ons best om vandaag er weer wat van te maken. Ja, maar we hebben wel geluk dat in de studio zit. Want ook nog Frankie ging, daar zaten we in de file. Dus kun je beter hier zitten.
7: Ja, of in de hitte van de vlam.
6: Of?
7: Of in de hitte van de vlam.
6: Ja.
7: Want ik heb van het vuur. Ik snap niet dat mensen naarheen gaan.
6: Aan de hitte? Ik snap
7: niet. Ja, aan. Met al die vuurbranden daar zo. Bosbranden.
6: In Frankrijk. Ja, de hitte. Wat kun je niet voorstellen, hè?
8: Nee, dat is heel angstig.
6: Ja.
7: Ja, ik was niet gegaan. Echt niet. Ik was gewoon gezegd van...
6: Lach zijn, daar kun je ook niet van aanzien.
7: Nee, maar als ik wel zou gaan met de auto, ik heb geen caravan.
6: Ja.
7: Was ik echt niet gegaan. Laat maar niet opsloten daar.
6: Nee, ik denk... Je hebt toch Zwarte Zaterdag? Heb je toch geen verhaal?
8: 14 augustus.
6: Ja, maar nu is op de eerste weken in augustus... is ook zo'n soort... dag.
8: Ja, je staat nu al 3-4 uur in de file, hè?
6: Ja.
8: Dan moet je rekening mee houden, flessen water altijd bij je hebben.
6: Ja, dan giet verminder lol er een beetje ervan af.
8: Dan hoef ik ook niet weg.
6: Ja, gelukkig niet. Gelukkig niet.
8: Nee, dan kun je net zo goed hier blijven. En dan kun je misschien veel beter gaan naar bijvoorbeeld de mooie 3 dagen feesten in de Beemte. En dat is van 6 tot en met 9 augustus is daar feest in de Beemte. Dan kun je beter daar naartoe gaan, op de fiets. Geen probleem, geen file.
6: Ja, en nu ben je natuurlijk de mensen die allemaal wel nog fantastisch. Dus van, ja, dat van ons gelul is. Maar dat is het. Maar ieder doet het op zijn eigen manier. Maar ik zou niet moeten denken dat ik op een camping zat. En vlak in de buurt, ik vertrok, ik ging naar huis.
7: Ik was helemaal niet gegaan.
6: Ja. Ja, zeker niet. Dus.
7: Het is al weken zo, die kant op.
6: Ja, en Spanje ook, hè?
8: Ja, en dan moet ik denken aan die brandweermensen die verbrand zijn in de brandweerauto, hè?
6: Ja.
8: Dat ze er geen kant meer uit konden. Dat lijkt me vreselijk.
6: Ja, erg, hè?
8: Ja.
7: Ja, dat is gewoon triest.
8: Ja.
6: En er is ook een vliegtuig, zo'n blusvliegtuig, is ook naar beneden gekomen.
7: Ja, daar heb ik niet van gehoord.
6: Ja, ja. Alleen begin al, ja.
8: Ja, de mensen hebben niet in de gaten hoe angstig en gevaarlijk of het is wat die mensen allemaal moeten doen. Die brandweerlui, piloten.
0: Ja.
8: Politie.
0: Ja. En dan ben je dichter bij huis in Beekbergen van de weken.
8: Ja.
0: Dat was toch ook wat?
7: Ja,
8: dat is een zonnehuis, hè?
7: Nee,
0: het is niet weer zonnehuis.
8: Wat dan?
0: Dit is voor jeugd wordt er
8: opgevallen. Oh ja.
0: Maar als je die foto ziet die ze van bovenaf maken hebben, dan denk je, er is niks meer, maar dan ook niks van over.
7: Gelukkig geen doden gevallen, wel een gewonde.
0: Ja.
7: Maar ik het begrepen heb, wel redelijk mee gehad. Maar het is jongen.
0: Nou, en het is overal, waar je ook bent, het is allemaal dreugen.
7: Het gaat in schil, in plaats van groen.
0: Ja, het is echt.
7: En bij mijn woorden net het herfst. Ja. Al die blaadjes aan mee te komen, nu al.
0: Ja.
7: Het is gewoon herfst.
0: Ja, maar dan komt ook uit de bomen. Die laat de bladeren wegvallen. Want dan hebben ze nog wat grond. Want ze kunnen niet bij het grondwater komen.
7: Ja,
0: dat konden ze wel. En dan giet het wel goed.
8: Ja, dan is er geen water boven. Hebben ze niks te drinken, die bomen, die bladeren. En dan sterven ze af. Zo simpel is het.
0: Ja, want je kunt ook, als het straks weer herfst wordt, dat duurt nog wel even, maar hoe heet dan? Want is dat water, is dat teruggekomen? Of is dat niet? Dan met storm winnen ze ook veel wankelen. Want
7: ja,
0: ze zit niet
7: dan
0: goed.
7: Vallen ze nog zo om, ja.
0: Ja. Dus je bent nog lang niet klaar ermee. Nee. Zo is vraag me of Jan een mooi weer, een plaatje.
8: Een zonnig liedje.
0: Ja.

0: Dat was Boy Voigtach en Handhoven. Mansleu met witsel in de handen. Oftewel, eelt op de handen. Als het maar niet op de ziel hebt, dan, want dan wordt het wat moeilijker.
1: Ja, dat hebben wij niet.
0: Maar het was een heel mooi liedje.
1: Ja, wij hebben dat niet op de ziel, hè?
0: Nee, alsjeblieft niet. Nee, dan zou het voor je niet.
1: Nee. En Jan ook niet, hè? Ja. Jan die heeft ook geen eelt op de ziel, hè? Nee.
0: Nee, dat doen we niet aan, hè?
1: Nee.
0: Jij wou nog wat vertellen.
1: Ja, ik heb hier de stedendriehoek voor me. En daar is een tekst en die gaat over de lezing over dialect. En waar heeft die krant het over? Er is een dialectavond geweest bij de VOA, bij de Dubbelbeek. En dat was een hele gezellige avond. Heel veel mensen hebben we daar gezien. En hebben we ook heel veel leuke verhalen gehoord in het dialect. En dat is toch anders. Oh ja, ik spreek niet goed plat, hè?
0: Ja.
1: Nee, ik moet meer plat praten, ja.
0: Maar ja. Ik mag ook plat praten.
1: Ja. Ja, dat moet ik doen.
0: Van schrik.
1: Ja, van schrik.
0: Ja, doe het in Nederlands.
1: Ja. Maar dat was een hele gezellige avond. Ja. En hebben het heel erg leuk gehad. Heel veel mensen gezien. En weet je wie ook aanwezig was? Ja, Gerda was er. Die zit hier aan de rechterkant naast mij. En Gerrit Nijkamp. En die was heel blij dat hij daar weer zat op zijn 90-jarige leeftijd.
0: Ja, maar dat is niet kinderachtig, nee. Maar je wil zeggen. Dus.
1: Nee.
0: Ja, ja. Het was gewoon heel gezellig en heel leuk. En als ik zit hier en ik praat en dan is er zo'n avond, ja, dan ga ik er naartoe. Tenminste, als ik niks wat anders heb. Maar ik kan ook wel wezen. Maar ik bestoor niet alleen uw dialect. Er is nog meer.
2: Nog echt meer op deze wereld.
0: Ja, dat is meer over aarde dus.
1: We waren aan het zingen in het dialect. Hè. Nou, dat lukt me dan wel een Betty. Hè. Maar voor de rest valt het allemaal niet mee. Maar toen was de pauze. En toen sprak ik wat mensen aan. Vroeg ik, hoe was het bevallen? En die mensen, die kon ik eigenlijk niet verstaan. Maar die praten zo plat Apeldoorns. En dat vond ik wel heel erg mooi. En toen heb ik een lesje gekregen in platproten, hè.
0: Ja,
1: dat was heel leuk.
0: Ja, goed. Maar we mochten vroeger. Ik zeg altijd, we zijn tweetalig op het leven. Want we hadden een pensioenbedrijf. En dan die mensen uit de stad, die verstonden ons niet. En onze ouders zeiden van, het is een stukje van onze boterham. Dus zomers spraken we allemaal Nederlands. En als het seizoen was afgelopen, dan willen we gewoon weer plat.
1: Ja, maar dat was ook zo. Mijn moeder, die komt uit Limburg en mijn vader uit Lemerenveld. En dan ging mijn moeder vaak naar Lemerenveld. En dan kon ze die taal niet verstaan. Zo plat praten die mensen. En dan kwamen ze bij ons op bezoek. En dat was plat praten. En dat vond ik wel leuk als kind.
0: Ja.
1: En nu probeer ik nog heel plat te praten, hè. Soms lukt het, hè.
0: Ja.
1: En ik geniet ervan. En het zijn hele leuke mensen die je dan tegenkomt, hè. Allemaal in het plat. Er is geen drempel.
0: Ja, maar het is natuurlijk wel zo. Want we hebben het ook wel eens over gehad dan op de scholen en zo. Maar ik denk dat we wel ook moeten bedenken dat we in een tijd ziet gaan, dat je dus ook Nederlands heel nodig hebt. Engels heel nodig hebt, nou, en ik vind het geweldig om het als

0: hobby gewoon de bieten halen. Niet zorgen dat het bleef.
1: Ja.
0: Maar ik denk niet dat het zo ver kwam dat het op de scholen ook nog kreeg. Want ze hebben zo veel weinig mensen meer.
1: Ja, dit, alleen in Friesland, hè?
0: Ja, ja. Maar het is... Maar het is... Maar het vullenbent, ja, dan ideaal erin. Maar ik denk... Ik denk dat het niet misschien loopt. Want er zijn nog zoveel dingen wat op de school wordt gebruikt. Maar we kunnen het nou wel promoten.
1: Ja, ja, met onze spreektool, ja, hè?
2: We moeten gewoon vol proberen te houden, zolang het nog kan.
0: Ja, wordt waar. Ja, dat... Dus, dat doen. Dus we gaan gewoon weer vrolijk door.
1: Met de broodtafel.
0: Met de broodtafel. Want er gebeurt wel van alles, hè?
1: Ja. Ja, ja, veel, eigenlijk veel te veel. De droogte. En ik heb gehoord, door de droogte, de Rijn die is niet meer bevaarbaar. De IJssel niet, hè? Ja. En dan heb ik gehoord, ja, ik weet niet of het waar is, maar in het Oranjepark zijn de eendjes uit het water gehaald en naar het kanaal verplaatst. En waarom? Er was te weinig water, ze konden niet zwemmen in het Oranjepark.
2: Nee. Jongen,
0: dat, dat is de mop van de week.
1: Van de week,
0: hè?
1: Ja, de watermop.
0: Helemaal. Ik vind hem heel leuk.
2: Een 1 april grap.
0: Ja, maar ik vind hem heel leuk.
1: Ja,
0: hè? Hij zelf zo?
1: Ja.
0: Nou, geweldig.
1: Dat was gisteravond.
0: Ja. Ja, dat zou wel heel veel grappig geweest zijn.
1: Ja, ja.
0: Stil. Maar door de brandweer denk ik nog wel een beetje water op de biet.
1: Ja, natuurlijk. Maar we moeten er wel een beetje nadenken dat het water echt een bijzonder goed is. Dat we dat hebben nog.
2: Kort waterbezit.
1: Ja.
0: Maar ook voor de mensen, dus voor de beroepsschippers. Die kunnen vragen, dan is meer, ja, ze kunnen het verkwiet. Maar ze kunnen dan eens meer aanleggen. Deventer even ook al dichter door. Ja. Ze gingen nog naar kampen. En dan werd het op vrachtwagens werden gedaan. Maar dat is allemaal extra tijd, extra kosten en nu maar op. Dus er wordt heel veel mensen ook getroffen.
2: Ja, het zal niet zo 1, 2, 3... op ons toegekomen, maar op de duur wel. Want er is geen aanvoer via water.
0: Ja, want ze kunnen niet meer varen.
2: Nee, en die vrachtwagen...
0: Dat lukt niet meer.
2: Die vrachtwagen zijn er ook niet.
0: Ja, en dan ga je ook nog in het Twentse kanaal. Dat is ook een drama, want dat duurt ook heel lang... voordat dat weer allemaal weer goed is. Dus het ligt eigenlijk, de scheepvaart, heel langzaam aan. Steeds verder. Stil.
1: En dan hoorde ik van, er komt er 1 schip met graan. Weet je hoeveel vrachtwagens of ze daarvoor nodig hebben om het te vervoeren? 100.
0: 100?
1: 100. Kun je nagaan dat de vaart op het water stukken goedkoper is dan langs de weg?
0: Dat mag je wel stellen. Ik heb het wel gezien op de televisie. Dat ze zo'n schip aan het leven waren. Ja. En toen dacht ik, hoeveel? Maar ik wist niet dat er 100. Zoveel...
1: Dus zo'n lange rij.
0: Ja. Ja, ik had geen idee van.
1: En heb ik het nog niet eens over de benzine of de, hoe noem je dat? De diesel die ze nodig hebben.
0: Ja,
1: en dat kost ook veel geld. Ja. Hè? En vervuiling, vervuiling.
0: Ja, en het wordt toch duurder. Dus ja, alles met elkaar. Ja, het wordt allemaal weer duurder.
2: Wij
0: maar brood moet hem.
2: Wij gaan het betalen. Ja.
0: Dus dat brood wordt binnenkort ook weer duurder. En dan kon de bakker niet boos aan kijken. Het is de situatie. Toch?
2: Ja, en we doen het zelf, denk ik.
0: Ja, ja, nee, door de rug. Ja, ik weet
1: nou,
0: niet of...
1: Nee, dat is de natuur, hè.
2: Ja.
1: En vroeger, heel vroeger was er ook een ijstijd, hè. Dus, en het is allemaal weer goed gekomen, hè.
0: Ja, maar toen wisten we ook dingen niet. En nu weten we dingen. Ik wil toch iemand, niet de persoon, maar de groep... Ik fiets altijd dan hierop aan. En dan zie ik heel vaak mannen of vrouwen met zo'n pik. En dan een zak. En dan haalt ze de troep uit de bergen, uit het gras en zo. En ik vind het geweldig wat ze doet. Maar dan denk ik, waar wil toch sladderkom? Voor het vloep, gooi maar van u af. Kun je dat zo meenemen naar huis?
2: Nee, we kunnen het wel vol meenemen, leeg niet. Terugnemen, leeg kan niet.
0: Nee, je koopt het en je gebruikt het en dan gooi je het maar van u af.
2: Ja.
0: Ik vind het geweldig wat die mensen doen, want anders wat een nog grotere puinhoop.
1: Ja.
0: Maar ik zie ze elke morgen en dan denk ik, ik stap een keer op af en dan zeg ik van dat ik het geweldig vind. Maar ja, dan is het, voordat ik hier ben, is het net te kort. Dus maar ik doe het maar via de radio, dat is er een combineur zo.
1: Ja, en als de mensen het horen, geef een reactie alstublieft.
0: Ja, dat zou heel mooi wezen. Ja, maar verder werd nog wel eens in wel. Maar er zijn nog wel heel veel mensen die zeggen dat ze het nog niet zo goed kunt ontvangen. Ondanks dat we weer op het oude PSX.
1: Ja, ze moeten dat meer bekendmaken. Dat het simpel en eenvoudig kan. En ook als ze een telefoontje hebben, dat ze op het telefoontje ons ook kunnen bereiken.
0: Ja.
1: RTV Apeldoorn, tik dat in, laat Google zoeken en dan ben je er.
0: Ja. Maar mensen willen zo graag dat helemaal closen. En ik zit hier al zoveel jaar en dan noem je aan mijn vrouw van... het telefoon, weet je de kop? Nee.
1: Nee. Nee. Ah, dat hoeft ook niet.
0: Nee.
1: Ja, maar noem het telefoonnummer eens.
0: Ja?
1: Noem het telefoonnummer eens van de
0: protofen. Jan weet het ook. Ik wil sterk allemaal loop proberen de volgende weken het wel weten.
1: Ja, maar laten we er een quiz van maken. Degene die het nummer weet... Laat die bellen en informeren.
0: Ja. En wat doe je? Waar zet hij door tegenover?
1: Nou, die mag een keertje uit. Die wordt een keertje uitgenodigd.
0: Nou, dat vind ik een hartstikke leuk iets.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dat is wel leuk. Een toeschouwer.
0: Ja. Goed, als iemand
1: even uitnodigen.
0: Uit... Nou.
1: Met haar verhaaltje, wat ze kwijt wil.
0: Jan ging daar zitten. We wachten het af.
1: Ja.
0: Misschien wordt er toch gebeld door. En dan ben ik heel erg benieuwd.
1: Ja. Wij allemaal. En we waarderen het echt, hoor.
0: Ja, ja, maar ik vind het ook een leuk idee.
1: Ja.
0: En dan vragen we of een keer hier komt zitten en meepraat.
1: Ja, één keer in de maand bijvoorbeeld. De eerste.
0: Nou, laten we eens beginnen met één keer.
1: Eén keer, ja. Oké.
0: Okay. Ja, maar je ziet hoe moeilijk of het is om de mensen ervoor te krijgen en
1: ja.
0: te doen.
1: Ja, ja.
2: Heel ja. moeilijk.
1: En ze moeten vrij zijn natuurlijk.
0: Ja. Ja, ook dat.
1: En ze moeten een verhaaltje kunnen vertellen als ze dat willen, alstublieft.
0: Ja, maar we zitten vandaag met z'n drieën. Ja, maar dat is ook... Ja, het is vakantieperiode en zo. En dan, ja, dan gaat het allemaal moeilijker.
1: Ja.
2: Ja,
0: ja zo werkt het ook. Maar ja. Goed. Maar goed,
2: we zijn allemaal vrijwilligers.
0: Ja. En op Lelystad, het vliegveld.
2: Ja, dan moeten ze niet openen. Dan moeten ze gewoon dicht laten.
0: Wat zeg?
2: Dat moeten ze gewoon dicht laten.
0: Ben je gek?
2: Nee.
0: Nee, ik ben het niet mee eens.
2: Er komt allemaal over Apeldoorn vliegen.
0: Ja, dat is dan jammer. Hij wel eens in Amsterdam zitten. En door, als er vliegen door alles erover komt.
2: Ik weet niet hoe lang dat ding al zit in Amsterdam. Ja. Maar moet je hier niet openen.
0: Ja. Nou, dat is al zo lang. Er is hoeveel geld is hiermee weggegooid.
2: Ja,
0: want
2: heel
0: dat is
2: veel.
0: Het.
2: Miljoenen.
0: En we zullen dat verkleinen. En nu werd er weer van gesproken dat er dus 2030... Wouden ze er dan een definitief over gaan. Ja. En de rechterman heeft ook dat ze voor de bekerstdagen moeten ze een beslissing maken. Want onze regering, die schuift het maar van zich aan. Schuift alles maar van zich aan. En we zitten er om beslissing te nemen. En niet om altijd weer van u af te drukken. Het is ja of het is nee. Het is niet zo makkelijk, maar ze hebben zoveel lang. Maar nu in de kant van vandaag, dan zie ik ook in die sportplank ook van over dat Lelystad
1: ja, ja, ja.
0: dingen. En goed, dus er moet een keer wat gebeuren. En dan het leger gaat het eind te pakken. Dus dat kan ook nog komen. Want die wil er ook graag zijn.
2: Nou, laat die er maar gaan zitten.
0: Ja, en goed, daar kun je wel mee leven.
2: Ja, wel voor het leger, maar niet voor de consumenten.
1: Nee.
0: Maar zo'n motief...
1: Geef die mensen niet een beetje vreugde dat ze een dagje weg kunnen met een vliegtuig?
2: Iedereen kan toch weg met een vliegtuig? We hebben genoeg vliegtuigenvelden.
1: Nou...
2: Jawel, die hebben we wel. Mijn Lelystad moet gewoon dicht laten voor...
0: Nou, maar het leger vind je wel goed.
2: Ja, die gebruikt geen 24 uur.
0: Dan gaat toch niet 24 uur erin?
2: Ja, dan.
1: Nee, s'nachts niet.
2: Ja, nee, nog niet, maar dan wel.
0: Ja, maar daar houden we geen bewijs van dat dat zo is.
2: Nee, maar ik vind het, ben het er niet mee eens. Weg.
0: Maar ik ben wel blij dat in elk geval tegenover het leger anders steunt. Want straks gebeurt hier ook wat, want de hele wereld is een korkpot. Ja, en dan zou ik zeggen van ja, maar we willen het niet open hebben. Nee. Nou, wat gebeurt er dan?
2: Ja, nee, ze moeten gewoon het vliegveld dichthouden voor het persoonlijk vervoer. Maar gewoon het militaire, ja. Nou. Zet dat er maar op.
0: Nou, Daar word ik blij van.
1: Nou, dan weten we dat ook weer.
2: Ja, dat is net in teugen. Ja, in teugen.

0: Je mocht ook geen,
1: best te klein.
0: Geen trauma-heli hebben. Nee, komt er nu wel.
2: Ja, ja, dat is, vond ik wel een beetje raar.
1: Ja, maar het is toch raar, hoor ik. Van, het, ik wil, als er nood is, dan moet je toch weggebracht kunnen worden. Er hangt uw leven vandaan. En dan denk ik, voor diegenen die er allemaal tegen zijn, nou, los dan maar eens een keer uitproberen.
2: Ja, die hebben geen problemen, daar gaat alles goed mee. Ja. En daarom stemmen ze tegen. Want hun zijn zo tevreden met hun leventje, omdat het allemaal zo goed gaat. En hun zijn welvarend. Nou, dat zijn waarschijnlijk die mensen die altijd tegenstemmen.
1: Ja, ja, ja, dat is een onderwerp voor de. Ik vraag Jo weer, of Jan, om te vragen of er een duizend ruzie.

0: Dat was het Broek-duo en die zong duizend liefdesbrieven. Nou, hebben er ook zoveel verstuurd in uw leven?
1: Nee hoor.
2: Nee.
0: Och, wat klant, wat ik dacht, u schreef dat gewoon zo even op. Ja. Ik heb er nooit zoveel gekregen. Dus.
1: Nee, maar daar kon wel, ietsjes meer aan doen, vind ik, hè?
0: Ja, goed. Ja. Ja, maar het is nu dat. Doe op de computer. En dan stuur je een app en die duurde dingen dus. Ja. Dit is, maar de brieven, het is wel mooi als je nog eens brieven vindt van mensen die ze naar elkaar hebben gestuurd. Soms de mensen op een hele andere manier dat je die kennen.
1: Ja, ik heb nog wel eens brieven. Mijn vader die kon heel goed schrijven. Hij had een hele mooie handtekeningen ook.
0: Ja.
1: En dan kijk ik die brieven terug. En weet je wat dan het voordeel is als ik het teruglees? Ik kan het lezen.
0: Ja.
1: Maar nou kan ik mijn eigen handschrift niet meer lezen.
0: Ja.
1: Het is gekriebel.
0: Ja.
1: Hij schreef heel mooi. En mijn moeder ook. Tussen de lijntjes. Echt heel mooi. Ja. En toen schreven de mensen naar elkaar.
0: Ja.
1: En dan begonnen ze met lieve en dan kreeg je de naam. Hè?
0: Ja, maar als je verkering had met iemand van buiten de plaatsen. Nou, echt zo bellen en zo, zoals nu. Dat was er niet wie.
2: Nee, tegenwoordig allemaal appjes sturen.
1: Nee, maar het is ook allemaal belangst. Nooit gehoord. Belangst. De jeugd is angstig om te gaan bellen. Om de telefoon te pakken en Jan te bellen. Ik kom vanavond eten. Belangst. Ze appen liever. Als je moet bellen...
0: Ja. Nou, als ze zien, dan schort ze. Dan heb ze hem in de broekzak. Ze gaat mee naar bedden. Ze bent de dag en nacht mee bezig.
1: Ja, maar ze appen. Ze bellen niet. Mama, ik kom zometeen eten. Moet ik er nog wat voor je meenemen? Nee, een appje. Ik kom eten.
0: Ja.
1: Ja, dat is het. Dat is de jeugd. Gewoon appen. Niet bellen. En zeker met een oude vaste telefoon. Dat is eigenlijk onmogelijk voor de jeugd. Ze weten niet hoe dat ding werkt, hè?
0: Ja, maar dat kan ik me ook voorstellen. Want dat is een enorme vooruitgang. En als je dat oude dan ziet, dan denk je van... Hij deed... Bel nu door mee. Ja, en ze deed het ook nog.
2: Ja.
0: Ja, toch?
2: Maar wie heeft tegenwoordig nog een vaste lijn dan? Ik niet meer.
0: Ik heb nog een vaste lijn.
1: Ja, ik ook.
2: Als
1: er nood aan de man is, kunnen ze me altijd bellen. En het voordeel van die vaste lijn is... ze kunnen me in een telefoonboek zien. En als je een mobiel hebt... en je bent niet aangemeld... je hebt geen advertentie gezet ergens... bij weet ik veel wie... dan kunnen ze je niet terugvinden. Nee, en dat vind ik wel een beetje raar, hoor.
0: Ja.
2: Onder de noemer van privacy...
0: Waarom doe niet voor van wat hij doet eigenlijk aan?
2: Niks.
0: Niks.
1: Nee,
0: degene die er misbruik van of gebruik van maakt, die heeft er wat aan.
1: Dat zijn de misdadigers.
0: Voor de rest niet.
1: Ja. Nou ja, oké.
0: Okay. Ja, maar willen vandaag, dat regelt ook niet. We houden het over.
2: We gaan het slopen van de Vreulenbrug, hadden we het over.
0: Ja,
2: doorhouden we. Die lekker dure glasplaatjes aan schond slaan met een weet ik wat. En wie gaat betalen? De burger van Apeldoorn.
0: Ja. En het is niet de eerste keer, hè?
2: Nee, er zijn al verschillende.
0: Ja. En dan denk ik, waarom doe je dat?
1: Misschien hebben ze een filmpje gemaakt dat het op internet staat... dat ze dat kunnen laten zien. Kijk, dit kan ik allemaal kapot maken.
0: Ja, maar dat doen ze natuurlijk ook niet van. Dan verroort ze zichzelf, hè?
1: Ja, maar dat hebben ze niet door. En heel veel mensen ook, als ze een ander afranselen... dan maken ze daar een filmpje van, zetten ze op internet. Ik vind het een raar gedoe, hoor. Waarom moet je allemaal ellende schoppen? Waarom?
0: Ja, waarom? Het is mooi. En je hebt die verbinding op deze manier van de ene oever naar de andere. En het is erom eroverheen te lopen. Je kunt nog mooi... misschien zwemt door wel. Oeh. Eentjes van het oranje.
1: Ja, misschien hebben ze de eentjes daar onder de vloer neergezet. Ja, dat zou kunnen.
0: Maar dan denk ik van... blijf er toch met de handen van af. Of met de woorden. Want dat doet toch met iets heel hards of zo.
2: Ja, dat moet wel.
0: Dat kun je toch niet zo kapot schudden.
2: Het is gelaag glas. Dan moet je echt wel met een hamer of een moker op rammen, denk ik.
0: Nou, ik denk van... is er niet mogelijkheid dat je dat van het kunstgas of zo... dat niet meer kan?
1: Ja, dat hebben ze al gedaan. Ja. Maar ze hebben zo'n stevig voorwerp. Of misschien doen ze dat wel met explosieven, je weet het niet. Om die gaten erin te maken. Die slaat er niet zo 1, 2, 3 in, hoor.
0: Nee, absoluut niet.
1: En dat hebben ze expres gedaan voor de veiligheid ook, hè? Het is een beetje een ronding. En ik vind het wel heel mooi, ja.
0: Ja, is het ook. En dan denk ik, ja, ik kan niet begrijpen dat je dat doet. Of doe je het met een koppel dat je denkt, laat zien hoe goed je weer bent. Ik weet het niet. Het is echt, maar het is jammer en het is elke keer weer wat.
1: Maar soms, ja. Ik denk dat het geen één ding is die dat doet, hè? Dat ze dat met elkaar doen. Nou, dat ze afspreken bij de brug.
0: Ja.
2: De grote jongen uithangen.
1: Ja, en dat is geen goed idee.
0: Maar we hebben er geen van allen in, want het is heel, heel, heel jammer.
1: Maar iemand die daar woont in die flats, hè, die heeft zo'n camera buiten hangen. Misschien kunnen ze daar nog iets op terugzien.
0: Dan bent ze door al lang alweer. Door bent ze dan door al lang geweest.
1: Ja, zou het?
0: Vast. Tuurlijk.
1: Ik hoop het.
0: Politie bent er is ook niet gek.
1: Nee, maar je mag het niet. Ja, dat vind ik ook raar als er wat gebeurt. Dat mijn man 3 weken moet wachten. Je kunt je nog melden en dan gaan we het pad openbaar maken. Doe dat gelijk. Maak het gelijk openbaar als de foto's er zijn.
0: Ja, maar ik weet niet wat. Ook dat zal ook wel weer aan regels zijn. Dat hij de privacy wel net overal.
2: Dat is de privacywet, ja.
0: Ja. Of door dat meer door. Geen idee, maar ze kunnen het voor als tip meenemen.
1: Ja.
2: Ze kunnen ook gewoon een camera's ophangen, heel hoog. In die pilaren. Ja, maar dan kun je het ook op de rotonde.
0: Ja, maar dan moet je dat. Hoor, dan krijg je ook weer, want dan moet je die hele bruggen mooi dus in zich heen. Ja, en dan komt er weer mensen die zeggen: ja, dat wil ik niet.
2: Ja, op de rotonde hebben ze toch ook cameratoezicht?
1: Ja.
2: Op de rotonde met de 3 maagden.
0: Op de markt?
2: Nee, op de maagden, de rotonde. In de maat.
0: In de maat, ja.
2: Je hebt drie maagden.
0: Ja.
2: Ja. We altijd demonstranten zijn voor die AZC en...
0: Ja, maar ik vind als je dus naar zo'n demonstratie gaat en die wordt een film, nou, dat is het risico wat je neemt. Daar heb ik niks mee.
1: Maar dan heb ik nog wel iets leuks, hoor. Er is een koninklijke onderscheiding gedaan voor de heer Roland de Groot. Dat is familie van...
0: mijn tante.
1: Ja.
0: En die met Willem tegen de boom.
1: Nee, ja. Maar die heeft nogal een grote onderscheiding gekregen. En die heeft heel veel decors ontworpen. Ook voor... hoe heet die man?
0: Anders pakken we er gewoon bij de anders.
1: Ja.
0: Senioren. Moment. Dat kan allemaal. Maar we hebben net gehad over die dreugde en zo. Maar de huizen, die dus ook... Die kreeg helemaal verzakking.
2: Ja. Die gaan ook verzakken, ja.
0: En dat ook. En ik weet niet hoeveel huizen die door in Amerika komen. En hoe moet dat dan? Want wie is... Wat kun je erover zekeren? Ik weet het niet. Want in die tijd toen ze gebouwd ben, was dit probleem er niet.
2: Ik denk niet dat je kunt verzekeren.
0: Dat denk ik niet. En niet, want dit is later gekomen en zo. Dus dat is... Eigenlijk is wat raar is, hè? Het is ene en alles met elkaar.
1: De hoogte en dan, ja.
0: Ja. Dus ik moet, maar even kijken hoe het vriendin Huizen. Heb ik nog wat op mijn listing? En anders, Jan, draai even nog een... Wil je nog even wat draaien?

0: Dat was normaal. En die zong over Achterhoek, o Achterhoed. In de Heubergen. Nou, toch, dat geeft de ding. Maar goed, wacht. Ze waren al die, ik vond ze altijd heel leuk.
1: Ja, zijn ze nog, hè?
0: Ja, ja. Maar ja. Wordt ook niet jonger.
1: Nee, en lekker plat, hè?
0: Nee, dus alles met elkaar. Maar we laten tussen die zaten we ook nog een beetje te praten. En Ivan.
1: Ja, dan liep ik laatst langs de nettenfabriek. Maar daar zijn ze mee bezig om die te slopen. Er komt een heel nieuw stadsdeel. En dat lijkt me wel heel erg mooi als je daar woont. Alles nieuw, alles mooi. En ja, als je wil. Als je een nieuwe woning zoekt, heb je de mogelijkheid om daar een huisje te huren of te kopen. In een hele nieuwe wijk.
0: Hoeveel huizen komt er door?
1: Nou, dat weet ik niet precies. Maar daar zijn ze nou nog mee bezig. Maar ze gaan slopen als je met vakantie bent. En dat is wel weer mooi. Dan kom je terug en dan is er een kale vlakte. En dan.
0: Ja, in elk geval daar. Maar dat is allemaal al van de vuur allemaal al besproken.
1: Ja, natuurlijk. En daar zijn ze 10 jaar mee bezig.
0: Ja.
1: En Talens die is aan het verhuizen.
0: Ja.
1: Alleen één gedeelte blijft nog staan. Die voorkant, die blijft nog staan. En dat is wel mooi. Ja. Maar ik heb daar op school gezeten, daar vroeger. Daarnaast. In de, hoe heet die school? Daar, Gerardus Majelle school.
0: Waar zat die?
1: De Klompenschool was dat. Die zit nou die zit naast de nettenfabriek. We zaten toen op school en toen kwam er een brandweerwagentje aan. 1 klein brandweerwagentje, dat was brand. En toen de school uitging, stonden een stuk of 4 brandweerwagens. Stond de hele boel in de fik.
0: Ach,
1: dat heb ik toen meegemaakt als kleine jongen.
0: Ja.
1: Ja.
0: De school ging echt.
1: Nee, de nettenfabriek.
0: Oh, de nettenfabriek.
1: Er was toen brand in de nettenfabriek.
0: En wat voor jord heet over dan?
1: Toen was ik 10 jaar.
0: Ja.
1: Dus dat was 56 of zo.
0: Ja, maar ik geloof dat wel heel veel impact op een kind brengt.
1: Ja, maar het was heel ver. En het was een klein brandje toen. Maar toen de volgende dag stond de hele boel in de brand. Ja. Of tenminste, waren ze aan het blussen. En toen was die net de fabriek al een beetje ingestort.
0: Ja.
1: Dus, ja, en toen heeft mijn broer daar nog, die is er ook aan het rond snuffelen geweest. En die heeft toen een klos garen.

0: hoe heet dat? Nylon.
1: Ja. Ja.
0: Meegenomen naar huis.
1: Ja.
0: En daar hebben we toen nog heel lang mee kunnen vissen.
1: Ja, zo kun je zien, hè.
0: Ja, dat was de herinnering aan de nette fabriek. Ja.
1: Ja. Ja, ik lachte toch.
0: Ja.
1: Ja, dat vind ik wel. Maar die schoorsteen, die bleef er, hè?
0: Ja, ja,
1: ja, dat vind ik wel
0: dat
1: mooi.
0: Is een monument.
1: Ja.
0: En ik vind dat doet Apeldoorn wel goed. Ze hebben nou meer respect voor oude gebouwen. En ze gaan de binnenstad een beetje leuk maken met allerlei leuke kleine pleintjes. En er komt meer groen. En ja, dat is echt wel een compliment voor de gemeente dat ze dat doen.
1: Komt er ook nog wat, komen ook nog wat flatjes, hè?
0: Ja.
1: Ja, ja, want allemaal graag wilt wonen. Zo,
0: ja,
1: en omhoog wil beneden nog een beetje groen krijgen.
2: Ja, dus tussen de Kaaijsdijk en Kanaal in.
1: Ja.
2: Die hele punt. Dat wordt allemaal hoogbouw.
1: Bij het kanaal doorkomt aan die kant, ja. Dus.
2: Ja. Het kanaal van tussen de Kaaijsdijk en Kanaal in.
1: Ja.
2: En langs de Laan van Mensenrechten. Ja. Waar vroeger de groot zat, die bankenhandel.
1: Ja, en dat was zo'n tweedehandswinkel ook, heeft er heel lang en zo.
2: Ja, die tweedehandswinkel is leeg. Dan gaat er allemaal afgeslagen. Die boerkamp, die spouterij gaat eraf.
1: Ja. En er is ook een kleine camping, hè?
2: Camping? Ja, een woonwagenbewoner.
1: Ja, ja.
0: Ja, daar kun je camping
1: in. Ja, ik fietste er heel vaak op. Het ziet er heel gezellig uit. Nou, het is mooi weer. En op deze manier hebben ze toch een plekje.
2: Ja,
1: ik neem het maar.
2: Het ziet er niet uit.
1: Ja, maar ze wint er gelukkig. En zolang dat kan, dan denk ik, nou, dan wordt ze ook niet opgejaagd. En als er geen troep van maakt, nou, dan denk ik, wat doet ze voor verkeerde?
2: Nou,
1: maar waar moeten ze dan zijn?
2: Naar slaaphuis.
1: Nee, dat kunnen ze niet allemaal in. Je hebt veel meer mensen die op straat leven als dat plekken hebben.
2: Dat weet ik niet.
1: Dat.
2: Maar dit is wel een uitschot, hoor.
1: Ik fiets er heel vaak langs heen. En dan denk ik, nou, ze zitten er heel gezellig. Of,
0: ja.
1: Of ik ruik een hout en denk, oh, ze hebben vuurtje maken. Zo. Dus ze doen volgens mij. Voor mijn indruk is dat het gewoon rustig en netjes schiet.
2: Ja, maar bouwen de ontlastingen.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, dat is raar. Ze moeten daar een toilet neerzetten, vind
1: ik. Ja. Ja. Ja.
0: En een mooie, die makkelijk schoon te houden is. En die er ook mooi kunstig uitziet. Als je daar een toilet gaat, dan moet je daar niet navoelen dat het zo bruin is en weet ik veel wat allemaal meer en smerig. Dan moet het er goed uitzien en dan blijft het mooi schoon.
1: Ja, en weet je, het is vlakbij kanaal, dus hup, even in de plump. Maar dat kan ook niet meer van het kanaal. Kun je ook niet meer in zwemmen. Nou, dat is ook niet goed.
2: Nooit in het kanaal kunnen zwemmen.
0: Nou, als kind heb je daar kunnen zwemmen, hoor.
1: Ja, we wonen aan het kanaal. Ja, we gingen wel in het water. Maar dat is al zo lang geleden.
0: Ja.
1: Maar nu is het met die
0: algen
1: en zo. Ja, is er dus in.
2: Ja. Maar er is nog geen doorstroming.
1: Ik wil het niet, wat er gebeurt. Ik wil dat niet zeggen van, nou, hartstikke goed enzovoort. Maar dan denk ik, nou, als er een poosje van heb ik gebruik gemaakt. En los dan ook dan inderdaad letjes op zal. Maar ja, hoe meer er uit meer zit, hoe langer of het dan giet worden. En dat is natuurlijk het tegende van.
0: Maar die sluizen doen niks meer. Hè? De eerste sluis daar zo bij de Deventerstraat, die daarna komt. Ja. Hè? Die worden ook niet gebruikt, die staat stil. Dus dan blijft het water ook stilstaan.
1: Ja, ja, ik maak maar een grapje, mijn kleine camping. Maar ik denk,
0: het is wel een leuk idee.
1: Als ik te langer zijn, dan denk ik, ja, ik eigenlijk niks, helemaal niks heb. En die hebben ook niks te verliezen. En dat je door met een groepje gaat zitten en je hebt nog een beetje gezelligheid. Wat moet ik zeggen? Dan kijk ik de andere kant op.
0: Ja, dat is ook zo.
1: Ja, maar,
2: nou tegenover woont in die flat, aan de Conlooweg, hebben ze die oude school, hebben ze appartementen ingemaakt. Die kijken er volop.
1: Die scholen?
2: Ja, en de Conlooweg. Er stond vroeger een oude school. Daar hebben ze nu appartementen ingemaakt. En die kijken recht tegenover die woonwagenkamp.
0: Ja, dat is niet leuk.
1: Oh, ik dacht, zit ze meer toch aan het kanaal en dat hoekje door.
2: Ja, maar die gasten kijken er recht op.
1: Ja, nou, ik geloof dat ik er nu een keer bij afstap, want ik weet niet wat voor scholen waar je ooit bedoelt.
2: Als je de brug overgaat.
1: Ja? Oh, de oude Amschoot? Bedoel je dat?
0: Nee.
2: Nee.
0: Als je welke brug ga je over dan?
2: Gaat er vanaf de Maten, het kanaal over, richting de Lavende Mensenrechten.
1: Ja.
2: Dan ga je de eerste weg linksaf.
1: Ja, dat is de Condor.
2: Ja, dat is de Condorweg. Dan staat een flat. Het is een tweehoog appartementen.
1: Ja, wat voor ambachtsschool zat
2: dat? Was een vroege school.
1: Ja. Ja.
2: Wat voor school weet ik niet. Maar dat was een school.
1: Ja, was volgens mij de ambachtsschool.
2: En daar hebben ze dus nu
0: appartementen. Nee, de ambachtsschool die staat bij de Stationsstraat. Ja. Oh, dat was een dependance, heb je gelijk in. Ja, natuurlijk.
1: Ik dacht het dat er was. Ja. Want er zat vroeger ook tussen die kledingzaak. Of er werden herenpakken gepeld voor.
0: Ja, ja.
1: En die keken erop.
0: Ja.
1: En ik heb door lessen gegeven. En dan hadden die school door. En dan die meiden die waren altijd aan het zwaaien. En toen kwam ik. En zei, ja, u mag niet zwaaien. Ik zeg, u mag vandaag, de hele dag, zolang ik er binnen mij zwaaien. Doe ik nooit weer. Nou, dat is ook zo. Ik heb ze een uur laten zwaaien. En ze hebben nooit meer gezwaaid.
0: Nee, maar zo moet dat, hè?
1: Ja, maar toen vonden ze het niet meer leuk. Er was niks meer aan. En ik zei de week erop, toen ik weer kwam, nog een kwartiertje om af te ja. Nee, vinden ze niet
0: maar
1: meer.
0: Maar een leuk idee, Gerda.
1: Ja,
0: nou, dat is een leuke tijd zeker, of niet?
1: En dat doet ze toch stiekem. En ik kon het ook wel een beetje snappen. Maar ik denk, ik zie het wel goed van. Maar ik moest er wel bieden maatschappelijke...
0: maatschappelijke leden.
1: Ja, moest ik komen, maar dat was niet opvullen.
0: Ach ja. Maar jij gaf toch les daar?
1: Maar ik ben de 4 jaar geweest. Ja. Dus ik weet niet
0: voor
1: de woord.
0: En wat voor les gaf je?
1: Ja, ik heb het er heel fijn uit.
0: Ja? Maar welke les gaf je? Welke les gaf je daar?
1: Ja, goed, dat is ik had hier geen scholen. Dat is een school, ze hadden een bedrijfsschool. En daar leerden ze dus, het heeft heel alles voor, dat ze opgeleid werd dat ze in het hele bedrijf door kon.
0: Oh.
1: Ik moest ook van de eerste tot helemaal een deur, om een deur te geven op de andere.
0: Oh ja.
1: Dus dat is een bedrijfsschool.
0: Oh ja.
1: Zo was het.
0: Oké. Okay.
1: Heeft nog pas nog wat...
0: In de krant gestaan?
1: Ja, ook nog een stuk erover, ja.
2: Dat was nu een beetje de ROC is. Wat nu is een beetje de ROC is. In het groot. Dat gaat ook van de hele school...
1: Ja, niet, dat staat op het stukje. We noemen dat,
0: of de detailhandelsvakschool.
1: Ja, dat van de Leeuwarden... kledingmaatschappij, MTR, dat zat aan, voor nu is dat een kerkgenootschap.
0: Ja.
1: Dat terrein, door zat het. En de school zat erachter.
0: Ja, daar is ook gedoe over, hè, met die kerk. Hè. Die mogen dat niet verhuren en al die dingen meer. Ja. Maar het is een heel mooi gebouw. Ja. Ik vind het prachtig dat het daar neergezet is. Ja, en de mensen moeten een beetje tolerant zijn, vind ik.
1: Ja, en anders vroeg ze het maar aan onze lieve Heer.
0: Ja. Ze kunnen bidden met z'n allen.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Of zeg ik nu wat raars?
0: Nee, hoor.
1: Ja, ik doe
0: vragen
1: toch.
0: Vragen staat vrij, toch?
1: Ja, toch zo. Ja. Maar als er ik heb begrepen dat ze ook dan zegt van... dan een garage eronder en zoiets dergelijks.
0: Voor
1: ze wil het wel proberen, over en weer. Dus.
0: Ja.
1: Maar die scholen heeft er ook aan... Dat is ook allemaal vol, want kom er maar eens op de... Of die Aventus, kom er maar eens in de buurt, overal stort. Auto's, jongelui, die komt overal vandaan.
0: Ja.
1: Willen kwam op de fiets.
0: Ja, of lopend.
1: En dit is het tijdperk van... Ze komt met de auto, of met de brommer, of wat dan ook. Of wat ze ook hebben.
2: Ja, heel veel komt met de auto.
1: Ja, maar het is de auto, Wil fietsen van Epe naar Apeldoorn toe.
2: Dan moet je nou zeggen.
1: Ja, weer of geen weer, hoor.
2: Dan zeg ik Binnie Wies.
1: Ja.
0: Ja, jullie konden nog veilig fietsen.
1: Ja, ik snap wat wij bedoelen. Het was niet zo druk.
0: Nee.
1: Ja. Want dat is over de houtzaks op over. Heel Nederland, tussen aanhalingstekens, is op vakantie. Hoe merken we dat?
0: Je kunt makkelijk oversteken. Weinig verkeer. En het is rustig op de weg.
2: Ja, de Lavende Mensenrechten is nu gewoon rustig.
1: Maar ook in de winkels en zo?
2: De winkels weet ik het zo niet, maar ik kom weinig in de winkel. De winkel waar ik altijd kom is altijd rustig.
1: Ja. Dus ik kies mijn voorbaat al. Voor op een bepaalde titel gewoon. Als je morgens om 8 uur komt...
0: Dan is hij nog
1: is het ook rustig.
2: Dan is het ook rustig.
1: Ja.
2: Maar,
1: maar

0: die heeft staatsrechting. En ik mag er graag naartoe te gaan.
1: Maar dat is ook een warme grond. Hier in Apeldoorn is het koude grond. Dat noemen ze zo. In Deventer zijn ze ietsjes vriendelijker dan in Apeldoorn. Ik weet niet of... Nou, maar dat is gewoon zo. Net als in Maastricht. De mensen zijn anders. Nou, in Maastricht woon je ietsjes meer zuidelijker. Dus het is warmer daar. Maar Apeldoorn ziet er de laatste tijd wel leuk en vriendelijk uit. We hebben hele mooie parken. Het Oranjepark, waar veel te doen is.
0: Oh, op die manier.
1: En de markt is opgeknapt. De Hoofdstraat zijn ze mee bezig. En er zijn toch heel veel niet-Apeldoorners hier komen wonen. En dat is ook wel prettig.
2: Ja, maar die komen hier wonen omdat de huizen een beetje betaalbaar zijn.
1: Ja, ja.
0: Ja, maar anders dan. Want als ze willen alleen maar denken van Apeldoorn is van ons. Als ze willen ander werk, gooi ook ergens heen. Ja. Dus dat is een wissel over en weer. En een beetje door gemeente, daar word je ook niet zo lekker van.
1: Nee, dat is ook zo.
0: Want veel mensen zitten hier met z'n drieën. Ja, en ja, hoort Jan aan de knopjes.
1: Jan.
0: En hoort, we hebben allemaal andere ideeën.
2: Ja. Vier verschillende mensen.
1: Ja, even zwaaien naar die mensen die binnengekomen zijn. Goeiedag, er staan er drie. Die staan te wachten. Die willen zometeen in de uitzending.
0: Die gaan echt zo langzamerhand. Gooiden we dus ook die kant op. Maar zit er nog een... Ja, doe er mee. Niet. Kan niet meer zeggen. Dus.
1: Oh, nee. Ja, maar wij vonden het...
0: Mag ik zo aan de gracht komen? Nou, dat gaan we doen. Hebben we nog iets vergeten?
1: Ik wou toch wel zeggen dat het wel gezellig is in Apeldoorn. Je moet een beetje geluk hebben dat je leuke mensen ontmoet. En dan is het heel gezellig. Laatst kwam ik iemand tegen die zei... Nou, ga maar niet naar het Raadhuisplein, want je kunt geen plekje meer krijgen. Nou, en dat vind ik een goed idee. De mensen zitten op het terras. Ze genieten van het mooie weer. Ze drinken wat. Nou, dat is de gezelligheid in Apeldoorn ten top, vind ik.
0: Ja. En ze deden plas en alles was weer zoals het was.
1: Ja.
0: Ja, toch? Ja. Je zegt ze toch? We dronken een glas, we namen een glas en leten glas en alles weer zo. En dan ga ik afkondigen. Dus ik 1 minuut, heel veel. Heren, hartstikke bedankt. Het was een gezellig deurtje. We moesten wel betrekken met elkaar, maar we binnen de deuren komen. We zeggen, René... Willy, Jan en ondergetekend. Tot de volgende keer.
2: Over 2 weken.
0: Tot over de week.
1: Ja, tot kijk.
3: In het volgende uur kun je luisteren naar de Praattafel. Een programma in het Apeldoornse dialect. Soms serieus en soms met een knipoog.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Labour heeft de tussentijdse burgemeestersverkiezing in Manchester overtuigend gewonnen. Beth Greig kreeg ruim 309.000 stemmen en volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. De kandidaat van Reform UK kreeg 157.000 stemmen. Greig was eerder lokaal burgemeester en werkte nauw samen met Burnham. Ze is de eerste openlijk homoseksuele gekozen burgemeester van Manchester. Bij de massale bestorming van de Spaanse enclave Ceuta op donderdag en vrijdag zijn zeker 67 mensen omgekomen, de meeste verdronken. Minstens 50.000, voornamelijk jonge Marokkanen, staken de grens over. Vanochtend bevonden zich nog zeker 2.000 migranten in Ceuta. Bezorgde bewoners richten burgerwachten op in hun wijken. Oekraïne heeft bij de laatste Russische luchtaanval slechts 1 van de 27 ballistische raketten kunnen neerhalen, dat zegt president Zelensky. Volgens hem komt dat doordat Oekraïne te weinig raketten heeft voor het Amerikaanse Patriot luchtafweersysteem. Zelensky wil daarom zelf Patriot raketten kunnen produceren. Na eerdere toezeggingen van Trump lijkt die nu echter terug te krabbelen. Vandaag is Zwarte Zaterdag en dus staat het verkeer richting Zuid-Europa urenlang vast. In Frankrijk zijn er lange files op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 richting Spanje. Voor de Gotthardtunnel is 1,5 uur vertraging. Volgens de ANWB wordt het na 2 uur vanmiddag rustiger op de wegen. Het weer nog, stapelwolken, maar wel meest droog. Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden, in het zuiden zo'n 25 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is de zaterdagmiddagmix.

0: Goedemiddag, dan zijn we weer bij de zaterdagmiddagmix. Je spreekt met Wiebe en ik ben hier samen met Marcia vandaag.
1: Hallo dan!
0: Goedemiddag.
1: Ja, we gaan ontzettend veel doen.
0: Ja, ik wou net zeggen, ik keek net even in het draaiboek en ik had het al een beetje voorbij gekomen. Maar we hebben echt een programma, dat zeg je u tegen.
1: Ja,
0: dat is echt,
1: sowieso.
0: Normaal. Heerlijk.
1: We gaan sowieso beginnen met Hieke Goos. Die gaan we straks even bellen om te vragen van, goh, hoe gaat het toch met die muziektent? Het is weer stralend weer, dus volop denk ik allemaal naar het Oranjepark morgen.
0: Ja, ik denk het ook. Het is heerlijk weer, ja. Dus je kunt er lekker zitten. Ik zou zeggen, neem een kleedje mee en dan een flesje wijn en dan heb je een volmaakte dag.
1: Ja, zeker.
0: Klinkt een goed weekend.
1: Natuurlijk ook even bellen met Christian.
0: Hè? Zoals altijd. Kijken of het weer zo mooi blijft. Zoals deze week en volgende week.
1: Ja.
0: En wat hebben we nog meer? Dat is volgens mij voor het eerste uur. En
1: Johan Mensing komt ook
0: ik
1: nog eventjes.
0: Ik zou het bijna
1: vergeten. De Apeldoorn Cup.
0: De promotiecup in Apeldoorn. Ja, die kunnen we inderdaad niet vergeten.
1: Die kunnen we niet vergeten. Nou, en volgend uur is volgend uur.
0: Volgend uur, daar gaan we, ons dan weer zorgen over maken. Maar dat hoeft nu nog niet.
1: Nee. Hey, dit weekend... Gay Pride, hè?
0: Gay Pride, inderdaad. World Pride zelfs. Niet alleen hier
1: nee,
0: in Nederland.
1: Inderdaad.
0: Over heel de wereld. En volgens mij is Amsterdam een grondlegger weer. Zoals gewoonlijk voor de grootste festijnen die er te vinden zijn.
1: Ja.
0: Het was vorige week was al een soort startfestival.
1: Ja.
0: Daar mocht ik heel eventjes naar binnen. Even gauw kijken.
1: Oh.
0: En dat was al wel een...
1: Dat is al happening.
0: Sfeer, dus dit weekend zal ik het helemaal. Ik zag al mijn vrienden die zitten nu lekker op de boot. Te zingen, te dansen, te drinken.
1: En, ja. En het rumoer ging rond dat Madonna zou komen.
0: Ja, Madonna postte op haar Instagram een soort quote in het Nederlands.
1: Ja.
0: En ik heb het toch even opgezocht. En het blijkt dat ze vanavond in de AFAS komt bij een DJ als gastact in Nederland. Dus Madonna is hier in principe nu al.
1: Kijk.
0: Dus misschien zit ze al ergens op een boot. Of
1: misschien is ze aan het luisteren.
0: Laten we het hopen. Maar dan als je luistert, dan bel me even. Dat mag altijd. En, ja, super. En volgens mij, ik zit hier te kijken in de verte. En volgens mij zie ik dat Madonna ook al klaar staat.
1: Ja, dus, precies. Ze komt hier ook.
0: Openen met Madonna?
1: Ja, gaan we doen.

0: Ja, dat was Madonna met Celebration.
1: Wat een nummertje.
0: Wat een nummer, ja. En weet je wat ook een Celebration is?
1: Nou, vertel het me.
0: Hikken.
1: Ik heb een hikken, inderdaad. Ik had het moeten zeggen, dan had ik 10 punten gehad. Dat was wel zo'n mooi geweest.
0: Hey, goedemiddag Hikken.
2: Goedemiddag Marcia, goedemiddag Wiebe. Hartstikke leuk om jullie even aan de telefoon te hebben.
0: Ja, jou ook?
2: Ja, gezellig. En het is prachtig weer, hè?
0: Oh, prachtig, joh, Hikke. Wat een mooie dag gaat het morgen worden.
2: Ja, joh. We verheugen ons er enorm op. Vorige week was het allemaal een beetje wat nattig.
0: Ja.
2: Maar de pret was niet minder, hoor. Het was echt ongelooflijk gezellig. En wat een enthousiasme bij de mensen ook. We waren er gewoon op ingesteld, hè?
0: Ja.
2: Mee, jasje aan of bij je. Nee, en nee, de muzikanten waren zo ongelooflijk goed bezig. Dus morgen wordt het een superdag. Daar ben ik van overtuigd.
0: Kijk, en wat gaat er aan morgen allemaal voorbij komen, Hikke?
2: Ja, weer heel 3 uiteenlopende acts hebben we. Dat gaat weer alle kanten op. Maar dat is juist het leuke en dat willen de mensen ook heel graag. We beginnen om 2 uur beginnen we met 3 door de wol geverfde muzikanten. 3 wat oudere mannen. En die hebben een voorliefde voor de muziek uit de jaren 20 en 30. En die spelen ook een heel swingend repertoire.
0: Ja.
2: Op heel veel kleine verschillende instrumenten. En ze noemen zich dus ook de Small Instrument Society. En die zijn echt zo ongelooflijk muzikaal. Je kunt ze googlen. Ze hebben ook van alles en nog wat. Nou, ze staan op YouTube. Nou, die komen dus morgen met z'n 3'tjes. En ik zie al een tuba, ik zie een ukulele, ik zie een ander, een banjo, allerlei andere slaginstrumenten en zo. Dus dat wordt een heel erg leuk, optreden.
0: Oh, fantastisch. Dat klinkt al heel erg goed.
2: Ja, en 2 van de mannen, de ene man heet professor Peter en de andere heet dokter Dick.
0: Oh,
2: en
0: kijk, nou daar heb je hem hoor.
2: Maar dat wordt zo ongelooflijk leuk, joh. Ik heb er heel veel zin in. Echt waar.
0: Dat snap ik helemaal.
2: Ja. Nou, en om 3 uur gaan wij luisteren en kijken natuurlijk naar Mark Hilton.
0: Ja.
2: Mark Hilton is geen onbekende in het Oranje Park onder de hand. En hij heeft ook al diverse andere optredens gehad hier en daar in Apeldoorn.
0: Maar die combinatie is ook gewoon geniaal.
2: Leuk, hè?
0: Ja.
2: Ja, daar is over nagedacht.
0: Ja.
2: Maar Mark die is dus van origine uit Australië. Dat weten we onderhand denk ik wel. Maar hij reist over de hele wereld, zeg maar. Treedt ook overal op. Hij noemt zichzelf een productieve songwriter en troubadour.
0: Ja.
2: En hij is echt heel erg, wordt hij geroemd vanwege zijn poëtische verhalen, zijn melodieuze vindingrijkheid en de veelzijdigheid die alle genres overstijgt. Hij speelt gitaar, hij zingt, hij speelt melodica, ukulele en mondharmonica. Dus, van alles.
1: Kijk, dit klinkt als een goed feestje in ieder geval. Kijken jullie, als jullie dan naar van die artiesten gaan zoeken, zoeken jullie dan een soort van verschillende samenhang van genres? Of is het echt een soort van, proberen jullie het in 1 thema per week? Of is het echt zoveel mogelijk verschil?
2: Ja, dat is eigenlijk wel de insteek al jarenlang. Want, weet je, de een houdt van jazz, de ander houdt van rock.

0: houdt van pop, die houdt van disco, die houdt van klassiek. We zijn natuurlijk afhankelijk van wat meldt zich aan, hè? Wie melden zich allemaal aan, welke bandjes, welke muzikanten. En daar hebben ze in januari de hele maand de tijd voor om dat te doen, voor het nieuwe seizoen. En dan gaan we kijken. En dan komen er echt over de 100 aanmeldingen. Ik had dit jaar ook weer iets van 135 of zo. En ze komen overal vandaan. En je probeert het zoveel mogelijk ook dicht bij huis te houden. He, dus Apeldoorn en gemeente Apeldoorn, Deventer. Nou, noem ze allemaal maar op. Dat lukt niet altijd om er een heel gemêleerde programma van te maken. Dus dan moet je wel eens uitwijken naar andere kontrijen. Waarvan de muzikanten zich dan ook hebben aangemeld. Nou, dat is bijvoorbeeld die Small Instrument Society. Die komen niet van hier. Die komen iets verder weg. Ja. Maar soms moet je dat gewoon doen.
1: Ja,
0: maar
1: zeker.
0: Inderdaad, wij kijken gewoon. We kijken eerst van wat hebben we allemaal binnengekregen. En dan gaan we kijken van nou. En dan is ook nog belangrijk om te zien en te weten van wanneer zijn ze beschikbaar. He, want je hebt dan zeg maar 13 zondagen. Dit jaar zijn het er 12. Die moet je dan vullen met 3 optredens. Dus dan moet je ook kijken van wat past. En wat is leuk, wat is een beetje afwisselend. Dat willen we gewoon. En er zit ook wel een soort van opbouw in. Begin altijd wat rustig en dan een tussendoortje. En dan het feest om 4 uur. Dan wordt gewoon het hele park afgebroken.
2: Dan staat iedereen te springen en te dansen. In ieder geval, dat is de bedoeling dan.
0: Ja, maar het begint ook om 2 uur. Het ligt gewoon aan het publiek. Kijk, je hebt niet altijd zin om te dansen. En het hoeft ook niet, het is geen moeten. En je doet gewoon wat je voelt in je lichaam. Dat gaat gewoon vanzelf.
1: Ja, maar dat is ook wel het leuke, ook aan de locatie natuurlijk, hè. En helemaal als het lekker weer is.
0: Nou, dat
1: toch?
0: Enorm.
1: Dat speelt allemaal mee.
0: Dat speelt allemaal een hele grote rol. Weet je, en wij zijn dan vanaf 11:30 al in het park om alles op te bouwen, de PA neer te zetten. En de muzikanten komen dan zo binnendruppelen, zo vanaf 11:50. Gaan ze ook hun spullen op het podium plaatsen. Nou, dan wordt het allemaal ingeplucht en gedaan. En weet ik, het is heel drukte van belang altijd. En het is net een mierennest, maar het komt altijd goed. En dan vanaf 1:00 wordt er gesoundcheckt. En dan 2:00 beginnen we met het programma. En dan vanaf zeg maar 11:30 komen de mensen al overal vandaan, komen ze aandruppelen. Op de fiets, lopend, met de auto, nou noem het allemaal maar op. Dat is zo leuk, uit alle hoeken en gaten komen ze naar onze plek.
1: Ja.
0: Heerlijk.
1: Dat is ook leuk om te zien. En dus morgen weer een fantastisch programma.
0: Ja, ik wou nog even zeggen wie er om 4:00 komt.
1: Ja,
0: dat is echt een... daarin zit een drummer, die komt uit Apeldoorn. En die heeft gezegd, we willen graag een keer optreden. De band komt uit Ede. De Old Generation Band. Daar zitten ook een aantal verschillende leeftijdscategorieën zitten daarin. Maar die hebben een fantastische setlist. Ik heb hem gekregen ook al. Daar komen nummers in voor van Dolly Parton, Rolling Stones, The Scene. Wat hebben we nog meer? Rut Chakot, Billy Joel, Randy Newman, Joe Cocker.
2: Ik ga hier wel aan, hoor. dit klinkt super.
1: Yeah.
0: De Doobie Brothers staat erop. Wat staat er nog meer op? Carole King. Die ken ik dan. Jim Croce. Je kan het zo gek niet noemen, joh.
2: Nee, ik hoor dat het is echt voor iedereen wat wils. In ieder geval, voor mij is het gewoon alles wat wils, want dit klinkt allemaal superleuk.
0: Lekker, hè?
2: Ja, ik denk dat ik morgen om 4:00, vanaf 4:00 staan ze er, hè?
0: Ja, vanaf 4:00 staan hun er, de AGB Band,
2: ja,
0: de Old Generation Band.
2: Klinkt super.
0: Ja.
1: Wat leuk, Hieke.
0: Ja.
1: Nou, dus morgen weer nog tips voor als mensen morgen komen?
0: Nou ja, gewoon neem sowieso... Doe makkelijke kleding aan, lekker zomers, want het wordt warm. Zet je zonnebril op, doe je slippers aan als je die hebt, of gewoon je makkelijke schoenen. Huur een stoeltje bij ons bij de blauwe aanhanger, of neem je eigen picknickkleedje mee, of je eigen stoeltje. Dat mag allemaal. Er is catering, maar zeg je van nou, ik doe mijn eigen flesje in een coolbox. Prima, alles kan.
1: Ja.
0: Helemaal leuk, als het maar gezellig wordt.
2: Nou. En dat komt vast en zeker helemaal goed. Als ik dit zo hoor. In ieder geval met aan de line-up gaat het niet liggen.
1: Nee.
0: Zeker niet. En ons ook niet.
2: Nee.
0: Dus komt goed.
2: Perfect, inderdaad.
0: Ja.
1: Nou, dankjewel Hieke.
2: Dankjewel,
1: en succes weer morgen.
0: Dankjewel. Jullie bedankt voor de aandacht. En fijne uitzending verder. Hè.
2: Dankjewel.
0: En
2: misschien tot morgen.
0: Doeg.
1: En we gaan door met Club Tropicana van WM. Want natuurlijk, de temperaturen zijn inmiddels gestegen.
2: Die gaan omhoog.

0: Club Tropicana.
1: Ja,
0: heerlijke
1: zomersnummer. Ik ben om.
0: Het is echt top. En als je nou niet genoeg kan krijgen van Wham. Wham is nu ook weer in de bioscoop te vinden. Namelijk met Wham 10 Days in China. En het is eigenlijk een soort van concertfilm / documentaire over hun concerten in China. En dat zijn best wel bijzondere concerten. Want Wham is echt een grondlegger in de popmuziek in China.
1: Ja.
0: In China mag je namelijk eigenlijk in die tijd, in de jaren 80, mocht je ook niet dansen tijdens een concert. Dus je mocht ook niet klappen. En als je het gaat zien, ik zal niet te veel verklappen over, maar je ziet Wham geeft alles zoals ze normaal gesproken doen. En de mensen in hun publiek zitten stil.
1: Oh,
0: met hun handen
1: erg
0: tussen hun benen. En als George Michael op een gegeven moment gaat klappen, dan zijn de mensen echt in de war van hoe ze hun handen moeten bewegen.
1: Ja.
0: Gewoon omdat ze dat zo niet. Die cultuur daar, die is zo anders. Die zijn helemaal niet gewend dat er een soort van flamboyante popsterren op het podium staan.
1: Nee, precies.
0: En sindsdien is natuurlijk ook het karaoke, en dat komt ook veel meer in de buurt met die sfeer. Dus ze zijn echt een ontwikkeling geweest in de cultuur daar. Dus
1: ja,
0: echt wel. En dat laat deze film echt heel goed zien.
1: Dus ga hem zeker bekijken. Ja. Hij draait in de Pathé.
0: En in de View volgens mij.
1: Oh,
0: ook.
1: In de View ook. Nou,
0: dus
1: kijk, ik moet hem nog zien. Dus
0: hij is te bewonderen in menig bioscoop. Dus dat scheelt.
1: Maar wij gaan wel klappen. En weet je waarvoor we gaan klappen?
0: Wij gaan
1: ieder voor wie?

0: Voor het weer.
1: Ja, zeker weten. Voor
0: en
1: Christian.
0: En hoe, voor Christian inderdaad.
1: Ja.
2: Het weerbericht met Christian Versloot.
0: Goedemiddag, Christian.
3: Goedemiddag, ja, wat een eer.
0: Ja, tuurlijk. Ja, onze allerliefste favoriete weerman. Dat is, ja, dat moet wel.
3: Ja, alleen als hij goed weer brengt, zeker.
0: Nou, ik hou ook van je als je niet goed weer brengt, hoor. Dus dat komt helemaal goed. Wel iets minder, maar dan maakt niet uit. Wat gaat het deze week weer brengen? Ik ben heel benieuwd.
3: Ja,
0: vertel.
3: Toch opnieuw warm en droog weer. Met alleen op dinsdag een kans op een spatje regen. En dat is tegelijkertijd natuurlijk best wel slecht nieuws voor de natuur. We hebben een behoorlijke droogte. De rivieren die staan op een behoorlijk laag punt en dalen nog steeds verder. Dus dat, daar lijkt nog geen einde aan te komen. Dat heeft allemaal te maken met een zogeheten zadelgebied waar wij nu in zitten. En dat betekent dat we precies tussen hoge en lage drukgebieden in zitten. Vandaag, als je dan kijkt naar het weerbeeld, zien we dat we een afwisseling hebben tussen wat zonnigere perioden en perioden met wat meer stapelwolken. Temperaturen zo rond de 25, misschien zelfs 26 graden in het stedelijk gebied en een noordwestelijke wind kracht 2. Komende nacht is het opnieuw een afwisseling van wat wolkenvelden in de latere helft van de nacht en wat helderder weer in het begin. Temperaturen zo rond de 15 graden dan. En dan morgen opnieuw behoorlijk veel zon. Misschien in de vroege ochtend nog wat sluierbewolking, maar die lijkt toch echt weg te gaan trekken. En dan temperaturen opnieuw rond de 28 graden bij een noordoostelijke wind kracht 2. Maandag is qua zon en qua weerbeeld een beetje een herhaling van zondag. Dus veel zon en zo nu en dan wat sluierwolken, maar toch echt al een heel stuk warmer met 33 graden. Dinsdag dus die afwisseling van zon en stapelwolken met ook kans op een spatje regen. 32 graden, dus dan wordt het ook wel een klein beetje benauwd. En dan woensdag, donderdag en vrijdag opnieuw veel zon. Hier en daar misschien een paar wolkenvelden, maar toch overwegend zonnig. Eerst nog 28 graden op woensdag en daarna tussen de 24 en de 27 graden op donderdag en vrijdag. Met de hele week een wind die eerst uit noordoostelijke richtingen komt en daarna wat draait naar het westen. Kracht 2 A3. Dus ja, kortom, uitgezonderd de dinsdag waarop er toch zo nu dan een heel klein beetje regen kan vallen, is het opnieuw een hele zonnige en droge week met behoorlijk hoge temperaturen.
0: Echt zomers weer dus.
1: Ja.
0: En ik ga het dan toch, dit is eigenlijk een beetje een vraag uit eigen interesse, maar toch ook misschien wel goed, want het gaat over het weer. En dan moet ik natuurlijk bij jou zijn dan. Ik ga volgende week op vakantie en ik kijk elke keer op het weer. En elke week verandert het bijna 7 graden verschil. Hoe kan het dat het weer zoveel schuift van in de loop naar de dagen toe? Weet jij dat?
3: Ja, het is een beetje afhankelijk ook van waar je op vakantie gaat. Dus dat is misschien, je hoeft misschien niet de precieze coördinaten, maar een beetje welk gebied dat
0: is. Het is Alpen richting weer. België, Frankrijk.
3: Ja, precies. Dus een beetje bijvoorbeeld, laten we zeggen, de Ardennen.
0: Ja, inderdaad.
3: Ja, wat je daar natuurlijk ziet is dat er behoorlijk veel invloed is van de reliëfverschillen. Dus de heuvels en de, ik weet niet of het ineens een heel laag gebergte is, maar hoe dan ook dat reliëf. En op het moment dat bijvoorbeeld de wind dan wat van richting verandert, dan kan dat heel veel invloed hebben op het weerbeeld. En op het moment dat je verder van tevoren zit, dus zeg 7 dagen vooruit, dan is die onzekerheid in die verwachting nog behoorlijk aanwezig, waardoor je dus als die wind net een beetje draait in de weersverwachting, ineens een heel ander resultaat krijgt. En dat convergeert een beetje naar de definitieve verwachting een dag of twee van tevoren. Dat is heel erg afhankelijk van het gebied en met name hoeveel kleinschalig weer er eigenlijk kan plaatsvinden daar.
0: Oké, nou dan weet het als dit voor de volgende keer niet naar iets met bergen gaan, maar dat komt helemaal goed, denk ik.
3: Ja, of juist wel. En
1: uitleg, Christian, daarom ben jij onze weerman.
0: En dat verdient wel een applausje, want zelfs, dan gaan we nog een keer. Want
3: kijk dan.
0: Ik heb het opgezocht namelijk en ik las het. Nou ja, dan komt mijn telefoon komt met dat hippe ding van. Hippe ding. Het komt van 20-jarigen. Maar dan zeg maar en dan staat er zo'n uitleg en dan heel uitgebreid met moeilijke termen. En dan zit ik er echt naar te kijken en dan denk ik van. Ik kan mijn telefoon net zo goed uit het raam gooien. Maar dit is dan echt een soort van verrijking aan info. Dus dit is heel erg fijn. Ja.
3: Ja, graag gedaan. En ja, natuurlijk, weet je, ik stap over heel veel van die complexiteit heen. Dus ik probeer het een beetje simpel uit te leggen. Betekent ook dat je soms wat nuances mist, zeg maar. Maar ja, weet je, als dat leidt tot begrip, waarom niet?
0: Het is geweldig. Ja, meer kan ik niet vragen. En het is fijn dat je aanpast aan de hoe zeg je dat? Aan de doelgroep. Dat is fijn. Ja. Doelgroep bedoel ik dan mij vooral. Maar...
3: Ja.

0: Dat is wel grappig dat je het zegt, want op het moment dat je bijvoorbeeld een keer bij de kapper zit, dan moet je met mij ook niet over het weer gaan praten. En dat doen de meeste mensen wel eens met die standaard gesprekken bij de kapper, zeg maar. Ja. Dus dat, ja.
1: Maar is het dan, heb je dan ook nog zeg maar een ander soort, of gaat iedereen altijd over het weer aan? Want dat doen wij natuurlijk nu ook, dus eigenlijk zijn we net zoals de kapper in dat opzicht, maar...
0: Ja. Ja, je hebt natuurlijk andere gesprekjes, maar op het moment dat het bijvoorbeeld heel warm is, zeg maar, ja, dan komt het altijd ter sprake. En dan soms afhankelijk van wie je dan aan je stoel hebt staan, dan ga je er wat dieper op in. En andere keren niet. Ja, het is afhankelijk van wat die persoon ook interessant vindt.
2: Ja, precies, dat is ook zo.
1: Dat is ook weer waar, inderdaad.
2: Ja, eigenlijk alle gesprekken.
1: Risico's
2: zijn
1: van het weerman van weerman zijn. Ja. Dat is dan ook weer zo.
0: Ja.
1: Daar teken je dan voor, hè?
0: Ja, helaas. Ja.
2: Nou goed, Christian. Ga jij nog wat leuks doen zometeen?
0: Ja, er zijn vrienden vanuit de middelbare school in Apeldoorn. Die zijn nu onderweg hier naartoe. En we gaan straks padellen en daarna zelf pizza's maken.
2: Kijk,
1: dit klinkt als een top. En het weer is er perfect voor natuurlijk. Ja.
0: Het klinkt als een heerlijke middag.
2: Ja. Nou, geniet er lekker van, Christian. En tot volgende week maar weer.
1: Heel veel plezier. En tot
0: jullie wel. Goed weekend. Doei.
2: Doeg.

0: Ja, Cher, If I Could Turn Back Time was dat.
1: Om in het thema te blijven inderdaad. Jeetje, wat een icoon.
0: Dat is een icoon.
1: Die zal dit weekend vaak te horen zijn. In ieder geval, laten we het hopen.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Dat denk ik ook wel. Maar we gaan nu ook naar een icoon.
1: Een Apeldoorns icoon inderdaad.
0: Ja, zeker weten. Johan Mensing. Want die gaat ons van alles vertellen over de Apeldoorn Cup. En er zijn wat veranderingen, Johan.
2: Dat klopt.
0: Er is een nieuwe indeling, er is een nieuw goed doel. Neem ons mee.
2: Neem ons mee. Nou, ten eerste dank jullie wel voor deze uitnodiging dat hier mag zijn. Voor de vijfde keer dit jaar bij WSV in Apeldoorn, de Apeldoorn Cup.
0: Ja.
2: Voorgaande edities zijn bij andere verenigingen geweest, maar nu alweer voor het vijfde jaar bij WSV. En inderdaad, wat je net zegt, een andere indeling. Mm-hmm. Voorgaande jaren was het eigenlijk één hele grote pool. En ja, kon de hoogspelende club van Apeldoorn tegen de laagspelende van Apeldoorn voetballen. Ja, dat werden dan wedstrijden van 7, 8, 9, 0. Vind je voor twee verenigingen niet leuk.
0: Nee.
2: Dus we hebben dit jaar voor het eerst hebben we het anders ingedeeld in twee pools. Een vierde, vijfde klasse pool en een hogere klasse pool. Waardoor je eigenlijk veel gelijkwaardigere wedstrijden gaat krijgen.
0: En wat
2: dus
0: ook leuker kijken is natuurlijk.
2: Hopelijk is dat inderdaad leuker kijken. Gewoon spannendere wedstrijden. Misschien wat minder doelpunten, omdat het gelijkwaardiger is.
0: Mm-hmm.
2: Maar ja, desalniettemin, het is gewoon, hopelijk. Ik heb net Christian even mee mogen luisteren. Hopelijk over twee weken net zo mooi weer als nu.
0: Ja.
2: Weet je, veel publiek, gewoon gezelligheid. Kom lekker kijken langs de lijn en geniet van het mooie voetbal.
0: Ja, want het is, het seizoen is nog niet begonnen. Dus dit is een beetje erin komen, hè?
2: Dat klopt. Ja, de eerste verenigingen zullen nu ondertussen wel beginnen met de eerste trainingen weer, mm-hmm, hè, na de zomervakanties. Maar het seizoen, de competitie, bekerwedstrijden zijn nog niet begonnen. Iedereen is echt nog in die voorbereiding aan het opwarmen naar die competities toe. Daarom spelen we de wedstrijden ook niet de reguliere speeltijden van 2 keer 3 kwartier. Maar we spelen ze maar 2 keer 1/2 uur.
0: Mm-hmm.
2: En dat doen we eigenlijk al een paar jaar, doen we dat zo. En dat is ook gewoon om blessures te voorkomen.
0: Ja.
2: Kijk, de Apeldoorn Cup is een mooi toernooi, leuk toernooi, maar niet het belangrijkste. Het belangrijkste is er straks weer de bekerwedstrijden, de competitiewedstrijden. En dan moet iedereen fit zijn.
0: Ja, precies. Ja.
2: Ja.
0: En wat kunnen mensen allemaal ervaren zo bij de Apeldoorn Club? Als ze zeggen, ik vind het leuk. Ik hou van een potje voetbal. Ik ga erheen. Is er nog meer te beleven? Wat is vooral de sfeer die mensen meekrijgen?
2: Wat is de sfeer die ze meekrijgen? Ja, een weerzien van oude bekenden.
0: Ja, hè?
2: Het zijn eigenlijk allemaal Apeldoornse verenigingen. Binnen de teams zie je gewoon ons kent ons. De jongens kennen elkaar. Het is leuk. Maar dat betekent ook dat het langs de lijn, ouders, opa's, oma's, kinderen, iedereen komt mee, iedereen komt kijken. Het is gewoon gezellig. En mm-hmm, de sfeer is goed. Iedereen blijft allemaal wat langer hangen na zo'n wedstrijd. Er zijn ook door deze nieuwe indeling iets meer wedstrijden. Dus mensen kunnen ook gewoon wat langer blijven.
0: Ja.
2: Dus het is vooral de sfeer, de gezelligheid. En gedurende de week, de afgelopen jaren ervaring dat we tussen de 3.500-4.000 mensen gedurende die week op ons voetbalterrein krijgen.
0: Ja.
2: En het is gewoon gezellig.
1: En dat zijn nummers. Ja. En dat is dus jullie hebben de hele week voetbal?
2: We hebben vier dagen. Het begint op zaterdag 15 augustus. Dat is precies over 2 weken. Mm-hmm. Dat zijn de eerste wedstrijden. Dan hebben we dinsdagavond en donderdagavond hebben we de tussendoorrondes. En dan op zaterdag 22 augustus, dan spelen we, eigenlijk iedereen speelt dan weer. En dan spelen we uiteindelijk 2 finales.
0: En volgens mij zitten wij er dan ook, hè, op locatie.
2: Jullie gaan ook langskomen, inderdaad.
1: Tijdens het slotakkoord,
2: zeker. Ja, jullie gaan live streamen, geloof ik, weer. Ja. En verslag doen.
1: Dus als je er niet bij kan zijn, kun je het wel kijken. Dus dat is ook weer fijn.
2: Ja, het kan ook op televisie of
1: maar liever
2: YouTube
1: natuurlijk.
2: Live op
1: de vereniging.
2: Zeker, want dat is voor ons wel heel belangrijk. Want in de voorbespreking zeiden we net al, tijdens het lied van Cher. Er is ook een goed doel verbonden.
0: Ja.
2: Weer. Dat doen we elk jaar. Dit jaar is dat Stichting Leergeld Apeldoorn Voorst.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
2: Een stichting die zich gewoon inzet voor gezinnen in de bijstand of rondom de bijstandsniveau. Met schoolgaande kinderen die net even dat extra steuntje nodig hebben voor schoolboeken of een fiets of een computer. Of in ons geval sportkleding of contributie van een sportvereniging. Om gewoon wel mee te kunnen blijven doen.
0: Ja.
2: Dit jaar Stichting Leergeld. Dat betekent dat we wederom aan de kassa iedere bezoeker 1 euro laten betalen. En die 1 euro

0: stoppen we in de pot. Gaat allemaal naar Stichting Leergeld.
1: Ja, heel mooi.
0: Dus ja, en als je langskomt en je denkt van... goh, dit is zo'n goed doel, ik wil wat extra's, weet je. Je mag altijd extra doneren bij de kassa. Mm-hmm. Geen probleem.
1: Ja. En nu dus weer voor 5 jaar verlengd bij WSV. Hoe is dat zo gegaan?
0: Ja, hoe is dat zo gegaan? de Apeldoornse Voetbalfederatie. Dat is eigenlijk ja, een bestuur die alle voetbalverenigingen vertegenwoordigt. Die hebben de verenigingen in Apeldoorn en omgeving gevraagd van... joh, wie zou het de komende 5 jaar willen organiseren? Zet het op papier, presenteer het aan ons wat jullie gaan bieden. Ik moet heel eerlijk zijn, niet elke vereniging kan het organiseren. Mm-hmm. Het hangt van een aantal factoren af. Het aantal beschikbare velden bijvoorbeeld. Je moet toch minimaal 4 velden hebben om de wedstrijden überhaupt te kunnen spelen. Je moet op 4 velden moet je verlichting hebben om het te kunnen spelen. Heel belangrijk is ook een hele grote groep vrijwilligers. We werken alleen maar met vrijwilligers. Mm. En als je kijkt gedurende de komende week... meer dan 100 vrijwilligers die op die 4 dagen gewoon bezig zijn... om te zorgen dat alles goed gaat lopen... Maar dat zijn allemaal voorwaarden waar je eigenlijk als vereniging rekening mee moet houden. Dan zijn er een aantal verenigingen die dat echt kunnen. Mm-hmm. Wij zijn daar één van. Ik ga de andere namen niet noemen. En die mogen gewoon een presentatie houden van zeg maar. Yeah. En iedereen mag stemmen. Alle verenigingen mogen dan stemmen van naar welke vereniging het toe gaat. En in dit geval, dit jaar, is eigenlijk gewoon besloten om het nog 5 jaar bij ons te mogen doen.
2: Ja, wat een eer dan ook als vereniging. Ja, groot compliment.
0: Ik vind het persoonlijk geweldig omdat ik het zelf al 5 jaar mag organiseren. Dus dat ik dan zoiets te horen krijg dat alle verenigingen het heel goed georganiseerd vinden bij ons. Dan denk ik, dat vind ik gaaf.
1: Ja, zo'n pluim.
0: Dus zeker. Dus,
2: En zijn er in die 5 jaar nog dingen die je wil veranderen of uitbreiden? Of is het... Werkt het zo perfect zoals het nu gaat? Heb je nog iets wat je graag wil?
0: Als je de lat hoog wil leggen. Kijk, voor ons was het 5 jaar gewoon de traditionele manier. En nu 5 jaar weer. Maar als je echt naar mij kijkt, dan denk ik van ik zou ook wel wat meer jeugd of misschien vrouwenvoetbal erin willen betrekken.
1: Oh, ja.
0: Het zijn nu allemaal de eerste 11-tallen van de verenigingen.
1: Mm-hmm.
0: Het is eigenlijk een hele week dat we ons complex beschikbaar hebben. Dus waarom spelen we dan niet in de middagen met vrouwen of kinderen of iets? Hè? Dus voeg zoiets toe.
2: En dat is natuurlijk ook voor hoe meer ook geld naar het goed doel gaat.
0: Zeker,
2: dus
0: zeker.
2: Is eigenlijk een win-win-win.
0: Ja, en een klein beetje de andere kant, want het hangt natuurlijk ook op vrijwilligers. Ja. Je hebt weer die vrijwilligers nodig.
1: Ja, precies.
0: En dat is eigenlijk steeds een beetje het kantelpunt. Wat ik net zei, meer dan 100 vrijwilligers die nu al klaarstaan. Krijg ik er nog meer beschikbaar die dan ook die middagen of die andere dagen zouden willen helpen?
1: Ja,
0: ik denk dat we een heel eind
1: vakantieperiode
0: kunnen komen. Ook.
1: Ja.
0: Dus als je vraagt van, wil je meer? Ja, ik wil best wel meer.
2: Maar daar moet er ook wat dus voor terugkomen. En dan moeten er ook gewoon meer vrijwilligers bij. Dus dan kunnen we bij deze ook misschien al een oproep doen van als je nog
0: zeker weten.
2: Tijd over hebt.
0: Ja hoor.
2: Ga er vooral...
0: En toevallig hebben we ook iemand die gewoon zich los zo heeft aangemeld. We hadden een oproep via Facebook en Instagram en zo gedaan. En iemand die belde mij en die zegt... ik woon in Apeldoorn, ik ken het niet, maar mag ik meedoen?
1: Ja,
0: weet je, tuurlijk. Welkom. Hartstikke welkom.
1: Ja, superleuk.
0: Iemand van GroenWit die mij appte en zei... Johan, mag ik misschien meedoen? Ja, tuurlijk, kom meedoen. Het is voor ons allemaal, het is vrijwillig.
1: Ja,
0: dus,
1: ja superleuk.
0: Geweldig. Ja. Ja.
1: Dus bij deze ook een oproep.
2: Ja,
1: eventjes hier zo live en ook eventjes op onze Facebookpagina.
0: Nou, prima.
1: Denk je van, hartstikke leuk en ik wil gewoon wat bijdragen. Dan ga ik het eventjes delen op onze Facebookpagina.
0: Ja hoor.
1: En dan kan je daar ook op reageren.
0: Nou, helemaal super.
2: Klinkt
1: Johan,
2: top.
1: Zijn we iets vergeten dat je denkt, maar dit moeten de mensen nog even weten?
0: Ik denk nog één belangrijke groep mensen waar ik het nog niet over heb gehad. En die wil ik echt wel even benoemen. Daar zijn we ook heel trots op. Dat zijn de scheidsrechters.
1: Ja, tuurlijk.
0: De scheidsrechters vanuit de scheidsrechtersvereniging Apeldoorn en omstreken.
1: Mm-hmm.
0: Die gewoon ook weer vrijwillig alle wedstrijden hopelijk in goede banen leiden.
1: Mm-hmm.
0: Maar tot nu toe hebben ze dat elk jaar gewoon heel goed gedaan. Dus nogmaals, ik ben daar gewoon enorm trots op dat al die scheidsrechters zich weer aan hebben gemeld. Mee gaan doen, mee gaan helpen. Om er gewoon weer een heel mooi feest van te maken eigenlijk.
1: Ja. Nog één keer. Wanneer start het?
0: 15 augustus.
1: Ja, tot en met
0: 1 uur. Tot en met 22 augustus. En de finale wordt gespeeld. De eerste finale wordt gespeeld om 4 uur.
1: Mm-hmm.
0: De tweede finale wordt gespeeld om 4:15.
1: Kijk. Bij WSV natuurlijk.
0: WSV, aan inderdaad. De voorwaarts. Voldoende parkeerplekken. Beperkingen voor de fietsen, de scooters en de fatbikes. En hopelijk heel veel gezelligheid.
1: Ja,

0: En voor de komende 5 jaar dus gewoon weer.
1: En voor de komende 5 jaar gewoon weer.
0: Ja, ja, heerlijk. Dat is een goed vooruitzicht.
1: Zeker weten.
0: Heel erg bedankt dat je er was.
1: Graag gedaan.
2: Goed weekend.
0: Goed weekend, inderdaad.
1: Jullie ook.

0: Met de YMCA. Jij was nog lekker aan het typen. En ik, was ook, ik dacht, oh, we gaan alweer. Wat een lekker nummer. Ook weer echt een typische klassieker voor de Pride.
1: Ja, zeker weten.
0: Ik denk,

0: ik denk dat menig mensen gewoon nog steeds daar staan als een van de village people. Ik hoop met een cowboyhoed of een politiemuts en een leren vest.
1: Ja.
0: Laatst was ik op het terras en toen zag ik dus van die groep motorrijders. En toen dacht ik bij mezelf, ze komen altijd heel stoer aanlopen. Ja, maar elke keer als ik ze zie, dan moet ik toch denken aan de village people. Dan denk ik van, zouden zij weten dat mijn beeld van die mensen dus eigenlijk gewoon is dat iemand daar zo staat.
1: De YMCA dus.
0: Zeg maar, de YMCA, of in mijn hoofd viel dat de macho man al van een macho man. Ja, en dan denk ik elke keer van, ja, dan komen ze altijd zo aanlopen. Zo, want ik zat te kijken en het enige wat in mijn hoofd afspeelde was macho man en village people. Ik hoop niet dat ze dat nu iemand van luistert en denkt van, loop ik zo rond over straat?
1: Jammer, die associatie.
0: Ja, dat is jammer. Dat verpest je beeld misschien een beetje. Maar maakt die van mij wel een
1: stukje leuker. Maar ik vind hem wel heel liefdevol.
0: Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ja. Het maakt ook wel een stukje leuker. Of zo.
1: Ja, het maakt het gelijk een stuk zachter. Ja, als je
0: laten
1: daarmee...
0: we hopen dat zij dat dan ook zo zien.
1: Ja, precies.
0: Als wij dat, ik durf het niet tegen ze zeggen. Ik denk van, dan ben ik straks twee tanden kwijt. Maar mijn hoofd die... werkte overuren dan.
1: Ja, dat gaat.
0: En ik zit even te kijken, want we hebben hier natuurlijk een lijstje voor ons. En we zitten nu een beetje in thema voor de Pride wat dit weekend plaatsvindt hier. In het World Pride hier in Amsterdam. Superleuk. We kwamen ook een beetje op de conclusie dat er nog niet heel veel is in Apeldoorn hier.
1: Ja, we hebben hier een Pride 055 hebben we natuurlijk. En de vlag die staat ook bij het gemeentehuis.
0: Zeker. Dus... ik zag hem net ook op de fiets een paar keer al ergens hangen. Dus
1: ja,
0: dat is ook
1: en we hebben een regenboog.
0: Zebrapad.
1: Ja, die hebben dan ook.
0: Nou,
1: dus
0: het,
1: qua uiterlijk
0: op.
1: Is het in ieder geval...
0: Qua uiterlijk zijn we in ieder geval heel erg kleurrijk.
1: Ja.
0: We kunnen met een boot... Ik denk dat er nog wel potentie in zit.
1: Ja, dat we een Pride hier in Apeldoorn doen.
0: Op
1: over
0: de boot,
1: het kanaal.
0: Over het kanaal. Ik zal erop staan met mijn leren vestje, denk ik.
1: Kijk eens aan. Nou, wie weet. Als je denkt van, ook potentie in... He, stuur ons dan even een berichtje.
0: Zeker weten. Dan kun je hier ook even komen in de studio om het te pitchen voor Apeldoorn.
1: Nou, oh ja, dat is leuk.
0: Dat is leuk inderdaad. Doen we een competitie. Wie de beste
1: pitch
0: kunnen
1: heeft.
0: Kunnen we dan niet een RTV Apeldoorn boot? Is dat niet wat?
1: Ja.
0: Kijken hoeveel we er mee krijgen.
1: Nou, ik ben benieuwd.
0: Ik ook.
1: Ja.
0: Laten we doorgaan naar de volgende klassieker. Namelijk ABBA met Dancing Queen.

0: Helemaal uit Zweden. ABBA met Dancing Queen.
1: Ja.
0: Helemaal uit
1: Zweden. Helemaal.
0: Dit was denk ik wel echt een van mijn eerste grote liefden in de muziek.
1: Ja?
0: ABBA. Ja, ik had mijn eerste paar platen. Dat waren eentje van Electric Light Orchestra. En dan dit album. Arrival, volgens mij, van ABBA. En ja, dat heb ik zoveel gedraaid. Ik heb hem inmiddels nu 4 keer gekocht. Omdat ik hem elke keer toen zoveel had gedraaid op mijn plaatspeler. Dat hij weer helemaal grijs werd gedraaid. En dan ging hij weer haperen. En dan kocht ik weer een nieuwe.
1: Wat meen je?
0: Ja, dus ik heb er 3 in de garage liggen nu. En eentje boven bij mij. Bij de plaatspeler. Dat is echt top.
1: Kijk, nou. En dat dan, is toch weer een leuk weetje.
0: Ja, dat is toch dan toch weer wat over ABBA.
1: Ja.
0: En we gaan ook alweer bijna naar ons tweede uurtje toe. We zijn alweer bijna klaar met het eerste uur.
1: Ja.
0: We hadden wel een goed gevuld programma al.
1: Nou, zeker weten. We hebben meer over de Apeldoorn Cup kunnen vertellen dan we hadden verwacht.
0: Ja, ik vond voor ons als nog niet heel erg voetbalkenners. Ging het best lekker.
1: Ging het goed.
0: En wat een goed doel eigenlijk. Is echt super. Ik was echt oprecht onder de indruk ervan dat ik denk van, oh, dit is echt een heel goed initiatief.
1: Ja, zeker weten. Stichting Leergeld is sowieso echt een heel goed doel. Om juist kinderen en ouders met een wat iets minder in de portemonnee toch te motiveren om zich verder te ontwikkelen. Althans de kinderen van ze. Dus dat vind ik alleen maar goed.
0: Ja, inderdaad. Daar kunnen we niks naar op zeggen, gelukkig.
1: Nee, precies.
0: Want soms zouden we heel gemeen zijn.
1: Ja, dat zijn we niet, Wiebe.
0: Nee, we zijn absoluut niet gemeen.
1: Nee. Hey, het klokje tikt.
0: Langzaam door. We gaan volgens mij naar ons alle laatste nummertje voor het uur.
1: Ja, en dan gaan we even naar het nieuws.
0: En wat is het voor een?
1: Oh,
0: heerlijk.
1: Ja, ik hou ervan.
0: Ik ook. Het piano introotje, dat galmt altijd. Het iconisch. Iedereen weet gelijk. Iedereen springt op. Iedereen gaat dansen.
1: Ja.
0: Karaoke, kraker, alles in één keer.
1: Ja, dus ik zou gewoon zeggen, start hem in. En dan kom je als het goed is erin. En dan zien wij elkaar straks weer.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Door de extreem

0: De waterstand in de Donau dreigt de Hongaarse kerncentrale Paks volledig stilgelegd te worden. De centrale levert bijna de helft van de Hongaarse stroom en draait nu nog op een kwart van zijn capaciteit. Er is te weinig rivierwater beschikbaar voor de koeling van de centrale. Volgens de Hongaarse premier kan de centrale al dit weekend volledig worden uitgeschakeld. De KNVB heeft het vertrouwen in FIFA-voorzitter Gianni Infantino opgezegd. De Nederlandse Voetbalbond spreekt van een fundamentele vertrouwensbreuk. Aanleiding zijn de omstreden plannen om commerciële rechten van het WK aan externe investeerders te verkopen. FIFA heeft dat plan inmiddels ingetrokken na veel internationale kritiek. Volgens de KNVB is nu een serieus gesprek nodig over het leiderschap van de FIFA. Labour heeft de tussentijdse burgemeestersverkiezing in Manchester overtuigend gewonnen. Beth Greig kreeg ruim 309.000 stemmen en volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. De kandidaat van Reform UK kreeg 157.000 stemmen. Greig was eerder lokaal burgemeester en werkte nauw samen met Burnham. Ze is de eerste openlijk homoseksuele gekozen burgemeester van Manchester. Oekraïne heeft bij de laatste Russische luchtaanval slechts één van de 27 ballistische raketten kunnen neerhalen, dat zegt president Zelensky. Volgens hem komt dat doordat Oekraïne te weinig raketten heeft voor het Amerikaanse Patriot luchtafweersysteem. Zelensky wil daarom zelf Patriot raketten kunnen produceren. Na eerdere toezeggingen van Trump lijkt die nu echter terug te krabbelen. Het weer nog, stapelwolken, maar wel meest droog. Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden, in het zuiden zo'n 25 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is de zaterdagmiddagmix.

0: Tweede uur van de zaterdagmiddagmix. Het is vandaag 1 augustus, volop zomer. Aflevering 984 natuurlijk weer. En naast mij zit Wiebe Tulk.
1: Een hele goede middag, daar zijn we weer. Voor het tweede uurtje.
0: En we hebben een fantastische technicus. Dio Bartolomeo, zeg ik dat goed, Dio? Barmentlo, ja, dat is heel wat anders. Ik maak er heel wat exotisch van, want zo ziet hij er ook uit.
1: Ja, inderdaad. Maar ja, we kunnen het nog een keer doen. Doen we het even samen.
0: Ja?
1: Dio Barmentlo. Kijk,
0: hij keurt hem goed.
1: In één keer.
0: Heel fijn.
1: En we hebben dit uurtje weer een volle programma.
0: Ja.
1: Heel veel programma. Even kijken, we hebben zometeen Zenny voor het mini-festival Fase.
0: Ja.
1: Daar heb ik heel veel zin in. Daar ben ik heel benieuwd naar.
0: Ja, ik ook. Heel erg benieuwd naar. Die zoekt ook vrijwilligers. Gerry van Brugge kan natuurlijk niet missen met haar cultuurtips.
1: Onmisbaar in dit programma natuurlijk.
0: Ja.
1: En onmisbaar in de Apeldoornse cultuurscene.
0: Sowieso.
1: En wat hebben we nog meer? We hebben hier ook nog Remco. Die gaat met de stoomtrein.
0: Ja.
1: Dat is ook leuk.
0: Dat is ook leuk. Daar heeft hij van alles over te vertellen. En ik ben heel erg benieuwd. Want ben jij wel eens met de stoomtrein geweest?
1: In mijn jongere, nog jongere jaren...
0: Ja.
1: Ben ik wel eens met de stoomtrein geweest.
0: En ik zeg je heel eerlijk, ik nog nooit.
1: Nog nooit? Dat is een primeurtje hier. Kunnen we dit ergens even vastleggen? Een soort van knippen dat het op social komt. Want dat Marcia nog nooit met de stoomtrein is geweest.
0: Nee. Dus misschien kan Remco me straks overhalen.
1: Remco, als je al luistert, doe extra je best. Want... Ik kan het ook alvast even een beetje voor je doen. Het is heel erg leuk. In ieder geval, in mijn gedachten was het vroeger altijd super.
0: Oké, nou, we gaan het meemaken. Maar eerst muziek. Cyndi Lauper met True Colors. Ja.

0: Ja, dat was Cindy Loper. En die ging er een beetje uit met een tifa.
1: He? Inderdaad.
0: Een tifa is een Molukse trommel. Even voor de
1: verduidelijking. Ja, nee, ik weet wat het is, gelukkig.
0: Oh, kijk. En dat, nou ja, dat is een mooi intro voor onze volgende gast.
1: Dat laat je vloeiend overlopen.
0: Ja,
1: dat
0: toch?
1: Dat doe je heel goed, zeker.
0: Aan de telefoon hebben we Sanny Letemia. En die gaat ons van alles vertellen over het mini-festival in fase door de werkgroep Hattieke Hattie. Hi, Len.
2: Hi.
0: Hi, Sanny.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Allereerst moeten we even vragen. Hattieke Hattie, wat betekent dat?
2: Hattieke Hattie betekent hart tot hart.
0: Kijk, dat is al heel erg mooi.
1: Dat is een hele mooie titel, inderdaad.
0: Ja,
2: zeker.
0: En het mini-festival. Wanneer gaat dat plaatsvinden? Kan jij daar iets over vertellen? Neem ons eens mee.
2: Zeker. Het mini-festival Hattieke Hattie, dat vindt plaats op vrijdag 4 september tot en met zondag 6 september. Dus het zijn 3 dagen achter elkaar.
0: Ja.
2: Nou ja, het festival wordt georganiseerd door een werkgroep dat bestaat uit Molukse inwoners die, of, nou ja, die eerst in fase hebben gewoond of die daar familie in fase hebben. Zoals ik zelf kom daar oorspronkelijk ook vandaan. Mm-hmm. Woon inmiddels in Apeldoorn. Nou ja, en het festival, wat het precies inhoudt. We beginnen bijvoorbeeld op de vrijdag met een tentoonstelling. De Molukken, dat gaat over onze roots en onze verhalen.
0: Ja.
2: Zowel verhalen van vroeger, maar ook verhalen van nu. En dat kan ook zijn verhalen wat nog in het verschiet ligt, dus de toekomst. Nou ja, dan hebben we op de zaterdag verschillende soorten activiteiten. Dan moet je denken aan een 5x5 toernooi. We hebben ook een vliegerwedstrijd, maar ook een markt rondom het wijkgebouw in de Molukse wijk van Vaassen.
0: Ja.
2: En deze dag die eindigen we dan ook met muziek in het wijkgebouw. En nou, op de zondag volgt dan nog een makkampetita. Dat is voor onze oudere Molukse bewoners.

0: en voor de luisteraars, Makan Petita, dat is een, ja, je moet een beetje denken aan een soort van picknick, waar je gewoon gezellig met z'n allen kunt eten.
1: Mm-hmm. En dan wordt het eten, zeg maar, bereid door anderen?
0: Ja, ja, door anderen.
1: Kijk, dat is dat is mooi.
0: Oh, sorry.
2: dat is inderdaad heel mooi. En je vertelde ook wat over een markt. Wat is op die markt te vinden allemaal voor dingetjes?
0: Nou ja, eten natuurlijk. Maar naast eten ook wat de mensen maar willen verkopen. Dus volgens mij hebben we ook steentjes met kleding wat wordt verkocht. Maar volgens mij ook kunstwerk. Ja, noem het maar op.
1: Ja. En hoeveel kraampjes hebben jullie in zijn totaliteit?
0: Dat is een hele goeie.
1: Volgens mij zag ik ergens 16 staan.
0: Ja, dat kan best kloppen hoor.
2: Kijk, dat is een goede...
1: Dat is een mooi aantal.
2: Dat is een mooi aantal inderdaad. Dat zijn er best wel veel.
1: Ja.
0: Ja.
2: En is dit altijd? Is dit elk jaar? Of is dit de eerste keer? Wat is de...
0: Dit is de eerste keer. En eigenlijk is het zo ontstaan in het kader van 75 jaar Molukkers in Nederland.
1: Mm-hmm.
0: Dit is de eerste keer dat wij dit zo organiseren.
1: Ja. En... Komt er nog een vervolg of is het echt een eenmalige?
2: Eenmalige.
0: Ik hoop op een vervolg natuurlijk. Ik moet er ook bij vermelden, tijdens het festival worden ook verhalen verzameld voor een nieuw project. Levende muren.
1: Mm-hmm.
0: Deze verhalen vormen de inspiratie voor een muurschildering. Die de geschiedenis en de identiteit van onze Molukse gemeenschap in fase zichtbaar moeten maken. We zijn hier achter de schermen al druk bezig. Maar goed, dat zou dan een vervolg moeten zijn op het festival.
1: Ja, mooi.
2: Supermooi. Ik vind dat een mooi vervolg. Ook, inderdaad. Ja. En ook iets echt blijvends voor altijd dan, een muurschildering.
1: Ja, zeker. En nou komt er natuurlijk heel veel bij kijken. Hè? Met het organiseren van zo'n mini-festival. Ook, denk ik, ook al voor de muurschildering.
0: Ja.
1: Zijn er dingen wat... Nou, waar je nog een oproep voor wil doen. Of dat je zegt, van, maar dit is belangrijk. Hier heb ik handjes nodig.
2: Ik hoor een enthousiasme, dus ik ben benieuwd. Vertel.
0: Ja, zeker. Zoals jullie al horen, het is een driedaags festival. Dus dat vergt ook een hoop werk en hulp. Dus we zijn nog op zoek naar vrijwilligers. Voor onder andere de op- en afbouw. Maar denk ook aan catering, pardiensten, schoonmaak of begeleiden van de activiteiten. En ook een belangrijke om te benoemen, we zoeken nog iemand met een zitgrasmaaier. Want we moeten het terrein waar ons vliegwedstrijd wordt gehouden namelijk nog maaien. Maar dat is wel het gaat om een groot oppervlak. Dus om dat nou met zo'n handmatige tuinmachine te doen, dat is wel...
2: Veel werk.
1: Veel werk.
2: Dat wordt het een weekfestival, zeg maar, met het grasmaaien.
1: Ik had een beetje begrepen dat het een beetje een grote voetbalveld is. Dus dan hebben mensen ook een beetje een idee van waarom het niet kan.
2: Ja, ik dacht, ik heb nog wel zo'n Joop, zo'n rond ding, weet je, waar je ook mee stofzuigt. Maar dat...
1: Die gaat het niet redden,
2: denk ik. Nee, die begeeft het, denk ik, halverwege. Of binnenkort, ja.
1: Ja, dus een zitgrasmaaier, dat is wel fijn als iemand dat heeft. Ja.
2: En natuurlijk vrijwilligers dan.
1: Ja,
0: en vrijwilligers.
2: Hoeveel vrijwilligers zoekt u dan? Heb je dan een groot team nodig of met een kleiner team?
0: Wat is qua vrijwilligers, hoe meer hoe beter natuurlijk. Mm-hmm. En je hoeft er ook zeker niet Molukse voor te zijn. Dus iedereen die zich geroepen voelt en graag wilt meehelpen, wees welkom.
1: Mm-hmm.
0: Het is een drie... Sorry?
1: En als mensen dit nou horen, hè, Zenny, en zeggen van ik wil graag helpen. Is er dan een mailadres of kunnen mensen ergens in contact komen met jullie?
0: Oh, zeker, ja. De mensen kunnen ons mailen naar hattiekehatti.vrijwilligers@gmail.com.
1: Mm-hmm.
0: Maar ze kunnen ons ook gewoon benaderen via social media kanalen, hoor. Dus we zijn te vinden op Facebook en op Instagram. Als dat makkelijker is, mag dat ook gewoon via de social media kanalen.
2: Kijk, dat is een duidelijke...
1: Ja, zeker weten. En nou, Zenny, waar ben jij allemaal druk mee met omtrent dit festival?
0: Zelf ben ik op dit moment ook heel erg druk bezig met het Openlucht Filmfestival.
1: Mm-hmm.
0: Dat zit hier in Apeldoorn.
1: Ja.
0: Ook. Ik weet niet of jullie daar bekend mee zijn.
1: Ja, zeker.
2: Zeker weten.
0: Dat vindt dit jaar dus weer plaats op vanaf vrijdag 14 augustus tot en met zondag 22 augustus. In Stadspark Bergen-Bosch.
1: Ja.
2: Mm-hmm.
0: En ja, we zijn heel erg druk bezig met voorbereidingen daarvoor. Ik kijk er naar uit. Ik ben blij als het zo meteen 14 augustus is. Ja, zeker ook.
2: Dus je bent eigenlijk met twee voorbereidingen tegelijkertijd bezig, hoor ik er een beetje uit. Oh, dus je bent echt super druk.
0: Ja.
2: Nou, nog een klein maandje en dan is het...
1: Dan is het zover.
0: Zeker. Dus ik nodig alle luisteraars uit om eerst naar het filmfestival te komen en daarna gezellig naar Vaassen, naar het minifestival van Hattie Hattie.
1: Nou, gezellig. En er is ook nog een onderdeel die zich hier in Apeldoorn gaat afspelen, hè?
0: Zeker. Ja. Dat was ik bijna vergeten te benoemen.
1: Nee. Ik help je even.
0: Ja, dankjewel. Op zondag 6 september organiseert werkgroep Kakatoa. Mm-hmm. Een zeskamp voor de jeugd in Apeldoorn. Zij zetten zich in voor de Molukse kinderen in Apeldoorn. Dus daarmee sluit de werkgroep Kakatoa mooi aan bij onze doelstelling van Hattie Hattie. Namelijk generaties met elkaar verbinden en de Molukse cultuur levend houden. Op zondag 6 september organiseren zij een zeskamp voor de jeugd in Apeldoorn.
1: Ja. Nou, superleuk.
2: Superleuk, inderdaad.
1: Ook zij hebben social media, Instagram en Facebook. Dus ja, we zullen het in ieder geval delen op onze Facebookpagina.
0: Ja.
1: En dan hopen we dat er...
2: veel aanmeldingen komen voor vrijwilligers natuurlijk.
1: En een zitgrasmaaier.
2: En een zitgrasmaaier vooral. Welke heeft de voorrang
1: welk
2: nu?
1: Merk.
2: Ja, welk merk? Dat hebben we dan specificaties. Welke kleur wil je hem hebben, de zitgrasmaaier? Voor 1 of 2, 5, wat is...
1: Ik denk dat 1 voldoende is, toch?
2: Eentje is voldoende, ja?
1: Ja, ik denk
2: dat is wel leuker. Dan kun je misschien een race erbij
1: alle
2: doen.
1: Twee
2: ja,
1: precies. Wedstrijd van maken.
2: Ja, wedstrijdje. Allebei een helft en dan kijken wie er wint.
1: Ja, Wiebe die maakt er wel weer een nieuwe activiteit van.
2: Ja,
1: ik
2: zie nog wel uitbreiding.
1: Ja. Maar goed.
0: Dus mocht je nog iemand weten met een zitgrasmaaier... meld je vooral aan.
1: Zo,
2: laten we hopen dat helemaal goed gaat komen.
1: Nou, dat gaan we doen, Zenny. Heel veel succes met alle voorbereidingen.
0: Ja, dankjewel.
1: En wij gaan het delen op onze Facebookpagina. En dan hopen we je nog wel eens een keer te spreken om te gaan vragen... tijdens het festival bijvoorbeeld, hoe het gaat.
2: Kunnen niet live even langs?
1: Ja, dat kan ook.
2: Dat klinkt perfect.
1: Ja, toch? Leuk.
2: Als de kofferbak goedkoop kan, dan kunnen we het ook daar. Hè? Dus,
1: ja, zo is
2: klinkt het. Een goed idee.
1: Nou, dankjewel, Zenny.
2: Heel erg bedankt.
1: En een goed weekend.
0: Dankjewel. Hetzelfde.
1: Oké, doei.
0: Oké, dag.
2: We gaan weer luisteren. Naar
1: favoriet nummer.
2: Volgens mij komt er iemand aan. Ik heb geen idee wie.
1: Ja, ik weet niet.
2: Ik hoor
1: bijna.
2: Ze is er bijna.

0: Best van Pink. Heerlijk nummertje.
1: Ja, is lekker. Wij zitten wel echt helemaal erin.
0: Dit is echt. Ik kan dit bijna niet stilzitten. Gewoon.
1: Nee, echt,
0: dit is echt top. En we hebben ook iemand aan de lijn hangen, volgens mij, namelijk. Oh,
1: ja,
0: Gerry,
1: die staat op een locatie.
0: Ik hoor iets in de. Het is of een trein, een spookhuis, waar zijn we? Gerry, vertel.
2: Nee, ik sta nu in de entree van de grote kerk. Ik kan wel even de kerk inlopen, heel snel. Wacht even, dat ik dit hoor.
0: En wat is
2: hier
0: in
2: het... Er is Perfectionist Zonneveld speelt. Het is vandaag de opening van de zomerconcertweken. En de expositie in de grote kerk. En ja, traditie getrouwd ben ik daar meestal gewoon bij. En ik denk van nou, mooier om even te starten op een plek die minder verwacht voor extra licht en verrijking. Is grote kerk ook uitstek een mooie plek, niet?
1: Zeker weten.
2: Geen spookhuis. Geen ontmoeting heet dat, hè?
0: Nee, het, laten we het hopen van niet in de kerk in ieder geval. Maar wat leuk. Live vanuit locatie dus.
2: Ja joh, als je heel nieuw dan lukt me dat, hè? Ik bedoel, dan is het alleen een beetje kunst te vliegen van hoe kan ik zo snel mogelijk met mijn headset er staan. Dat ik ook jullie kan verstaan en ook wel een beetje live kan laten horen dat er wat is. Ik hoop dat het niet gestoord is, anders loop ik even naar buiten.
0: Ik kan het voor nu, kan ik je nog gewoon goed verstaan.
2: Ja,
0: is dat
2: ja, oké. Nee, want het is gewoon leuk. Het is een leuke volle kerk. Met zo'n hele fijne, inspirerende opening van de expositie. Dus Esther zal ze gaan vertellen over hoe linkshandigheid en kleuren deel uitmaken van de muzikale dingen die ik het maken en zetten. En Karin Reiners van Coda heeft Gabi Bovenland daar zijn expositie van. Die alle kleuren en vormen en kansen omschreven. En een van de boodschappen die Gabi vindt, dan zou deze misschien voor morgen. Nou ja, dat lijkt wel hele mooi hè, voor vandaag. Dus en mensen zijn nu aan het rondlopen, muziek aan het luisteren, de expositie aan het kijken, hele mooie werk en allemaal groot. Dus de komende weken tot 12 september, ik zou zeggen, kom sowieso de expositie bekijken. En geniet dan in de middag op zaterdag en zondag te spelen die ook van de muziek die er dan is.
1: En heeft die expositie, heeft dat nog een thema? Of een...
2: Ja, het thema is wie licht blijft zien. Het gaat echt over licht en over kleuren en wat het met je doet. Blijft licht zien. En dat is echt een heel mooi thema. En gaat die bovenal in verschillende stijlen ook. En nou ja, het is gewoon mooi om te kijken. Het is heel rustig eigenlijk, vind ik. En ja, de muziek gaat ook een beetje afgestemd zijn dat je zegt, nou... Muziek en licht en kleur. Neurodiversiteit van menselijk brein is heel mooi. En dat blijkt heel mooi verweven te zijn. Ik heb weer wat opgestoken
1: gedaan. Oh, nou kijk, dat is altijd mooi, hè? Als je alles
2: wat
1: leert. Ja, maar er valt altijd weer wat te leren.
2: Ja, weet je, je kunt het altijd hebben over alles wat je doet. Maar het is ook leuk om, als je bij een opening bent, mensen zo te spreken over dat het een passie geeft. En dat jij je eigenlijk ook niet kennen. En dat heel veel mensen in stemmers knikken. Dat vind ik ook, of dat zie ik ook zo. Oh, linkshandig, ben je dan creatief? Dat misschien, ja, kan. Nou, dat is heel erg leuk om het van die keer te horen. En als je dat in combinatie hebt met het openen van de expositie en kerk en van alles, ja, is leuk. Blijft ook levendig. Dus ja, leuk.
1: Yeah.
2: Ik ga niet anders zeggen. Dus ik ben weer verrast vandaag, hoe fijn.
0: Dat is
2: nou ja, en kijk, en over de expositie, dus altijd een stukje scholieren wat er worden betrokken in deze weken. En die hebben een boeket van de toekomst gemaakt. Die staat volledig aan papier. Ook dat staat tentoongesteld. Dus ook dat kun je zien. Dus het is wel weer leuk. En de grote kerk heeft er open uitnodiging gedaan. Nou, schrijf op het bord wat jij nog denkt dat ook zou passen hier om te ontmoeten of lezingen of iets anders. Heb je mooie ideeën? Open uitnodiging is vandaag gedaan. En zet het op het bord. Dus als je de moeite neemt om een keer te kijken. Deze prachtige kerk is sowieso mooi. Nou, als je mooie ideeën hebt, je mag ze kwijt. Heel graag.
0: Wat een goed
2: ik
0: initiatief.
2: Ik vond dat wel een beetje het thema voor dit voor vandaag eigenlijk.
0: Ja, dat is een mooie cultuurtip ook. En het is ook,
2: ja,
0: is het gratis toegankelijk?
2: Ja, de hele expositie is gratis toegankelijk. Je hebt ook koffie en thee. Het is leuk als je hem iets achterlaat, maar voor eigen bijdrage, voor iets, moet de kerk in draaien. Maar er zitten geen kosten aan. Je kunt gewoon de kerk inlopen, je kunt gaan zitten. Je kunt luisteren naar de muziek op de tijden dat er muziek is. Maar je kunt ook gewoon rondlopen. En dan word ik uitgenodigd om ook de bijgebouwtjes te bekijken. De consistorie, daar hangen we ook nog informatie in de Wilhelminakapel. Dus je wordt echt gevraagd, joh, neem de moeite, ga kijken. Open kerk, letterlijk open kerk, dus je mag gewoon binnen.
0: Kijk, super.
1: Er is nog veel meer te doen, Gerry.
0: Ja, ik wou net zeggen, we zijn nu bij de grote kerk, maar...
2: Ja, ik vond het wel iets bijzonders. Ik,
1: bedoel, ja,
2: ik, blijf, het, ik heb zoiets van de kerk stelt zich open voor rockconcerten en veel meer. Ik vind dat de kerk dat heel goed doet. Even los van het feit dat je het wel als niet gelovig bent. Het huis is van ontmoeting en het staat voor iedereen open. Nou, in deze tijd kun je geen mooiere boodschap meebrengen, denk ik, dan deze vandaag. Tenminste, dat zo vond ik dat.
1: Ja.
2: En nou ja, zeker als er muziek bij komt, dan ben ik extra blij. Maar dat mag duidelijk zijn. Nou ja, er is heel veel te doen.
1: Die wordt wel een beetje slechter, Gerry.
2: Oh, ik loop even naar buiten. Wacht
1: ja.
2: even.
1: Ja, dat heb je natuurlijk in een kerk. Ja, dat valt soms
0: risico. Hallo,
2: ik ben al in het bijgebouw gaan staan. Excuses. Zo beter?
1: Nee, geef niet hoor. Ja, zo gaat het helemaal goed.
0: Vliegt
2: nou, dan ga ik even op een... Ja. Dan sta ik denk voor het zingen de kerk uit nu. letterlijk. Ja, er is heel veel te doen. Dus kijk, we hadden natuurlijk een tapfestival gehad. En we hebben... Gisteren was dan volgens een zomerkar ook. Er is ook kermis op de Weense Karmse was er. Je hebt in Bloescafé heel veel muziek. Phoenix heeft vandaag molenbezoek. Vind ik op zich wel jammer, maar die heeft een feest. Maar dat is gelijk de sluiting van die vestiging. Dus mocht je daar nog even langs willen of even kijken wat er te doen is vandaag feest, zou je daar nog even langs kunnen wippelen.
1: Mm-hmm.
2: Dus tot hoe laat het is, maar ook de link staat op mijn pagina. De sluitende vestiging, en dat is met een feest. Via het feest, maar ze gaan ook sluiten. Dus een beetje gemengd gevoel zal het zijn.
1: Dat denk ik ook, ja.
2: Sorry?
1: Dat denk ik ook, ja.
0: Ze gaan eruit met de knal in ieder geval. Dat is dan
1: uit met een big
0: feest.
2: Ja, weet je, het was een beetje mijn favoriet eigenlijk wel, heel stiekem. Wow. Dus het is wel een beetje voor meer mensen was dat zo. Ik weet niet waarom, maar ik vond dat een fijne locatie.
1: Ja.
2: Dus dat is even een tientje, denk ik, ook voor de mensen zelf. Maar gelukkig houden we er genoeg over. En weggaan met de feest is natuurlijk altijd leuk. Dus denk je van, ik wil nog even kijken, doe dat. Nou, morgen is er natuurlijk heel veel te doen. Je kunt bingoen bij ons honk. Stadterwater heeft zich opgesteld in de steeg. Zag ik net staan, er is live muziek met Demsha Quack op Trust bij Vinegars. Dus als je van Ierse folk klanken houdt, niet versterkt, dus zeg maar akoestisch, lekker gaan komen. Wordt mooi weer, kun je op terrasjes zitten. Wat ook leuk is, dat er een expositie start in Nova zondag van Mario van Ieren. Dus mensen zullen misschien wel kennen dat een muzikant mee kan prachtig schilderen en dingen maken. Dus dat start zondag. De muziektent uiteraard met 3 mooie optredens, die staan er weer. Een tip vooruit, maandag hebben we de Loense Maandag. Dus als je een beetje braderie, gezelligheid en Loenen leuk vindt, moet je daar zijn op maandag. Voor de rest wil ik echt zeggen, er zijn ontzettend veel braderieën gestart. Klein en groot, houd in de gaten. Paleis het Loo heeft een zomerprogramma, inclusief concerten. Gelderse muziekzomer, dat is niet altijd gratis. Maar snuffel. Dus ga gewoon eens kijken wat je interesseert. En ga eens kijken wat leuk is. En er zijn nog steeds heel veel dingen in Gigant, ook in Cursushuis. En ook Orfhuis heeft in deze periode altijd verenigingen, speciale avonden. Dus kijk ook eens even of misschien jouw muziekvereniging een uitvoering doet in Orfhuis. Ik heb ze nog niet allemaal op de radar, maar ik weet dat ze er altijd zijn. Dus zou je ook kunnen kijken in de zomerweken.
1: Ja.
2: Fietstochten zijn er, wandelingen zijn er. Ja.
1: Genoeg.
2: Dat ga ik niet bedenken, joh. Dus,

0: Het is er weer. Zwitserland Buitenstad heeft nog een tapt festival, zie ik ook. Gisteren begonnen. En
1: ja,
0: vandaag
1: klopt.
0: Ook nog.
1: Vandaag. Ja.
0: Dus als je een biertje wil tappen, dan zou ik daarheen gaan.
2: Ja, ik zag het in dat
1: is wel met Antwerpen, is wel met tickets, hè? Tapt
0: ja,
1: is wel met
0: tickets, zag
1: dus dan weet je dat.
0: Ja.
1: En de stoomtrein vind ik ook wel leuk.
0: Ja, die gaan we zo nog even bellen.
2: Die gaan we zo meteen spreken.
1: Oh, nou, dan mag die dat lekker gaan uitleggen.
2: Nog, ja.
1: Nee, ik ga niks zeggen. Ik zeg alleen dat het er is. Dus ik had hem genoteerd. En dan ga je dat kijken. Maar deel dus mijn link. Alle linkjes staan erbij. Ga lekker terras. Ga lekker muziek luisteren. Ga de exposities in. Los van de grote kerk heb je bij ASEC, bij CODA, bij de Bosch. Je hebt overal nog exposities. Ga gewoon kijken.
0: Ja, nou dat gaan we doen. Gerry, ontzettend bedankt weer voor alle tips. Nog heel veel plezier in de Grote Kerk. En wat je nog meer gaat doen dit weekend. Wij spreken elkaar volgende week weer.
1: Ja, nou volgende week... ben ik op mijn eigen locatie zingen. Maar zondag zingen we zelf weer in de Grote Kerk. Maar dat is zondag. Dus dat mag ik volgende week aankondigen.
2: Volgende week zondag. Dat is een teaser voor de volgende. Dat is een goeie.
1: Ja, ik ga het programmaboekje van de Grote Kerk ook even in alle vormen even op de site zetten. Zodat iedereen de link kan zien. Het programmaboekje ziet er heel mooi uit. En de concertagenda stonden ze volgens mij nog niet allemaal goed in. Dus ik ga die nog even online zetten van de week. Dat iedereen alles kan zien.
2: We zijn heel benieuwd. Gerry, wat vind jij van de Spice Girls?
1: De guilty pleasure gemengd, hè? Ik vind het lachen.
2: Nou, dan gaan we daar nu zo meteen naar luisteren. Dus Gerry, bedankt deze week en tot de volgende.
1: Jullie ook. Fijn weekend.
0: Doei. Fijn weekend. Doeg.

0: Spice Girls, ja.
1: Wat een icoontjes.
0: Wat een icoon.
1: Iconen.
0: Ja, iconen.
1: En ze komen. En Mel C komt naar Nederland, zag ik laatst. Superleuk.
0: Ja,
1: en we hebben ook alweer iemand hangen aan de lijn. We gaan gelijk weer door naar de volgende.
0: Want, nou, Gerry benoemde het net al eventjes. De stoomtrein. En Remco, die hangt aan de lijn. En die gaat er van alles over vertellen. Hi.
2: Goedemiddag.
0: Hallo.
1: Goedemiddag, hallo. Remco.
0: Neem ons mee. De stoomtrein. Wie kent het niet?
2: Ik wil net zeggen, wie kent het niet als je uit Apeldoorn komt?

0: komt, ja, dan weet je niet beter. Terwijl wat mij nog steeds verbaast, dat mensen uit Apeldoorn het toch nog niet allemaal kennen.
1: Nee, dat, en dat niet iedereen er nog ook is in meegeweest. Dat vind ik ook wel bijzonder.
2: Ja. Dit is een
1: kleine sneer naar de persoon naast mij die nog nooit met de stoomtrein is geweest.
2: Ja, sorry Remco.
0: Ja.
1: Dus Remco, dit telt ook als een pitch om Masha ook te halen.
2: Ja, dit is een pitch.
0: Van de week is Chantal nog mee geweest.
2: Oh, serieus?
0: Ja, die... maar goed. Daar
2: maar die gaat
0: volgens
2: mij wel vaker.
0: Ja, dat klopt.
2: Ja.
0: Maar wat is er... Mensen vragen wel eens, wat is er dan zo leuk aan de stoomtrein?
2: Mm-hmm.
0: Maar dat is hetzelfde dat ik zou vragen, waarom is chocola lekker? Of waarom vind je James Bond zo'n leuke film of zo? Hè? Je moet dat een keer zelf ervaren en dan weet je dat pas. Want als je zo'n locomotief tot leven wil brengen, bedoel, je start je auto, je steekt een sleuteltje om en hij doet het. Maar hier zijn we 12 uur lang aan het opstoken om die locomotief het helemaal tot leven te laten komen. En alles gaat sissen en alles gaat bewegen en doen en dan rij je 's ochtends die loods uit. En dan ben je al 12 uur bezig en dan heb je nog een meter gereden.
2: Mm.
0: En ja, alleen dat stukje al, dat vertel ik dan nu wel. Maar dan denk je, dat is 's ochtends gewoon kippenvel. En dan ga je rijden en dan komen die bezoekers. En dan rij je vanuit Beekberg naar Apeldoorn en dan staat dat perron daar vol. Ja, en dan zie je vooral die kinderen natuurlijk kijken van, wow, wat is dit? Ja, en dat is toch altijd wel iets magisch.
1: Ja, en gaan er vooral veel kinderen mee met de stoomtrein? Of zitten er ook wel wat meer volwassenen tussen? Is er een soort van verdeling in wat voor doelgroep dat is?
0: Van jong tot oud.
1: Kijk.
0: Het is echt... En het leuke ook vind ik altijd weer, dat je bijvoorbeeld de opa's en oma's die zeggen, ja, vroeger ging het zo en dan nemen ze de kleinkinderen mee. Dus het is...
1: Hoe oud is de stoomtrein?
0: Nou, we hebben er verschillende. De oudste die we hebben, die komt van net voor de Tweede Wereldoorlog, 1938. Maar de jongste locomotief, die komt uit 1956. In Duitsland gingen ze nog heel lang door eigenlijk met het bouwen van stoomlocomotieven. Terwijl in Nederland we in 1924 al overgingen op elektrische treinen. Dus we hebben van alles en nog wat.
2: En hoe lang bestaat de stoomtrein nu hier zoals wij hem nu kennen?
0: 51 jaar en een beetje. Ja. Dus dat wij rijden al zo lang over de Veluwe. En het bijzondere wel is dat wij 100% vrijwilligers zijn. Dus van de kaartjesknippers in de trein tot de directeur, zeg maar. Iedereen en alles wat daartussen zit. Ja, die doet het allemaal liefdewerk oud papier, zeg ik wel eens.
2: Ja,
1: in mijn jeugdige jaren ben ik wel eens met de stoomtrein geweest. En ik vraag me dan nu af, zijn jullie dan ook in thema, zeg maar, qua kleding? Want dat gaan jullie ook in een soort van in de stijl van toen kaartje knippen bijvoorbeeld?
0: Ja, we proberen wel zoveel mogelijk onze conducteurs en zo inderdaad een historisch uniform te laten aanmeten. Met de mooie gouden knopen en dat soort attributen. Ik moet wel eerlijk zeggen dat als ik soms dienst heb, bijvoorbeeld als chef trein, dan koppel ik af en dan kruip ik weer onder die trein. Dan denk ik, ik doe toch maar even gewoon een oud overhemdje en een zwarte broek aan. Dan lijkt het wel. Dus ik kan weer bijna zonde om zo'n uniform aan te trekken, net als de stokers en zo, ja, die hebben ook gewoon een wat oude kleding aan. Ja, je wordt heel snel vies, dat vind ik dat zonde. Maar het zichtbare personeel, net als stationschef met in Beekbergen met de grote rode pet, weet je wel.
2: Ja.
0: Dat proberen wij wel echt met de historische kleding te doen. En zo nu en dan hebben we ook wel eens weekenden of evenementen waar we ook grote groepen uitnodigen die dan helemaal in de stijl van toen aanwezig zijn.
1: Dat is superleuk.
0: Om het echt nog meer de beleving te creëren van de kruiers aan toe, weet je wel. Je koffertje, de trein die slepen, dat je dat niet zelf hoeft te doen, zeg maar.
1: Wat super. Wat een ervaring, wat een evenement eigenlijk gewoon. Hoe vaak gaan jullie met de stoomtrein? Want het duurt natuurlijk dus al best wel lang. Ik kan me voorstellen dat jullie niet elke dag 12 uur de stoomtrein staan.
0: We rijden deze hele maand nog elke dag, behalve op zaterdag.
2: Oké.
0: En dus dat, want zaterdag dan zijn we lekker aan het klussen en aan het doen. Dus de meesten liggen nu ook onder de rijtuigen weer de dingetjes te fixen of de armleuningjes weer te maken. En een wissel te vernieuwen momenteel in Loenen. Dus elke dag. En dan rijden we op maandag, vrijdag en zondag rijden we 1 keer een retourritje. En op dinsdag, woensdag, donderdag rijden we 2 keer een retourritje. Dus er zijn wat verschillende tijden. Maar die zijn allemaal te vinden op onze website stoomtrein.org.
1: Ik wou je net gaan vragen, maar je bent me voor. Wat super.
0: Ja.
1: En
2: want hij vertrekt dan, dus de stoomtrek Zo. Ja. De stoomtrein vertrekt om,
1: zo, ja.
2: om 10:50. Of half 1, zie ik.
0: Ja, uit Beekbergen. En Apeldoorn bijvoorbeeld om 12:00 morgen op zondag.
2: Mm-hmm.
0: En dan rij je even een mooi ritje door de weilanden, door de bossen. Langs het Apeldoorns kanaal. En dan kom je ook weer terug in Apeldoorn. Dus dat is altijd leuk.
2: Maar jij zei net, goh, alleen die voorbereiding al, die duurt ontzettend lang. Hoe laat staan jullie op dan?
1: Ja, ik ben net 11:00, terwijl ik ben even het uitrekenen, maar dat klinkt niet logisch in mijn hoofd nog.
0: Nee, het voordeel, dat als we nu elke dag rijden, dat als je die locomotief, die heeft gisteren gereden, vandaag nog niet, dus die is gisteren warm naar binnen gereden. Dus dan, vanmiddag zullen we wel iets doen. Maar als we elke dag rijden, dan beginnen we om 5:00 's ochtends of zo. Om wel nog een uurtje of 4:00 om voor te bereiden. Want dan is die gelukkig nog helemaal warm. Als die echt koud is, dus als we bijvoorbeeld weer in september gaan rijden, dan beginnen we de dag ervoor om 2:00, 3:00 steken hem aan. Blijven we tot een uurtje of 10:00, 11:00. En dan warmt hij door de nacht nog wat op en dan beginnen we 's ochtends weer. Dus het is voor ons wel lekkerder dat we elke dag rijden. Want dan hoef je alleen 's ochtends vroeg wat te doen. Maar dat is wel heel vroeg inderdaad, ja.
2: Ja. Nou ja, goed, dat de mensen zich ook even bewust zijn van inderdaad dat voorwerk dan, hè?
1: Inderdaad. Dat is best wel een flinke poos.
2: Ja.
1: En met dit weer, maakt dat nog uit? Omdat het zo heel erg warm is nu bijvoorbeeld. Is dat dan voor zo'n oude locomotief? Gaat dat goed?
0: Het gaat goed.
1: Ja.
0: Iedereen denkt natuurlijk ook brandgevaar misschien wel, hè? Want we zijn toch ook gewoon een vuurtje aan het stoken in die locomotief.
1: Ja, vuur maar, met dan warmer weer. Ja,
0: We rijden nu wel ook wel anders dan als bijvoorbeeld in de winter rijden. We rijden veel rustiger. Kijk, sowieso, deze locomotieven zijn gemaakt om duizenden zware tonnen treinen de berg op te trekken. Dus zo'n reizigerstreintje wat wij mee rijden op de Veluwe, dat is 2 vingers in de neus. Dus we hoeven ook niet het volle vermogen van die locomotieven te gebruiken. Dus we rijden heel rustig en we remmen ook heel rustig. Dan bij het remmen kunnen natuurlijk weer vonkjes van de remblokken afkomen. Zodat we, we rollen bijvoorbeeld veel meer uit. Zodat we ook zo min mogelijk kans hebben op een brandgevaar. Maar ook achter op de trein staat ook iemand mee te kijken of er niet ergens een vonkje die de berm in de brand steekt bijvoorbeeld. Dus dat gaat allemaal goed. Maar we letten er wel extra op, dat zeker. Maar ook onze locomotief heeft vonkenvangers, asbaksproeiers. Dus we proberen ook zoveel mogelijk echt in de locomotief te houden. En dat gaat gewoon goed. Maar het is wel afzien op de locomotief, hoor. Dus je staat wel alsof je aan het werk bent in een sauna.
2: Ja, dat geloof ik zeker.
1: Dat geloof ik ook wel inderdaad. En ook nog met uniform dus aan soms.
0: Ja, dus we hebben wel meerdere diensten op de dag. Dat de ochtendploeg niet ook nog de middag hoeft te doen, zeg maar.
2: Ja, inderdaad. Nou, zeg.
1: Super.
2: Heel mooi. Remco, is er nog iets waar wij het niet over hebben gehad, dat je dacht, maar dit moeten de mensen echt weten?
0: Ja, wat ik heel bijzonder vind, of heel mooi, bijzonder. Ja, het voelt voor mij zo niet het meest bijzonder, dat het een soort dagelijkse hobby aan het worden is altijd in de zomer. Maar we rijden op woensdagavond, dan rijden we ook een avondrit. En als je het hebt over sfeer, dan is natuurlijk de stoomtrein al iets bijzonders. Maar ook de Summer Night Express, die dan om 7:00 uit Beekbergen vertrekt en om 9:00 weer terug is. Ja, dat je dan net in dat gouden uurtje met zonsondergang over de Veluwe stoomt met een borrelpakketje er nog bij. Ja, dat is wel echt een, ik noem het een beetje altijd het theaterpubliek komt dan in de avond naar ons toe, zeg maar. Maar dat is echt sfeer.
1: Het klinkt inderdaad zo'n
0: mooie maar. Daar hebben we niet veel over te zeggen. Maar het is wel een uniek avondritje.
2: Ja,
0: elke woensdagavond, deze zomer.
2: Dat is een hele goede om te vermelden. Dus voor mensen die luisteren en denken, die woensdagavond die willen meepakken, dan kunnen ze daar al gewoon een ticket voor boeken voor aankomende woensdag.
0: Zo is het.
1: Kijk, klinkt perfect.
2: Dat is mooi. Wij gaan het delen op onze Facebook.
1: Zeker weten. Dankjewel, Remco, dat je even wel bellen hierover. Wat super interessant.
0: Ja. En tot snel.
1: Ja, tot snel. Nou,
2: tot snel.
1: Je hoort het, als je houdt van stoomtreinen of van mannen in uniform, dan weet je waar je moet zijn.
2: Ja, dat is ook een goeie.
1: Dankjewel, Remco. Hele fijne middag.
0: Hey, dankjewel.
2: Joe.

0: wat een nummer heet.
1: Ja, I'm a Slave for You.
0: I'm a Slave for You van Britney Spears. Ja, sorry voor de wat oudere mensen die luisteren en nu een beetje schrikken. Het spijt ons zeer. We gaan het zo meteen proberen goed te maken. Heel erg bedankt dat jullie er waren vandaag. We hebben dan echt een superleuk programma gehad. Ik vond het weer leuk om weer samen met jou
1: ik
0: hier
1: te mogen
0: zitten.
1: Ik vond het ook superleuk met jou. Wie wel?
0: En ik kijk uit naar de volgende keer.
1: Ik ook.
0: En we gaan nu door naar een oude klassieker. Je hoort hem al een beetje in de achtergrond.
1: Ja, lekker.
0: The Queen, Aretha Franklin.
1: Hey Dio, ontzettend bedankt ook weer voor de muziek.
0: Je was geweldig. En ook een debuutje voor jou, hè?
1: Ja.
0: Heerlijk. We gaan lekker luisteren, denk ik.
1: Wij zeggen, goed weekend.
0: Fijn weekend, doei doei.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De regeringsleiders van 22 EU-landen, waaronder die van Nederland, willen spoedoverleg over de situatie rond de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen wisten tienduizenden Marokkanen zwemmend de oversteek te maken. De meeste mensen zijn inmiddels teruggekeerd. De landen willen meer steun van grensbewakingsdienst Frontex en betere samenwerking met Marokko. De politie heeft een 59-jarige Duitse vrachtwagenchauffeur aangehouden na het ernstige ongeluk op de A12 bij Babberich. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeval waarbij meerdere mensen gewond zijn geraakt. Bij de botsing waren 4 voertuigen betrokken. 6 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle en behandeling.

ongeluk gebeurde gisteren vlakbij de Duitse grens. Door de extreem lage waterstand in de Donau dreigt de Hongaarse kerncentrale Pax volledig stilgelegd te worden. De centrale levert bijna de helft van de Hongaarse stroom en draait nu nog op een kwart van zijn capaciteit. Er is te weinig rivierwater beschikbaar voor de koeling van de centrale. Volgens de Hongaarse premier kan de centrale al dit weekend volledig worden uitgeschakeld. Labour heeft de tussentijdse burgemeestersverkiezing in Manchester overtuigend gewonnen. Beth Greig kreeg ruim 309.000 stemmen en volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. De kandidaat van Reform UK kreeg 157.000 stemmen. Greig was eerder lokaal burgemeester en werkte nauw samen met Burnham. Ze is de eerste openlijk homoseksuele gekozen burgemeester van Manchester. Het weer nog, stapelwolken, maar wel meest droog. Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden. In het zuiden zo'n 25 tot 27 graden. En tot zover het nieuws. Kom nou.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Yes. Apeldoorn. Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. China veroordeelt het Amerikaanse besluit om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst voor dwangarbeid te plaatsen. De bedrijven zijn actief in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie en zouden materialen uit Xinjiang gebruiken. Een ambassadewoordvoerder noemde de beschuldigingen tegenover Chinese media leugens. Ook zou de Chinese wet volgens hem dwangarbeid expliciet verbieden. Nirmal Purja, de Nepalese bergbeklimmer en berggids, bekend van een Netflix-serie, is samen met anderen omgekomen bij een lawine nabij de Broad Peak in het noorden van Pakistan. Zijn onderneming Elite Expeditions bevestigde dit vandaag. Purja en 9 anderen werden donderdag door een lawine meegesleurd tijdens een beklimming van de meer dan 8000 meter hoge top. De regeringsleiders van 22 EU-landen, waaronder die van Nederland, willen spoedoverleg over de situatie rond de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen wisten tienduizenden Marokkanen zwemmend de oversteek te maken. De meeste mensen zijn inmiddels teruggekeerd. De landen willen meer steun van grensbewakingsdienst Frontex en betere samenwerking met Marokko. Door de extreem lage waterstand in de Donau dreigt de Hongaarse kerncentrale Paks volledig stilgelegd te worden. De centrale levert bijna de helft van de Hongaarse stroom en draait nu nog op een kwart van zijn capaciteit. Er is te weinig rivierwater beschikbaar voor de koeling van de centrale. Volgens de Hongaarse

premier kan de centrale al dit weekend volledig worden uitgeschakeld. Het weer nog, stapelwolken, maar wel meest droog. Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden, in het zuiden zo'n 25 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.

0: dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddie Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
1: Schouten. Go ahead. Make my day.
2: Bij nacht. Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Oekraïne heeft met een droneaanval een Russisch containerschip op de Zwarte Zee tot zinken gebracht. Het schip is onderdeel van het Russische staatsbedrijf Rosatom. De 17 bemanningsleden overleefden de aanval. Rusland en Oekraïne voeren de laatste weken vaker aanvallen uit op schepen in de Zwarte Zee. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moesten wekenlang in quarantaine na de opname van een patiënt met het Hantavirus. Uit onderzoek van het ziekenhuis blijkt dat dit voorkomen had kunnen worden. Door tijdsdruk, beperkte kennis en miscommunicatie beschermden medewerkers zich onvoldoende tegen het virus. China veroordeelt het Amerikaanse besluit om 43 Chinese bedrijven op een zwarte lijst voor dwangarbeid te plaatsen. De bedrijven zijn actief in de katoen, elektronica en farmaceutische industrie en zouden materialen uit Xinjiang gebruiken. Een ambassadewoordvoerder noemde de beschuldigingen tegenover Chinese media leugens. Ook zou de Chinese wet volgens hem dwangarbeid expliciet verbieden. De regeringsleiders van 22 EU-landen, waaronder die van Nederland, willen spoedoverleg over de situatie rond de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen wisten tienduizenden Marokkanen zwemmend de oversteek te maken. De meeste mensen zijn inmiddels teruggekeerd. De landen willen meer steun van grensbewakingsdienst Frontex en betere samenwerking met Marokko. En dan het weer. Nog geruime tijd zonnig en er staat bijna geen wind. Het koelt later vanavond wel flink af naar 8 tot 9 graden in het noorden en zo'n 14 in het zuiden. Morgen veel zon en tropisch met 26 tot 32 graden. En tot zover het nieuws.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

ijs, jongen. Wat doe jij zo laat nog op het net? Weet je niet dat het gevaarlijk is zo laat nog op het net? 'Cause the freaks come out at night, baby. Wie ik ben? Je weet goed wie ik ben. Maar oké, ik zal het spelletje met je meespelen.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De EU-ambassadeurs komen maandag bijeen over de migrantencrisis in Ceuta. Ruim 48.000 migranten keerden terug naar Marokko. Maar de situatie leidde tot felle kritiek op Spanje. Italië en andere landen voerden extra grenscontroles in binnen de Schengenzone. Solidariteit binnen de EU staat onder druk. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. Elders in Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met evacuaties en grote schade. 12 medewerkers van het Radboud Universitair Medisch Centrum moesten wekenlang in quarantaine na opname van een patiënt met het hantavirus. Onderzoek wijst op miscommunicatie en tijdsdruk. De patiënt werd niet op de speciale isolatieafdeling behandeld, wat quarantaine had kunnen voorkomen. De patiënt is inmiddels ontslagen. In Bilthoven werden ruim 40 flatwoningen gisteravond ontruimd vanwege een verdachte auto. Er lagen geen explosieven in, maar wel harddrugs en vuurwapens. 3 mannen zijn aangehouden. De auto reed eerder weg bij een controle op de A27, waarna de politie de achtervolging staakte. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon en blijft het droog, met in het zuiden sluierbewolking die naar het noorden uitbreidt. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden en de wind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Flashback.
3: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
4: And now, ladies and gentlemen. Flashback Show.
5: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
6: Met Marcel Hergaarden.

Hey, goed dat je luistert naar de Flashback Radio Show. Dit waren even een aantal tracks achtereenvolgens. De laatste was Kiki Kite featuring Stefan Dessa Show. And Why Don't You Get It Started, de Mago Remix. Wij gaan even naar een korte break en zo snel weer bij je terug.

1982. Dat was Sherry aan Murphy's Law hier in de Flashback Radio Show. We gaan door met nieuw werk natuurlijk. Want dat wordt ook gedaan. Victor Haynes. And please let the loving start.

Disco Beats uit je radio hier bij de Flashback Radio Show van Save the Robots en Call the Cops. En daarmee komen we aan het einde van het eerste uur Flashback Radio Show. Blijf lekker luisteren, straks nog een uur lang te gaan hier op je radio. Don't touch the dial, laat hem lekker op de zender staan. Zijn we straks na reclame bij je terug met meer Soul, Funk en Jazz.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. Elders in Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met duizenden hectares verwoest. Een Oekraïense droneaanval heeft een Russisch containerschip van Rosatom op de Zwarte Zee tot zinken gebracht. De 17-koppige bemanning overleefde. Het schip vervoerde bevroren voedsel en bouwmaterialen nabij Novorossiysk. Zelensky bevestigt de aanval en meldde ook aanvallen op 3 Russische olieraffinaderijen. In Hamburg liepen vandaag 300.000 mensen mee in de Pride-optocht, een record. De sfeer was vredig, ondanks de aanslag vorige week in Berlijn. De beveiliging was verdubbeld. Ook in Bonn werd stilgestaan bij de aanslag, met een minuut stilte. In Bilthoven werden ruim 40 flatwoningen gisteravond ontruimd vanwege een verdachte auto. Er lagen geen explosieven in, maar wel harddrugs en 2 vuurwapens. 3 mannen zijn aangehouden. De auto reed eerder weg bij een politiecontrole op de A27. De bewoners konden later terug naar huis. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon en blijft het droog, met in het zuiden sluierbewolking die naar het noorden uitbreidt. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden en de wind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Flashback.
3: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
4: Flashback Radio Show. Met Marcel Hergaarden.

Dat is een track uit de film natuurlijk, Jewel of the Nile van Billy Ocean. En daarmee opende het tweede uur van de Flashback Radio Show. We gaan meteen door met nieuw werk. Hier naar de Moon Boots en In My Life.

Halfback Radio Show. Dat was Coffee en Casanova. En daarvoor natuurlijk The Spinners. En Working My Way Back to You. We gaan door met nieuw werk. MFSB featuring Master Switch. En hier is In The Park.

Hey, top dat je luistert naar de Flashback Radio Show. Wekelijks op jouw radio. De hits van vroeger en nu. Dit was Easel. Je weet al zo'n ding wat in de Weiland staat. En Stand for Love heette dat. Je hoorde vandaag dus een nieuwe track in de show. We gaan back to the 80s naar 1986 met de Timex Social Club. En Rumors.

Wat een prettige track is dit, hè? Ik hou hiervan. Dit is Winfrey. Ja, de Flashback Show is ook Winfrey, want die wordt over Linux opgenomen. Dus dan weet je dat ook. Friday Night heette deze track, de T-Groove Remix. En heerlijke bassline zit hierin. We gaan terug naar de jaren 80 met Miss Chaka Khan. Hier is

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. Elders in Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met evacuaties en grote schade. Een Oekraïense droneaanval heeft een Russisch containerschip van Rosatom op de Zwarte Zee tot zinken gebracht. De 17-koppige bemanning overleefde. Het schip vervoerde bevroren voedsel en bouwmaterialen nabij Novorossiysk. Zelensky bevestigde de aanval en meldde ook aanvallen op 3 Russische olieraffinaderijen. In Hamburg liepen vandaag 300.000 mensen mee in de Pride-optocht. Een record. De sfeer was vredig, ondanks de aanslag vorige week in Berlijn. De beveiliging was verdubbeld. Ook in Bonn werd stilgestaan bij de aanslag met een minuut stilte. In Bilthoven werden ruim 40 flatwoningen ontruimd vanwege een verdachte auto met mogelijk gevaarlijke stoffen. Er lagen geen explosieven in, maar wel vuurwapens en harddrugs. 3 mannen zijn aangehouden. De auto was eerder op de snelweg A27 gesignaleerd met gestolen kentekenplaten. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon, met in het zuiden sluierbewolking die naar het noorden uitbreidt. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden, met zonsondergang om 9:30. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Crossroads.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
4: In Crossroads for your country, bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
5: Welkom bij deze gloednieuwe aflevering van Crossroads. Het komende uur neem ik je weer mee op een reis over de stoffige wegen van de Americana, de soulvolle paden van de blues en natuurlijk de beste producties van eigen bodem. We trappen deze uitzending af met een man die bekend staat om zijn vlijmscherpe pen en zijn droge Texaanse humor. Leun achterover, zet de radio een standje harder, hier is Hayes Carl met Blues Be Gone, waarin hij in een aanstekelijk ritme de donkere wolken verjaagt.

Nu horen we hem samen met de geweldige Ashley McBride in If We Don't Try. Nu horen we hem samen met de geweldige Ashley McBride in If We Don't Try. Dit is country duet kunst op zijn best. Het gaat over de angst om niet te falen in de liefde, simpelweg door het niet eens te proberen. We sluiten het blokje af met Good People, Thank Me. Een song die Hayes schreef als eerbetoon aan de menselijkheid die je soms op de meest onverwachte plekken tegenkomt.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Mavis Staples is 86 jaar, maar haar stem klinkt krachtiger dan ooit. Deze song is een cover van Kevin Morby en Mavis maakt er een spirituele ervaring van over de verbinding tussen vreemden in een chaotische wereld.

0: De Canadees Corp Lund is een echte cowboyfilosoof. Hij schrijft over zaken waar niemand anders over zingt. Deze song is een vrolijk eerbetoon aan zijn BMW motorfiets. In Canada is het een culthit. Het laat zien dat country ook over Europese techniek kan gaan. Zolang er maar een goed verhaal achter zit.
1: Crossroads. Country muziek uit alle windstreken.

In de rubriek Original van de Week gaan we terug naar 1987. Katie Oslin was een buitenbeentje in Nashville. Ze brak pas door toen ze halverwege de 40 was. Wat in die tijd ongehoord was voor een vrouw in de country. Ze schreef zelf haar grootste hits en dit nummer, Doe Ja, werd een van haar absolute klassiekers. Een song over de simpele, maar prangende vraag in een relatie, hou je nog wel van me, zoals vroeger. In het tweede uur hoor je hoe Belle Frans dit nummer in een modern jasje steekt. Maar nu eerst de vrouw die het op de kaart zette. Katie Oslin met Doe Ja.

0: Light of a Clear Blue Morning is een echt baken van hoop. Dolly Parton schreef het origineel in de jaren 70, op de ochtend nadat ze eindelijk de moed had verzameld om haar eigen weg te gaan, na afscheid te nemen van Porter Wagoner. In deze nieuwe uitvoering wordt ze bijgestaan door de nieuwe generatie countrysterren Lainey Wilson en Miley Cyrus. Ook Reba McEntire neemt deel. Het is een krachtige herinnering dat hoe donker de nacht ook is, er altijd weer een heldere blauwe morgen aanbreekt.
1: You know, we're living in troubled and uncertain times.
2: Yeah, we sure are.
1: But we can't let the darkness win.
2: It's time to wake up.
1: Yes, 'cause I can see the light of a clear blue morning. Can you? It's been a long, dark night.

In de act van de maand hebben we een man die al bijna 50 jaar een baken van integriteit is in de folk- en Americana-wereld. Steve Forbert, toen hij eind jaren 70 vanuit Mississippi naar New York trok, met niets meer dan een gitaar en een mondharmonica, werd hij door de pers direct gebombardeerd tot de nieuwe Bob Dylan. Een zware last, maar Forbert bleef er nuchter onder. Hij scoorde een wereldhit met Romeo's Tune, maar koos daarna altijd voor de artistieke vrijheid boven de commercie. Hij nam When You Walk in the Room van Jackie DeShannon op voor zijn tributealbum aan de folktraditie. Hij geeft dit bekende liedje die typische Heese Forbert-charme.

0: Timothy Holes brengt ons een moderne honky-tonk-vibe. Het is dat klassieke thema. Als de liefde je in de steek laat, is er altijd nog die ene fles op de bar. Een song die ruikt naar zaagsel en Texaanse nachten.
1: Miss

0: tequila.
1: Ik ga naar onze wekelijkse trots, de Meet in Hollandhoek. We beginnen met Bo Kuiper, die met Broken the Chain laat horen dat de Americana ook in Nederland diepe wortels heeft. Daarna schakelen we door naar Men of the Village. Het nummer Postponed heeft die prachtige weidse sfeer die je normaal gesproken in de bossen van Oregon verwacht. Maar het komt gewoon uit ons eigen land. We sluiten het blokje af met Kirsten Alting en No Saint. In Empty Promise hoor je de emotie in elke noot. Kirsten heeft die zeldzame gave om een tekst echt tot leven te wekken. Drie bewijzen dat de Nederlandse Americana scene springlevend is.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Het album van de maand is Sad and Beautiful World van de onverwoestbare Mavis Staples. Mavis is inmiddels 86 jaar oud en ze is een van de laatste tastbare verbindingen met de gouden eeuw van de soul en de burgerrechtenbeweging. Wat dit album zo bijzonder maakt, is dat Mavis niet klinkt als iemand die achterom kijkt naar het verleden. Ze staat met beide voeten in het nu. Ze brengt een soort spirituele autoriteit mee, die je bij niemand anders hoort. Luister naar de kracht van een levende legende. Dit is Mavis Staples.
0: Dit is het favoriete album van de

We sluiten het eerste uur af met Webb Dalton. Dit is Blue Collar Country, zoals het bedoeld is. Webb is een artiest die jarenlang in de clubs heeft gespeeld en dat hoor je. Dit is muziek voor de dansvloer, voor de werkende man en vrouw. En vooral voor de liefhebber van een stevige Telecaster-gitaar. We gaan op weg naar de tweede uur met Honk If You Wanna Honky Tonk.

0: totaal van 33. Twee verdachten zijn minderjarig. De vrouw werd in november vorig jaar half naakt en geboeid aangetroffen in een tuin in Soest, na maandenlange gevangenschap en misbruik. De Canal Parade in Amsterdam verliep zonder grote incidenten. 80 boten voerden door de grachten voor honderdduizenden bezoekers. Premier Jette en minister Yesilgöz waren aanwezig. Pro-Palestina-demonstranten zorgden voor kleine verstoringen. Eén persoon werd aangehouden wegens het ontbreken van legitimatie. In Congo groeit de ebola-uitbraak door met 3500 besmettingen sinds mei. Bijna de helft overleed. Er is nog geen behandeling of goed vaccin. Techbedrijf Meta verkocht vorig jaar 7 miljoen AI-brillen met camera's, wat privacyzorgen oproept. In Europa helpt rewilding met grote grazers biodiversiteit. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon, met in het zuiden sluierbewolking die naar het noorden uitbreidt. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden, met zonsondergang om 9:30. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Crossroads.
1: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
3: Wekelijks op dit station. Kees de Haan, met country muziek voor iedereen.
4: We beginnen het tweede uur met een dame die geen blad voor de mond neemt, India Ramey. Ze heeft een verleden als advocaten, maar ruilde de rechtszaal in voor het podium. In haar muziek hoor je die strijdbaarheid terug. Haar nieuwe track, Welcome to My Villain Era, gaat over het moment dat je besluit om niet langer over je heen te laten lopen. Pittig Americana, met een scherp randje. Away.

Wat Steve Forbert zo uniek maakt is die herkenbare heese stem. Een geluid dat tegelijkertijd breekbaar en optimistisch klinkt. Bij Forbert voel je je als luisteraar altijd welkom. We gaan naar een man die nog steeds klinkt als die jonge troubadour op een straathoek in Greenwich Village. Steve Forbert in zijn element. Een laconieke bevestiging dat iemand ergens gelijk in heeft. Vaak met een ondertoon van liefde, ironie of beide. Your

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: In het album van de maand van Mavis Staples vinden we deze klassieker, Satisfied Mind. Het is een song die al door velen is gezongen, maar Mavis brengt het met de wijsheid van iemand die alles heeft gezien. Ze zingt over de ware rijkdom van de mens, niet wat je bezit, maar de rust die je in jezelf vindt. In een wereld die altijd maar meer wil, is dit liedje een prachtig rustpunt en een les in nederigheid. How

Kaylee Rose brengt een frisse, moderne wind in deze aflevering. Red Flags gaat over die momenten in een nieuwe relatie dat je intuïtie zegt, pas op. Ze verpakt een serieuze waarschuwing in een aanstekelijke melodie die direct in je hoofd blijft zitten.

0: Green.
1: Uit Zweden komt Hannes Eitman. Het is fascinerend hoe Scandinaviërs de Amerikaanse heartland rock zo goed begrijpen. Met zijn diepe dwingende stem zingt hij in Dying for a Name over de drang om herinnerd te worden. Het heeft de grootsheid van Springsteen, maar dan met een eigen Zweedse nuchterheid.
2: Crossroads met country muziek uit alle windstreken. Presentatie en samenstelling Kees de Haan. Welkom en veel luisterplezier.

In het eerste uur hoorden we de jaren 80 country pop van Katie Oslin. Maar nu is het tijd voor onze cover van de week. De jonge Amerikaanse Belle France heeft diezelfde song, Doja, helemaal uitgekleed. De synthesizers van vroeger zijn weg en wat overblijft is een breekbare, bijna tastbare eerlijkheid. Het bewijst maar weer eens dat een echt goed liedje geen decennium nodig heeft om relevant te blijven.

Emmett Rickey brengt een ode aan het genre dat ons hier bij Crossroads bindt. Country Music Fire gaat over de passie die in deze muziek zit. Het is geen nostalgie, maar een bewijs dat het vuur van de country nog altijd fel brandt bij een nieuwe generatie muzikanten.

Het blokje Sterren van Toen. Dan kunnen we niet om Ronnie Millsap heen. Ronnie werd blind geboren en groeide op in een internaat waar hij ontdekte dat hij een absoluut gehoor had. Hij werd een van de grootste crossover-artiesten uit de geschiedenis van Nashville. Hij scoorde maar liefst 40 nummer 1 hits. Millsap was een meester in het mengen van country met rhythm and blues, die hij als kind stiekem op de radio hoorde. Don't You Ever Get Tired of Hurting Me is een klassieke heartbreak ballad, eerder bekend geworden in versies van Ray Price en anderen, waarin Millsap zijn kenmerkende, soulvolle country stem laat horen.

Please Don't Tell Me How the Story Ends is een song van Kris Kristofferson. Door Millsap grootgemaakt, een man die niet wil weten hoe het afloopt, zolang het moment nu maar blijft duren.

0: Het verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden.
1: Toby Greer neemt ons mee naar de dirt tracks van Amerika. In het zuiden is stockcar racen op zaterdagavond bijna een religie. Stockcar Saturday Night vangt dat gevoel van ronkende motoren, opstuivend stof en de adrenaline van de race.

Spaanstalige country Tejano getinte track. De titel betekent iets als hoeveel is nou echt veel. Vaak gebruikt in liefdes- of drankcontext. Tex-Mex kleur met veel accordeon en blazers. Ideaal om dit uur letterlijk grensoverschrijdend te maken. De tweede song, Niemand Zoals Jij, is een klassieke liefdesverklaring. In dezelfde Tex-Mex Latin country stijl als de vorige track. De country traditie leeft ook in het Spaans voort. Met dezelfde thema's van liefde, verlies en trots.

0: Crossroads. Kees de Haan.
1: Deze song kennen de meeste liefhebbers natuurlijk van Vince Gill. Maar Chandler Walters geeft er in deze Cadillac Sessions een heel eigen draai aan. Het blijft een van de beste meezingers in de countrygeschiedenis. Over een man die hopeloos probeert zijn excuses aan te bieden aan zijn vrouw.

Met de klanken van Charlie Moon en haar two-step goodbye komen we aan het einde van deze aflevering. We hebben een lange reis gemaakt, van de diepe blues van Hayes Carl tot de tijdloze soul van Mavis Staples en van de polder-Americana van eigen bodem tot de sterren van toen, zoals Ronnie Millsap. Ik hoop dat je nieuwe ontdekkingen hebt gedaan, over even bent herenigd met een oude favoriet. Bedankt voor het luisteren naar deze twee uur vol Three Chords and the Truth. Volgende week zijn we er weer met een verse playlist. Dit was Crossroads.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Moskou vielen bij een explosie in een restaurant 3 doden en raakten 15 mensen gewond. De explosie, vermoedelijk door gas, gebeurde in een van de 7 zusters, Stalinistische wolkenkrabbers. Het restaurant was gesloten voor een besloten evenement. Daarna brak brand uit. In

luistert naar Spirit, Mind and Music. Even weg van de hectiek van alle dag. Geniet van de bewustmakende artikelen en de rustgevende muziek. Spirit, Mind and Music met Carla Vis.

Goedenavond, lieve mensen. En welkom aan onze luisteraars in Apeldoorn en omgeving en internet. Het is zaterdagavond 25 juli. En u luistert naar het eigen tijdse spirituele radiomagazin Spirit, Mind and Music bij de lokale omroep RTV Apeldoorn. Mijn naam is Carne Vis, verantwoordelijk voor de samenstelling en presentatie van dit programma. En Jan Rabelink zorgt voor de techniek. Wat kunt u natuurlijk verwachten? Zinvolle en bewustmakende artikelen, het korte verhaal en tenslotte de wijsheid van de week. Het geheel wordt omlijst met bijpassende, rustgevende muziek. En om lekker in de rust te komen, gaat u luisteren naar muziek van James Last met het bekende Biscaya.

Wees niet bang eenzaamheid te ontmoeten. Het is een uitstekende mogelijkheid om bevriend te raken met jezelf. Zo begint de bijdrage van Mits Peters. Vrienden worden met jezelf. Wel handig om te weten wie je bent of niet. We hebben een weg af te leggen. En op dat pad komen we allemaal hindernissen tegen. Hindernissen waardoor we onszelf beter leren kennen en tevens dingen gaan afleren. Maar ook momenten van stilte en ook veel herrie om je heen. Herkenbare, pijnlijke stukken en natuurlijk ook de mooie momenten dat er weer uit zijn gekomen. En soms is het moeilijk om dan jezelf te omarmen of is het ontlopen. De weg naar binnen kent veel mogelijkheden. Die mogelijkheden worden ons aangeboden, bewust en onbewust. Leermomenten die ons naar leegtes brengen en daar ook laat voelen wat het is om eenzaamheid te gaan ervaren. Niet voor niets is het eenzaam. Eenzaamheid leert ons voelen waarom een bepaalde keuze gemaakt behoort te worden. Eenzaamheid waardoor je misschien te veel voor een ander en te weinig van jezelf gehouden hebt. En een vriendschap met jezelf weer herpakken in de liefde, respect en waarde die bij je past. Niets meer en niets minder, en daar is af en toe eenzaamheid bij nodig.

U heeft geluisterd naar muziek en zang van Enya met On Your Shore. Het artikel Tot Jezelf Komen is een liefdevol artikel van Kira Zwanenberg, bekend van schrijfsels Vanuit de Ziel. Tot jezelf komen, ergens anders willen zijn, zomaar op een plek waar je geheel tot jezelf kunt komen, alleen of met gelijkgestemden, opladen en ontladen. Het is soms lastig om in deze overprikkelende wereld je ding te doen. Je wordt meegesleept van hier naar daar en van binnen naar buiten. Overweldigend kan dit soms voelen. Als je jezelf helemaal kunt overgeven aan de rust en stilte, ergens waar de energie prettig aanvoelt, dan voel je één met de bron. Dan ben je in lijn met jezelf en jouw ziel. Maar wanneer je zo gevoelig bent voor prikkels van buitenaf, dan is het van belang dat je voor jezelf zo'n plek creëert. Dat je voor jezelf mensen om je heen verzamelt waarmee je in stilte kunt zijn. Dan hoef je niet eens per se te praten of iets doen tezamen. Maar gewoon genieten van de fijne energie is al voldoende. Samen of alleen. Je bent dan onderdeel van een geheel. En jouw eigen energiepeil zal hierdoor stijgen en je kunt er weer tegenaan. Vanuit liefde voor jezelf mag jij jouw leven zo indelen dat je tijd en ruimte voor jezelf inbouwt. Want dat is een groot onderdeel van zelfliefde. Want je hebt dan de mogelijkheid om jouw hart te voelen. Jouw liefdevolle hart dat iedere seconde van de dag klopt voor jou. Je mag dan dankbaar genieten van dit gevoel. Jouw lichaam weer helemaal doorvoelen. Je kunt dan de energie voelen stromen. Ergens is er voor jou ook zo'n plek. Ga dit maar eens ontdekken en geef je dan helemaal over. En je zult merken dat je eindelijk vanuit rust en kalmte helemaal weer oplaadt. En dan kun je de hele wereld weer een beetje beter aan.

heeft geluisterd naar muziek van Mike Rowland met Lullaby. Het artikel Zoektocht is een waardevol artikel van Annelies van Reenen. Zoektocht. Ons leven is als het ware een zoektocht naar wat we nodig hebben. Naar zingeving, naar betekenis en waarde in het leven. Ieder mens geeft daar een persoonlijke invulling aan. Maar het is belangrijk dat onze behoefte voldaan wordt. Dat we onze weg vinden in het leven en ontdekken wat we wie en hoe belangrijk is voor ons. Onze intuïtie volgen draagt bij aan ons welzijn, aan onze levenskracht en ons levensgeluk. Maar soms ontbreekt het ons aan innerlijke kompas, de verbinding met onze ziel die ons leven richting geeft. En dan zullen we ons leeg, stuurloos, overweldigd of emotioneel voelen. Maar naast onze basisbehoeften, zoals verzorging, onderdak en rust, hebben we ook liefde, aandacht, intimiteit en verbinding nodig. In ons is ook de behoefte aan groei, veranderingen, verbetering en vernieuwing aanwezig. En de behoefte om onszelf te kunnen zijn, om onszelf tot uitdrukking te kunnen brengen en onze eigen weg te gaan. Maar we hebben ook gezelschap nodig en fijne bezigheden waar we van kunnen genieten en waardoor we ons energetisch opgeladen en prettig voelen. We zoeken naar de zin en het doel van ons bestaan en worden ons daardoor bewust van wie wij wat voor anderen en de wereld kunnen betekenen. Er komen dan soms tot ontdekking dat veel wat we nodig hebben en wat zin geeft in ons leven al aanwezig is. Dat zijn zoveel redenen tot dankbaarheid.

Eerst geluisterd naar muziek van Michel Pepe met Le Jardin de Cristal. Het artikel Geluk is niet wat je dacht dat het zou zijn is een bijdrage van Bindu. Geluk is niet wat je dacht dat het zou zijn. Want het zit niet in de baan die je hebt, de diploma's die je hebt behaald of in de relaties waarvan je hoopte dat ze je compleet zouden maken. Maar het zit ook niet in de verwachting van anderen of in het kopiëren van levens die er van buiten zo goed uitzien. Langzaam ontdek je dat geluk ergens anders ligt en veel dichterbij dan je denkt. En op een dag begin je te begrijpen dat geluk te maken heeft met de weg naar binnen. Met leren luisteren naar je eigen hart. Ook wanneer dat niet altijd past bij wat anderen hopen of verwachten. Het zit in het moment waarop je stopt met jezelf te vergelijken en begint te leven vanuit wat voor jou klopt. In het accepteren van wie je vandaag bent. Niet pas wanneer alles perfect is, maar juist met alles wat nog groeit, twijfelt en verandert. Geluk ontstaat wanneer je jezelf niet langer afwijst, maar begint te dragen. En wanneer je stopt met wachten op goedkeuring en jezelf eindelijk ziet zoals je werkelijk bent. En ergens onderweg wordt iets helder. Geluk was nooit ver weg, want het zat al die tijd al in jou.

Muziek van Deuter heeft u beluisterd in Blessing. Het artikel Grenzen bewaken begint met jezelf liefhebben is een bijdrage van Henny Kandani van Waal. Grenzen bewaken begint met jezelf liefhebben. Veel mensen denken dat anderen over hun grenzen heen gaan. Maar vaak begint het al eerder. Op het moment dat wij onze eigen grens voelen en besluiten haar niet uit te spreken. Niet omdat we haar niet kennen, maar omdat we bang zijn. Bang om iemand te kwetsen. Bang om afgewezen te worden. En bang dat liefde verdwijnt wanneer we nee zeggen. En dus zeggen we ja. Terwijl ons hart fluistert, dit voelt niet goed. Langzaam leren we onze eigen gevoelens opzij te zetten. We passen ons aan en we blijven geven, terwijl we zelf langzaam leeg raken. Een grens is geen muur, maar een grens is een liefdevolle lijn die zegt tot hier. En vanaf hier zorg ik ook voor mezelf. Want wie werkelijk van je houdt, zal jouw grenzen niet zien als een afwijzing, maar als een uitnodiging om elkaar met respect te ontmoeten. Jezelf beschermen betekent niet dat je minder liefdevol bent. Integendeel, pas wanneer je trouw blijft aan jezelf, kun je liefde geven zonder jezelf te verliezen. Want liefde vraagt nooit dat jij jezelf opgeeft. Liefde nodigt je als ware uit om volledig jezelf te zijn.

Wederom heeft u naar muziek van Michel Pepe kunnen luisteren in zijn uitvoering van Fairy de la Nature, oftewel de magie van de natuur. En dan is daar ineens een moment dat je er echt klaar voor bent. Zo begint de bijdrage van Trudy Heckert van de spirituele praktijk Heb Vertrouwen uit Nijverdal. En dan is daar ineens een moment dat je er echt klaar voor bent. Je denkt niet meer voor de ander, maar alleen voor jezelf en jouw behoeften. En je maakt je niet meer druk om hoe de ander over je denkt. En je omarmt je eigen waarheid. Je geeft jezelf de liefde die je zo verdient, zonder excuses. Je kiest voor jezelf met volle overtuiging. Geloof in jezelf, want weet, als je echt iets wilt, lukt het je altijd. Want je kunt veel meer dan jezelf ooit dacht. En houd deze krachtige zin altijd in gedachten. Ik wil het, ik kan het en het lukt me.

U heeft geluisterd naar muziek van Reinie Lange met de bron van heling, compleet met het helende water. Het korte verhaal is een bijdrage van Rinus van Warffe. Bram zat op de steiger en gooide kleine steentjes in het water. En elke steen trok een paar kringen die langzaam verdwenen in het spiegelgladde meer. De schildkap die kwam naast hem zitten en zoals altijd zei hij eerst niets. Na een tijdje verbrak Bram de stilte. Ik begrijp er weer eens niets van. Waarvan niet? Vroeg de schildpad. Van het woord loslaten. Iedereen zegt dat je moet leren loslaten. Maar hoe laat je iets los dat echt gebeurd is? Je kunt het verleden toch niet uitwissen? Schildpad glimlachte. Nee, en gelukkig maar. Bram keek verbaasd op. Gelukkig? Jazeker, je verleden heeft je gevormd. Het heeft je verdriet gebracht, maar ook liefde. En het heeft je lessen geleerd. Waarom zou je dat willen wissen? Bram dacht na. Maar waarom zeggen mensen dan steeds dat je moet loslaten?

De schildpad pakte een klein takje en trok er een lijn mee in het zand. Omdat veel mensen denken dat loslaten hetzelfde is als vergeten. Maar dat zijn twee heel verschillende dingen. Hij keek Bram aan. Vergeten is iets kwijtraken, maar loslaten is ophouden, toe te staan dat het verleden bepaalt hoe jij je vandaag voelt. En die woorden bleven even tussen hun heen hangen. Bram keek opnieuw naar het water. Dus als iemand me ooit pijn heeft gedaan, dan hoef je die pijn niet iedere ochtend opnieuw uit te pakken, alsof het een cadeau is, vulde de schildpad rustig aan. Ja, maar soms gebeurt dat vanzelf. Ja, dat klopt. En wat dan? Dan mag je jezelf vriendelijk herinneren aan één eenvoudige waarheid. Wat gisteren gebeurde, hoeft vandaag niet opnieuw de baas over je te zijn. Er waaide een zachte wind over het meer. De rimpelingen op het water maakten plaats voor een nieuwe. Kijk eens, zei de schildpad. Het water vergeet die steen niet, want die steen ligt nog steeds op de bodem. Maar het water blijft niet eeuwig in beweging. En op een gegeven moment wordt het weer stil. Bram keek aandachtig. Dat is eigenlijk een mooi beeld. En schildpad antwoordde: de natuur weet vaak beter hoe je moet leven dan wij. Bram glimlachte. Betekent loslaten dan dat je niets meer voelt? Integendeel. Hoe bedoel je? Want wie werkelijk heeft losgelaten, voelt vaak juist meer. Alleen niet meer vanuit verbittering, maar vanuit vrijheid. Die woorden raakte Bram. En na een lange stilte zei hij zacht: misschien heb ik al die tijd al geprobeerd mijn verleden te veranderen. Ja, dat proberen we bijna allemaal, antwoordde de schildpad. En dat kan niet. Nee, maar je kunt wel veranderen hoe je er verder mee leeft. Bram liet zijn blik over het water glijden. Want is loslaten eigenlijk geen afscheid nemen van het verleden. Het is maar afscheid nemen van de macht die je eraan hebt gegeven. Opnieuw viel er een stilte. Geen ongemakkelijke stilte. Zo'n stilte waarin iets op zijn plaats valt. Toen stond Bram op. Hij haalde diep adem. Ik denk dat ik het begin te begrijpen. Och, dat hoeft niet in één dag, zei de schildpad. Loslaten is geen besluit dat je in één keer neemt. Het is een oefening en soms elke dag opnieuw. Bram knikte. Ze liepen samen langzaam terug naar het bos. Maar de steen lag nog steeds op de bodem van het meer. Maar het water was weer helemaal rustig. En misschien is wel het mooiste betekenis van loslaten. Niet vergeten wat er is geweest. Niet ontkennen wat pijn heeft gedaan. Maar ophouden en toe te staan dat gisteren bepaalt hoe jij je vandaag voelt. En dat is geen verlies, maar dat is vrijheid.

Muziek van Anthony Miles heeft u kunnen beluisteren in Pure Compassie. Het gedicht Zacht voor elkaar. Zacht voor elkaar. Niet alles wat een hart draagt is zichtbaar voor de buitenwereld. Soms schuilt de grootste moed in een strijd die niemand ziet. Een vriendelijk woord, een open hand, een beetje geduld kan meer betekenen dan je ooit zult weten. Kijk daarom met zachtheid, spreek vanuit liefde en oordeel wat minder. Want ieder mens verlangt uiteindelijk naar hetzelfde: gezien worden, begrepen worden en even mogen rusten in de warmte van een ander.

U heeft geluisterd naar Melody for Lovers, muziek van Nikos Ignatiadis. Ten slotte de wijsheid van de week. Focus je op wat licht, enerverend en gezond spannend voelt. Dat wat jouw energie geeft en plezier brengt. Zonder zwaarte of angst. Zonder dat je erna leeg en energieloos voelt. Soms moet je mensen en situaties laten gaan. En vertrouwen op je eigen intuïtie om verder te gaan. Want zonder datgene wat jouw energie kost in het leven, kun je gaan openstaan voor wat het leven juist heeft te geven. Want juist door volledig achter jouw eigen gevoel te gaan staan, zullen er nieuwe deuren voor je opengaan. En met de wijsheid van de week ga ik afscheid van u nemen. Ik doe dat met meditatieve muziek van Sid Tepperwijn met zijn Flight of Fantasy. Ik bedank u voor het luisteren. Jan Rabelink bedank ik voor de techniek. Ik wens u nog een fijne week toe met veel liefde, vertrouwen, licht en kracht. Volgende week zijn we weer met een nieuwe aflevering van Spirit, Mind and Music. Graag tot dan. En heeft u vooral me gemist of wilt u het nog een keer beluisteren? Ga naar de website van RTV Apeldoorn, uitzending gemist, en klik op de programmering van zaterdag 25 juli en de tijd van 2200 tot 2300 uur. De uitzending is dan nog de gehele week beschikbaar.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 mensen omgekomen en 15 gewond geraakt. Het restaurant was gesloten voor een besloten evenement. Volgens onbevestigde berichten werd de verjaardag gevierd van generaal Alexander Tsjajko, opperbevelhebber van de Russische luchtmacht. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en Griekenland woeden nog hevige branden met evacuaties en grote schade. Europese ministers van Justitie houden dinsdag spoedberaad na de massale oversteek van migranten van Marokko naar Ceuta. EU-voorzitter Ierland riep de vergadering samen op verzoek van ruim 20 lidstaten. Circa 50.000 migranten drongen deze week de Spaanse exclave binnen. Italië schortte erop cennen op voor reizigers uit Spanje. De kerncentrale van Pax in Hongarije dreigt dit weekend stil te vallen door een recordlage waterstand in de Donau. Koeling is daardoor onmogelijk. De centrale levert normaal bijna de helft van Hongarije's elektriciteit.

lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij wijst op problemen zoals eenzijdige kalenderbeslissingen, hoge prijzen voor WK-kaarten en nieuwe competities zonder overleg. De FIFA trok eerder een privatiseringsvoorstel in. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden, met duizenden hectares verwoest. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Air Oriana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een geliefde acteur in de Amerikaanse televisiewereld.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.

al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij wijst op problemen zoals eenzijdige kalenderbeslissingen, hoge prijzen voor WK-kaarten en nieuwe competities zonder overleg. De FIFA trok eerder een privatiseringsvoorstel in. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden, met duizenden hectares verwoest. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Air Oceana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een geliefde acteur in de Amerikaanse televisiewereld.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.

shows en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar de vereniging apenstaartje rtv-apeldoorn.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Javier Tebas, voorzitter van La Liga, eist via X het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij wijst op problemen zoals eenzijdige kalenderbeslissingen, hoge prijzen voor WK-kaarten en nieuwe competities zonder overleg. De FIFA trok eerder een privatiseringsvoorstel in. In Frankrijk mogen 208.000 mensen terug naar huis na de bosbrand in de Gironde. De brand is onder controle, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In het zuiden van Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden met duizenden hectares verwoest. Bij Nazca in het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig van Air Rodiana neergestort. Alle 13 inzittenden, 11 toeristen en 2 piloten kwamen om het leven. Het toestel steeg op uit Pisco en stortte rond 1 uur 's middags neer, waarna het direct in brand vloog. Vincent Pastore, bekend van zijn rol als Big Pussy in The Sopranos, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York door een buurman. Pastore was een geliefde acteur in de Amerikaanse televisiewereld.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de nacht.